0: ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen bij 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
2: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
3: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Samen zingen is leuk. Popkoor Schoonhoven houdt op dinsdag 19 mei een open avond. En dat gebeurt allemaal in Barak. Belangstellenden zijn welkom om te luisteren en mee te zingen. De avond begint om 7 uur en er is koffie met wat lekkers. Dus u bent van harte welkom.

0: info.
1: Verkeersinformatie op NTV Krimpende Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 18 op 19 mei worden door Rijkswaterstaat werkzaamheden gedaan aan de Algerabrug bij Krimpen aan de IJssel. Die nacht is er van 1 tot 5 hinder voor alle doorgaand verkeer. En ook de wisselstrook gaat dicht, deze al vanaf 00:30 tot 17:30. Autoverkeer wordt geadviseerd om gebruik te maken van de alternatieve route via Gouda. Lees alle informatie op rijkswaterstaat.nl/onderhoud-Algerabrug. Het gaat dus om werkzaamheden in de nacht van 18 op 19 mei.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van het Alzheimer Trefpunt. Dag luisteraars, het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard die houdt maandag 11 bij haar maandelijkse bijeenkomst. En ditmaal is het thema mantelzorgen voor een naaste. De bijeenkomst is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals. Ditmaal is de samenkomst in de avond, maandagavond 11 mei, en wel van 7:30 tot 9:00. De plaats van handeling is de boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130A in Bergambacht. De maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard.

Uitvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek. Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl. Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen. Hij kreeg een beker bier in zijn gezicht en daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer. Opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: op de sportclub en in de tuin. RTV Krimpen en Waard.
1: Die eerste week met jou voelt als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Wil mezelf opsluiten in je bed.

0: regio-info.
1: Krachtcafé in de bibliotheek van Bergambacht. Dag luisteraars, op maandag 18 mei is er 's middags van 2 tot 4 een krachtcafé in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Dat voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid in de leeftijd variërend van 30 tot en met 65 jaar. Dit is de plek om ervaringen te delen met lotgenoten. U bent erbij van harte welkom, maandagmiddag 18 mei in de Bergambachtse Bibliotheek van 2 tot 4.

0: info.
1: Wordt brandweer ook naast je werk? Dag luisteraars, de brandweer Schoonhoven is een nieuwe ledenwerfactie gestart. In de maand mei hopen ze minimaal 10 gegadigden bij het korps te betrekken. Geïnteresseerden kunnen eerst een aantal avonden meedraaien om kennis te maken en de sfeer te proeven. En daarbij worden ze ook uitgenodigd op zaterdag 30 mei om te komen kijken bij een grote brandweerwedstrijd, georganiseerd door de brandweer Schoonhoven. De locatie is in Schoonhoven, maar blijft tot het laatste moment geheim. De ledenwerfactie is onder het motto: Word brandweer, ook naast je werk.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsen ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: info.
1: Een bericht van het Alzheimer Trefpunt. Dag luisteraars, het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard die houdt maandag 11 bij haar maandelijkse bijeenkomst. En ditmaal is het thema mantelzorgen voor een naaste. De bijeenkomst is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals. Ditmaal is de samenkomst in de avond, maandagavond 11 mei, en wel van 7:30 tot 9:00. De plaats van handeling is de boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130a in Bergambacht. De maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Dag van het kasteel in het teken van liefde. Dag luisteraars, tijdens het aankomende Pinksterweekend op vrijdag 22, zaterdag 23 en zondag 24 mei... presenteert Museum Paulina Bisdom van Vliet in Haastrecht een bijzondere expositie rondom het thema liefde. Met deze tentoonstelling sluit het museum aan bij het landelijk evenement Dag van het Kasteel, die dit jaar dus in het teken staat van de liefde. Beleef het allemaal mee in het Pinksterweekend. U kunt dat terecht dagelijks van 11 tot 5.

info. Wordt brandweer ook naast je werk? Dag luisteraars, de brandweer Schoonhoven is een nieuwe ledenwerfactie gestart. In de maand mei hopen ze minimaal 10 gegadigden bij het korps te betrekken. Geïnteresseerden kunnen eerst een aantal avonden meedraaien om kennis te maken en de sfeer te proeven. En daarbij worden ze ook uitgenodigd op zaterdag 30 mei om te komen kijken bij een grote brandweerwedstrijd, georganiseerd door de brandweer Schoonhoven. De locatie is in Schoonhoven, maar blijft tot het laatste moment geheim. De ledenwerfactie is onder het motto: Word brandweer, ook naast je werk.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers in ruil voor donaties aan Alpduzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl, zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpduzes bij RTV Krimpenerwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

info. Lekker Britsen! De Brits Club Schoonhoven biedt tot en met eind augustus elke woensdagmiddag in de Overkant aan de Wal 34 in Schoonhoven gelegenheid tot Britsen. Deelname staat open voor iedereen. U bent van harte welkom vanaf 1:15. De kosten bedragen €3 per persoon.

0: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: regio-info.
1: De hemelvaartsloop in Lekkerkerk. AV Start organiseert op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, net voor de wielerronde van Lekkerkerk, de hemelvaartsloop. Jong en oud, iedereen kan eraan meedoen. Kijk voor alle informatie op www.avstart.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen kan worden van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen, het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

tweede klas. A voor VWO, mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn

0: info.
1: Verkeersinformatie op NTV Krimpende Waard. Dag luisteraars, in de nacht van 18 op 19 mei worden door Rijkswaterstaat werkzaamheden gedaan aan de Algerabrug bij Krimp aan de IJssel. Die nacht is er van 1 tot 5 hinder voor alle doorgaand verkeer. En ook de wisselstrook gaat dicht, deze al vanaf half 1 tot half 6. Autoverkeer wordt geadviseerd om gebruik te maken van de alternatieve route via Gouda. Lees alle informatie op rijkswaterstaat.nl/onderhoud-Algerabrug. Het gaat dus om werkzaamheden in de nacht van 18 op 19 mei.

0: Regio-info.
1: Samen zingen is leuk. Popkoor Schoonhoven houdt op dinsdag 19 mei een open avond. En dat gebeurt allemaal in Barak. Belangstellenden zijn welkom om te luisteren en mee te zingen. De avond begint om 7 uur en er is koffie met wat lekkers. Dus u bent van harte welkom.

0: regio-info.
1: Een bericht voor liefhebbers van fietsen. Dag luisteraars, zaterdag 23 mei organiseert Tourclub De Waterrenner de Oude Maastocht. Gekozen kan worden uit afstanden van 45, 75 of zelfs 125 kilometer. De start is bij Eetcafé De Krimpenaar in Krimp aan de IJssel. Kosten voor deelname €5 per persoon. Dit is inclusief een kop koffie of thee bij de start. Meer informatie of meedoen? Kijk op de website tcdewaterrenner.nl.

0: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: TV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Maar dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS-journaal.
3: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: info.
1: De Negen Dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De Negen Dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer en verder zijn er nog 3 fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

info. Het is bijna klaar. Zaterdag 30 mei aanstaande worden de nieuwe schansen van de Postelclubvereniging Vlist officieel geopend. Ook dan worden de eerste wedstrijden gehouden. Binnenkort hoort u meer op RTV Krimperwaarts.

0: regio-info.
1: Een expositie in Bergambacht. Dag luisteraars, tot en met 30 juni exposeert Aart Verduin met een 12-tal van zijn werken in de bibliotheek van Bergambacht, welke u vindt aan de Pleinstraat nummer 4. U bent van harte welkom tijdens de openingstijden van de bibliotheek. Heeft u ook informatie voor deze rubriek? Stuur het tijdig op naar redactie@rtvkrippendewaard.nl.
2: And for love's sake, each mistake. Oh.

0: RTV Krimpenerwaard. In de hele Krimpenerwaard 24 uur per dag te beluisteren. Op 106.6 FM. Ook op de kabel en via rtvkrimpenerwaard.nl. U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 8 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen-dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
5: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard op de zondagmorgen, wordt op zondag 17 mei aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: Info.
1: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 20:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

0: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wielerronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wielerronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: regio-info.
1: Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedemorgen, luisteraars. Het is het programma van veel kerken uit de Krimpende Waard. Vandaar de naam Rondom de Kerken. Techniek vandaag Johan van der Denne. En Rinus van Buren heeft een samenstelling van muziek en woord. En wat er zoal rond de kerken gebeurt. En zeker in de Bartlemeuskerk in Schoonhoven, waar ik lid van ben. Misschien krijgt u al een idee waar ik aandacht aan wil schenken. Namelijk het overlijden van André van Vliet. Een van onze organisten en ook vele jaren in Polsbroek. En koorleider van verschillende koren uit Schoonhoven en Polsbroek. Ja, en misschien vergeet ik er wel een paar. Kortom, er is ons een groot talent op muziekgebied ons ontvallen. Op nog zo jonge leeftijd van 56 jaar. Luisteraars, ik wil u deelgenoot laten zijn van zijn talenten als organist, pianist, koorleider en arrangeur. Als eerste wil ik u laten horen Psalm 138, vers 1 en 2. En als tweede lied wil ik u de fantasie op Ere zij aan God de Vader. Dat vanuit allemaal uit de Evangelisch-Lutherse Kerk in Den Haag, waar hij meerdere cd's heeft opgenomen. André van Vliet dus met Psalm 138, 1, 2 en Ere zij aan God de Vader.

Als ik zeg, een van zijn geesteskindjes was wel het jongerenkoor De Evidentes uit Polsbroek. Hier volgen enkele liederen van dat koor.

Nog zo'n lied wat op het lijf geschreven stond van André. Als ik het zo vrij mag zijn om dat te zeggen. Datzelfde koor De Evidentes gaat zingen. Zijn liefde en genade. Want daar leefde hij ook uit.

Nog één lied, oftewel één orgellied vanuit de Evangelisch Lutherse Kerk in Den Haag. Ik wil u, o God, mijn dank betalen. Dat gaat hij spelen. Een fantasie erop.

Ook een koor waar hij voor gestaan heeft, jaren, ik weet niet hoeveel jaren, maar heel lang. En hij heeft er veel inspiratie in gebracht in dat koor. Dat was Solo Fide. Het meest uit de Krimperenwaard mensen, mannen. Het was een mannenkoor, ja. Het is helaas niet meer. Maar zij gaan ook zingen. Kom in mijn hart. En als tweede lied, Psalm 136. Loof de Heer, want Hij is goed.

Luisteraars, over enkele weken mogen we Hemelvaart en Pinksteren gaan vieren en gedenken. Waar Jezus voor ons een plaats bereidt. Daar zingt T.U. Vant ook van. Luister naar het lied. Daarboven is een heerlijk oord.

Luisteraars, ik heb een overdenking voor u van dominee Arie van der Veer. Daar staat boven, het is goed voor jullie dat ik ga. Johannes 16, van 1 tot en met 12, maar daar staat dus in dat zevende vers, werkelijk, het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Je gaat naar een receptie, je hebt je best gedaan een leuk cadeau te kopen. De jubilaris zal het vast heel leuk vinden. Maar hij neemt je niet de tijd voor om het uit te pakken. Hij zegt, bedankt hoor. En legt het vervolgens bij de andere cadeaus neer. Onuitgepakt. Daar heb je nu zo'n best voor gedaan. God gaf zijn kinderen twee grote geschenken. Het ene geschenk is het geschenk van zijn zoon. Het andere geschenk is de Heilige Geest. Wanneer ik zo met mensen praat, weten ze wel wat de eerste geschenk is. Ze pakken het uit. Ze weten dat God zijn zoon aan deze wereld gaf om te lijden en te sterven voor onze zonden. Maar van het tweede cadeau, de Heilige Geest, weten ze veel minder. Pakten zij het nu uit? Ze hebben het geschenk, maar kunnen ze niet inhoud. Kerstfeest is een geschenk van wat God voor ons heeft gedaan. Het werk van de Heilige Geest is wat God in ons doet. God is niet alleen voor ons gestorven aan het kruis. Gods geest wil ook wonen in onze harten. Ik wil niet ontkennen dat het eerste geschenk heel belangrijk is. Als ik het leer uitpakken, mag ik weten dat door Jezus lijden en sterven aan het kruis al mijn zonden vergeven zijn. Dat mijn schuld, die ik bij God heb, is betaald. Dat Jezus ook voor mij de dood heeft overwonnen. Dat ik daarom ook straks zal opstaan uit mijn graf. Dat Hij nu in de hemel is om voor mij een plaats klaar te maken. Maar dan dat tweede geschenk. Dat cadeau is ook fantastisch. God wil al dit leven wonen in onze harten. Dat betekent dat Hij in alles bij ons zal zijn. Hebben we verdriet, dan zal Hij er zijn om ons te troosten. Ontbreekt het ons aan wijsheid? Hij belooft ons wijsheid te geven. Nemen wij beslissingen die niet goed zijn, Hij zal ons ervan overtuigen en anderen te nemen. Wat zou God nog meer doen in ons zondige hart? Je mag het raden. Ten slotte, uitpakken. Hoe doe je dat? Vraag het onderstaand gebed. Nou, het gebed zegt dan, Heere, woon ook in mijn hart. Wees u mijn redder, maar ook mijn trooster. Doe mij geloven en ervaren dat u in mijn hart wilt wonen. Voor altijd. Amen.

Die geest wil ook helpen om te geloven in hem, te volgen. Zeker op deze zijn opstandingsdag. En die grootste dag komt ook, luisteraars, gewis en zeker. Maar dan moeten alle mensen in de gelegenheid zijn geweest van Jezus gehoord hebben. En daarom heeft Jezus de opdracht gegeven. Ik lees een paar versen uit Matteüs 28, van 16 tot 21. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen ze hem zagen, aanbaden zij hem. Maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Ga dan heen, onderwijs alle volken, hen dopend in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Hen lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding van de wereld. Amen. Luisteraars, het uurtje rondom de kerken is bijna voorbij. Rest ons nog u een goede zondag te wensen en laat deze dag naar waarde te schatten. Volgende week wordt dit programma verzorgd door de protestantse gemeente uit Haastrecht. Johan en ondergetekende Rinus van Buren zeggen dag, tot de volgende keer en God zegen.

0: Krimpener Waard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10:00.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep aanvankelijk niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Info. Non-stop muziek met Regio Info. U luistert naar RTV Krimperwaard, de lokale omroep voor Krimperwaard en zeewijde omgeving. Tussen de muziek door hoort u de Regio Info. Heeft u ook een tip? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

2 in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Dat voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid in de leeftijd variërend van 30 tot en met 65 jaar. Dit is de plek om ervaringen te delen met lotgenoten. U bent erbij van harte welkom maandagmiddag 18 mei in de Bergambachtse bibliotheek van 2 tot 4. We

0: Het actuele nieuws uit de Krimpende Waard. Afgewisseld met de lekkerste muziek. U luistert naar RTV Krimpende Waard.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: regio-info.
1: Een oproep van de bloedbank Sanquin. Dag luisteraars, Sanquin, de bloedbank in Nederland, zoekt dringend nieuwe bloed- en plasmadonoren. Bloed geven, goed voor jezelf en goed voor een ander. Kijk voor meer informatie op sanquin.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 11 uur. Liselotte Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. Drie raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. Twee activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar twee mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een van de twee banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: DNA presentatie Adrie Oudenes. Hij speelt met allerlei muziekstijlen. Op naar de boterham is zijn motto. Een muzikaal ochtendgloren hier bij RTV Krimpenerwaard. DNA Adrie Oudenes.

is alweer 11 uur geweest en het is alweer zondag. Ha, en alweer tijd voor DNA. Goedemorgen, luisteraars. Ja, tijd gaat ontzettend snel. Vandaar dat we maar eens van start gaan. Want voor je het weet is het alweer 12 uur. En we doen dat met Anouk en haar eerste, waar ze zo bekend mee is geworden. En dat is Michelle.

Do You Remember? Zeker weten van wel. Anouk dus, met de opener van dit programma. En dat was het uiteraard Michel. En zo.

Ja, wijze raad van zijn moeder. En dat op muziek gezet door Delta Ash en zo. Dus dit is er eentje van Rob de Nijs.

0: Ja, wat dan? Wat als later nu is en zo. Dus ja, we zullen eens kijken. Laat het licht aan. Dat is er ook een. Hele mooie tekst. Hier is Snelle.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

Ja, laat het licht nog even aan van Stelle. Bijzonder verhaal uit het leven gegrepen. Letterlijk en figuurlijk en zo. Dit is er eentje van Koert Nielsen. En Koert Nielsen die zegt, I forgot you.

0: Ja, I Forget You. Dat is eigenlijk niet zo mooi, maar het komt wel voor. Koert Nielsen was dat. We gaan naar Mijn Beste Vriend, My Best Friend, van Kiefer Sutherland.
1: Most of the people that I've known have let me down or caused me pain.

Zo zie je maar weer dat er overal een oplossing voor is. My Best Friends van Kiefer Sutherland. Ook een acteur, ook een filmacteur, zeker weten, jawel. Loving you makes me a better man. Hier is Hal Ketchum.

Nou, dat is een mooie oplossing dan. Hè? Zeker Loving You is een make you a better man. Hell, catch him. Hier bij SAV Krimpen en Waats. Dit is het verhaal van de witte vlag. Hier is Dido.

Dido, de White Flag. Ja, ja, ja. Je luistert naar DNA, RTV Krimpen en Waarts. Douwe Bob met Tender Touch.

Ja, dat was Douwe Bob en de Tender Touch en zo. Hier is Kingfisher en volgens mij komt hij uit Duitsland. En het is iets met de Blade.

Ja, dat was er eentje van Kingfisher en uiteraard The Blades. Mooi, mooi. We hebben een klassieker. En die klassieker die wordt dit keer uitgevoerd door Elvis Costello. En Charles Aznavour die heeft hem gemaakt en uitgevoerd. En er zijn nog veel meer artiesten die dit nummer hebben uitgebracht. Dus Elvis Costello.

Ja, een hele mooie, sterke versie van dat nummer C. Elvis Costello, zomaar bij SFV Krimpen en Waats. Maddie and T. Met Strangers.

Strangers van Maddie & T. Normaal zijn ze wat pittiger bezig, hoor. Dus ze waren nou op de rustige tour en zo. Hier is Messages from the Hearts. I miss you so much.

Als dat zou kunnen, hè? Messages from the heart, I miss you so much. Still Your Father is een werkje van Mark Denver.

Ja, I'm Still Your Father, Mark Denver. Vol passie was zij dus bezig, muzikaal. En dat allemaal in een bijdrage hier bij deze aflevering van DNA. We hebben de laatste. Het is alweer voorbij. Volgende week is er weer een DNA. Tot dan.

0: Hey, Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hanta-virus. Drie opvarenden van het schip zijn aan de dodelijke Andes-variant van het virus overleden. Van de passagiers die nog aan boord zijn, heeft niemand symptomen, maar het virus heeft een incubatietijd van een paar weken. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het Hanta-virus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: Een bericht van het Alzheimer Trefpunt. Dag luisteraars, het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard die houdt maandag 11 bij haar maandelijkse bijeenkomst. En ditmaal is het thema mantelzorgen voor een naaste. De bijeenkomst is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals. Ditmaal is de samenkomst in de avond, maandagavond 11 mei, en wel van 7:30 tot 9:00. De plaats van handeling is de boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130A in Bergambacht. De maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alpe d'Huez. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alpe d'Huez bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: back on 6th Street, hearing you whisper through the phone, wait for me to come home.
1: Regio Info.
2: Een Franse avond in Stolwijk. Dag luisteraars, vrijdag 29 mei is er een Franse avond die wordt gehouden in het kwartier in Stolwijk. De muziek wordt verzorgd door Gerard Alderliesten en Friends. Begint om 8:30, de entreeprijs hiervoor bedraagt €22,50 per persoon. De kaarten kunt u reserveren via hetkwartierstolwijk.nl.

Wat er in de Krimpenerwaard gebeurt, hoort, ziet en leest u bij ons. Welkom. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Regio-info. Een nieuwe expositie in Haastrecht. In het museum Gemaal de Hoge Boezem in Haastrecht is er een nieuwe expositie. Big Five, van grote snoek tot kleine watervloo. De expositie is bedoeld voor iedereen, van jong tot oud, maar zeker met name voor de gezinnen met kinderen. De openingstijden kunt u vinden op www.gemaalhaastrecht.nl.

0: Vaderdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 1 uur.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. De mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeheist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. In België is een jongen van 7 overleden bij een ongeluk met een springkasteel. Een windvlaag zou het springkussen de lucht in hebben geblazen, waardoor de jongen zwaar ten val kwam. Hij overleed in het ziekenhuis. De jongen was bij een voetbaltoernooi in de plaats Hamme in Oost-Vlaanderen om zijn broer aan te moedigen. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie doet onderzoek naar het ongeluk. Het weer droog en zonnig. Het wordt 13 graden in het noorden tot 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
5: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
6: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.

0: Regio-info.
1: De negen dorpen fietstoertocht. Dag luisteraars, op zaterdag 20 juni is het weer zover. De negen dorpen fietstoertocht door de regio. Het gaat over ongeveer 85 kilometer. En verder zijn er nog drie fietstoertochten van ongeveer 45 kilometer. Het start is bij de plaatselijke ijsclubs tussen 9 en half 2. De stempelposten, let op, die sluit om 5 uur 's middags. Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro per persoon. Deelnemers tot en met 12 jaar mogen gratis meedoen. En wat ook zo leuk is, na afloop ontvangt iedereen een leuke herinnering.

0: info.
1: Word vrijwilliger bij de brandweer. De brandweer Haastrecht zoekt nieuwe vrijwilligers. Als vrijwilliger word je onderdeel van een hechte ploeg, volg je een opleiding en sta je klaar voor de mensen in je eigen dorp wanneer dat nodig is. Kijk voor alle informatie op www.wordbrandweer.nl. Heb je wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

Op vrijdag 29 mei is er een speciale uitzending van Goedemorgen Krimpenwaard. Van 9 tot 1 draai ik, Ilja Bakker, alleen maar verzoeknummers. In ruil voor donaties aan Alp Duzes. Wil jij jouw favoriete liedje aanvragen? Ga dan naar opgevenisgeenoptie.nl. Zoek mijn actiepagina, doneer en noteer de plaat die je wilt horen. Alp Duzes bij RTV Krimpenwaard. Vrijdag 29 mei van 9 tot 1 uur. www.opgevenisgeenoptie.nl.

0: regio-info.
1: Het is bijna klaar. Zaterdag 30 mei aanstaande worden de nieuwe schansen van de Postelclubvereniging Vlist officieel geopend. Ook dan worden de eerste wedstrijden gehouden. Binnenkort hoort u meer op RTV Krimperwaarts.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 2:00.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer-wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. Drie kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
4: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders? De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Fysiotherapie Lek en IJssel. Geodes BM Netherlands. Handelsonderneming EA van Buren. Heineken. Het Koetshuis Party en Catering Service. En tot slot Inter Fastfood.
5: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Met RTV Krimpenerwaard mist u niets. Nieuws, politiek, sport en muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

0: Jeetje zeg, wat legt zij die lamp hoog.
1: Regio Info.
2: Krachtcafé in de bibliotheek van Bergambacht. Dag luisteraars, op maandag 18 mei is er 's middags van 2 tot 4 een krachtcafé in de bibliotheek aan de Pleinstraat nummer 4 in Bergambacht. Dat voor iedereen met een psychische kwetsbaarheid in de leeftijd variërend van 30 tot en met 65 jaar. Dit is de plek om ervaringen te delen met lotgenoten. U bent erbij van harte welkom maandagmiddag 18 mei in de Bergambachtse bibliotheek van 2 tot 4.

0: regio-info.
1: Een bericht van het Alzheimer Trefpunt. Dag luisteraars, het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard die houdt maandag 11 bij haar maandelijkse bijeenkomst. En ditmaal is het thema mantelzorgen voor een naaste. De bijeenkomst is bedoeld als ontmoetingsplaats voor mensen met een vorm van dementie, hun naasten, mantelzorgers en professionals. Ditmaal is de samenkomst in de avond, maandagavond 11 mei, en wel van 7:30 tot 9 uur. De plaats van handeling is de boerderij Groei en Bloei aan de Bovenberg 130A in Bergambacht. De maandelijkse bijeenkomst van het Alzheimer Trefpunt Krimpenerwaard.

0: regio-info.
1: De hemelvaartsloop in Lekkerkerk. AV Start organiseert op donderdag 14 mei, Hemelvaartsdag, net voor de wielerronde van Lekkerkerk, de hemelvaartsloop. Jong en oud, iedereen kan eraan meedoen. Kijk voor alle informatie op www.avstart.nl. Heeft u wat te melden? Geef het even door aan redactie@rtvkrimperwaard.nl.

0: U luistert naar RTV Krimpen Urbaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 3:00.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8:00... maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer. Het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder. Het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel. De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Jan-Dirk Stouten, John Witgoed, JP Techniek, Kik Collection, Klimacon Holding. En tot slot Clip Pijpleidingen en Apparatenbouw.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen Urwaard.
4: Zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpen Urwaard, een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: Welkom in deze speciale aflevering van Het Moment met als gast Marlon van den Dungen. Deze ingelaste uitzending is misschien een verandering van toon op deze mooie zondagmiddag vol Hollandse hits. Maar hij is bedoeld voor wellicht wat meer inzicht in het gesprek dat ik vanavond heb met zijn moeder Ans in de reguliere uitzending van Het Moment. Het gaat inmiddels veel beter met Herman. Hij zou uitspraken van toen op dit moment misschien anders formuleren, maar hij is nog steeds wel dezelfde bijzondere man.
1: Het was niet helemaal zwart, dat zou je kunnen zeggen. Er was natuurlijk wel plaats voor een vorm van angst, want ik denk van ja, maar wat is het? Gaat het goed komen? Maar er is iets geweest toen en je kunt het God noemen of het al of de bron of het universum. Er is iets geweest wat ik toen heel sterk voelde om me heen, wat me geruststelde.
2: De minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera.

En toen dacht ik me minder gelovigen. Waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts...

0: Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Het Moment, waarvoor we iedere zondagavond tussen 10 en middernacht een gast uitnodigen. Afgewisseld met goede muziek die je niet zo vaak hoort, luisteren we dan naar zijn of haar verhaal over het meest memorabele moment uit hun leven. En uiteraard wat eraan vooraf ging of nakwam. Vanavond hebben we een gast van beneden de grote rivieren, Marlon van den Dungen. Marlon, welkom.
1: Dankjewel, René.
0: Marlon, jij hebt in de 42 jaar dat jij op deze aarde rondloopt al heel wat memorabele momenten meegemaakt. Maar er is één moment dat je niet snel zal vergeten. Daar komen we straks op. We hebben tenslotte 2 uur de tijd. We begonnen dit programma met Raymond van het Groenewoud. En die beleed zijn liefde voor muziek. Marlon, ook jij bent muzikaal actief. Ook daarover straks meer. Laten we bij het begin beginnen. Wie was je vader? Wie was je moeder? En laten we vooral je opa niet vergeten.
1: Ik ben geboren in een dorpje, Ammerzoden. Net over de Maas. En ik ben daar geboren op 12 april 1981... boven de cafetaria die Ans en Reggie hadden. Dus Ans is mijn moeder en Reggie is mijn vader. Ik heb natuurlijk ook nog een opa. En ik kan over mijn moeder wat kort vertellen. Ze komt uit een boerengezin van 14 kinderen. Mijn vader, dat is nog wel een lange verhaal... die is een zoon van een Nederlandse man en een Indische vrouw. Dat is mijn oma. Die is vanuit Indonesië met de boot naar de Tweede Wereldoorlog hier gekomen. En die heeft het niet altijd makkelijk gehad. Ze heeft ook in een jappenkamp gezeten.
0: Je had een rugzakje.
1: Ja, daar liet ze nooit veel van merken.
0: Wilde ze waarschijnlijk ook niet over praten.
1: Nee, is een beetje Indische cultuur. Hou het maar binnen.
0: Ja.
1: Mijn opa, die is op zijn 17e, toen hij in Berlikum woonde, op zoek gegaan naar werk in Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij is daar terechtgekomen uiteindelijk bij het Duitse leger, bij de Waffen-SS. Is zelfs officier geworden, dus een Waffen-SS-officier. Maar ten tijde dat hij heeft gevochten, vooral aan het front in Rusland, was hij niet bewust van de genocide die plaatsvond. Dus de vervolging op Joden en Zigeuners en
0: anderen. Je hebt ze niet gewoest, zei ze toen, hè?
1: Ja, die is natuurlijk opgepakt met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Ze hebben hem dus vastgezet, in Nederland ook. En toen is hij vrijgelaten. Toen heeft hij heel lang in de mijnen moeten werken in Limburg, in de buurt van Sittard. Ook als straf, dat heeft hij lang gedaan, in Sittard. Is mijn vader dus ook geboren als oudste jongen van uiteindelijk 4 kinderen. Toen is mijn opa met mijn oma en mijn vader verhuisd naar Berlikum. Maar mijn vader die had dus een bruine huidskleur. Hij was licht getint. En hij was de zoon van een foute Nederlander. Dus hij heeft het in Berlikum vrij moeilijk gehad.
0: Je vader?
1: Ja. Wat ik heb meegekregen is dat hij echt van zich af heeft moeten slaan. Gewoon elke dag. Dus ja, dat vormt je dan. En vervolgens heeft mijn opa, toen mijn vader 14 was, heeft hij hem meegenomen in de auto naar Den Helder gereden en heeft gezegd tegen mijn vader van: God, zie je die boot daar? Ja, daar ga je op. Dus mijn vader is als 14-jarige jongetje op de zeevaart gezet voor 4 jaar lang. Is daar natuurlijk wel gigantisch door gevormd.
0: Ja.
1: Dat is in een notendop mijn achtergrond wat betreft ouders en grootouders.

0: Wholehearted was dat van de Amerikaanse hardrockband Extreme. Met een aardige woordspeling in de songtitel. Want we praten met Marlon van den Dungen over zijn jeugd, waaruit hij straks het meest memorabele moment zal beschrijven, dat bepalend zal zijn voor de rest van zijn leven. Marlon, voor de laatste plaat vertelde u ons iets over je familie. Stuk voor stuk bijzondere mensen, vooral je vader en moeder. Wat was je vader voor een man?
1: Mijn vader?
0: Ja.
1: Uiterst charmant. Kon heerlijk koken, was ook chef-kok. Heel heerlijk gevoel voor humor. Intelligent, warm, sterk. Maar hij had ook mindere kanten. Ik denk dat het ook mede komt doordat hij zo gevormd is door zijn jeugd. Hij kon ook wel heftig zijn. Altijd de underdog-rol aangenomen. Ook omdat hij dan in Berlicum als jongetje gepest werd en dan op de scheepvaart is beland. Heeft hij het niet makkelijk gehad in het leven. Nee, moet ik dat zeggen, dat was zijn stuk pijn.
0: Ja. En je moeder, het huwelijk tussen je ouders, was dat een goed huwelijk? Hadden die...
1: Ja, naarmate je ouder wordt, krijg je heel veel van je ouders mee. Hè? Je gaat ook vragen, hoe was het toen mama, hoe was het toen papa en waarom hebben jullie dat en dat gedaan?
0: Ja.
1: Regie en Ans, die hielden houden, zo zie ik dat, houden nog steeds zielsveel van elkaar.
0: Ans en Regie, dat zijn je ouders. Je vader leeft nog?
1: Nee, mijn vader is overleden, 18 jaar geleden, boven een restaurant wat we hebben gehad in Gewanden, restaurant De Blauwe Sluis.
0: Het Langs de Maas was dat, hè?
1: Ja, een heel leuk restaurant. En wij woonden daarboven. En ik was bezig in de keuken met de mise en place. En mijn moeder, Ans, komt naar beneden toe. Met tranen in de ogen. Zegt, papa is volgens mij dood. Ik zeg, ja, nou, dat zal wel niet. Hè. Dat lijkt me een beetje heel stug op een zondagochtend.
0: Ja.
1: Ik zeg maar, ik loop naar boven toe. Ik de trap op. Ik loop de slaapkamer in. En daar ligt mijn vader. Met zijn hand uit het bed. En ik zie en voel en weet, ja, dat... Die is er niet meer. Maar je loopt dus toch even naar hem toe. En ik pakte zijn pols vast. Het was koud. Ja, ijskoud. En dat was een heel heftig moment. Het kwartje viel niet. Ik wist dat mijn vader dood was. Maar wat het daadwerkelijk was, het verlies van je vader, ik voelde hem niet.
0: Even op dat gevoel terug over je vader. Want je zegt, je had een goede band met je vader. Maar ja. Je noemde ook net even, er waren ook wel minder plezante dingen aan hem.
1: Ja. Hij kon ook heel agressief zijn en heel heftig. Verbaal agressief, maar ook fysiek agressief.
0: Heb je daar nog herinneringen aan?
1: Ja, ik was een jaar of 6 dat ik getuige was van een ruzie tussen Ans en Reggie. En die hebben dus ruzie gekregen en met een vorm van huiselijk geweld. Dus mijn vader, die begon mijn moeder te slaan. En ik was daar getuige van. Ik ben toen de tuin ingerend, want Ans die schreeuwde, Marlon, ga hulp roepen. En het enige wat ik me kan herinneren is dat ik een tijdje in die tuin heb gestaan in het donker, in de kou. En dan houdt alles op eigenlijk,
0: ja.
1: Wat betreft herinneringen.
0: Heftig, voor iemand van 6?
1: Ja.
0: Is het nog goed gekomen tussen jou dus? Of?
1: Nee. Kort daarna zijn ze uit elkaar gegaan. En ik weet nog goed dat mijn vader met 2 vuilniszakken met kleding door de sneeuw vanuit de achterdeur, door de tuin, langs het steegje achter bij ons wegliep. Van ons ouderlijk huis. Als kind weet ik nog dat ik het niet snapte. Want papa houdt van mama en mama houdt van papa. En waarom moet papa nu weg met 2 vuilniszakken?

0: That's No Way To Say Goodbye was dat van Leonard Cohen. Het kwam van zijn eerste album Songs of Leonard Cohen, dat uitkwam in 1967. Dat was 14 jaar voordat Marlon van den Dungen werd geboren, mijn gast van vanavond in Het Moment. Marlon vertelde zo even hoe zijn ouders besloten om uit elkaar te gaan toen hij 6 jaar oud was. Wat weet je daar nog van, Marlon?
1: Ik kon dat toen niet snappen.
0: Nee.
1: Ze zijn zo'n 1,5 jaar uit elkaar geweest en mijn vader had een andere vriendin en mijn moeder een andere vriend. En dan was het vaak dat ik bij papa, bij Reggie, dingen over mama hoorde die ik dan tegen mama vertelde. Dus ik krijg een pingpong spel waar je als kind tussen zit.
0: Ja.
1: En dat was niet leuk. Maar ze zijn vrij snel dus bij elkaar gekomen. En,
0: opnieuw?
1: Ja, na 1,5 jaar. Niet officieel hertrouwd, maar wel weer bij elkaar. En ze hielden toch gewoon van elkaar.
0: Wat heeft dat nou voor invloed gehad op jouw leven? Je was nog vrij jong en opeens valt de bodem uit je bestaan, denk ik.
1: Ja. Je staat dan heel snel op eigen benen. Dan word je als 6-jarig jongetje wel snel zelfstandig. Een beetje hard. En je leert op eigen benen staan en je eigen boontjes te doppen. Dus je slaat wel een heel stuk over van je ontwikkeling in je jeugd op die manier.
0: Je wordt weerbaar.
1: En naar mijn inzien ontwikkel je je gewoon scheef. Maar ik wil daar wel bij vermelden dat tegenover de heftigheid in mijn leven, die nog steeds gaande is, ben ik ook iemand die echt wel heel veel cadeautjes op zijn pad heeft gekregen en ook echt wel hele mooie dingen heeft meegemaakt in het leven.
0: Zoals?
1: Ons gezin ging altijd uit eten. We gingen 2 keer per jaar vakantie. We gingen vaak naar musea's, naar de bioscoop. Feestjes en feestdagen waren tot in de puntjes verzorgd. Hoogtepunt vakantie naar Marokko. Met mijn tante en mijn Marokkaanse oom. Ik had een bos van dik 2 hectare in Berlicum. Bij het opvanghuis Berlicum waar we dan verbleven in het weekend en in de feestdagen. In een 2 staakervens die aan elkaar waren gemaakt. Moet je nagaan dat je dus een kind bent met een heel bos voor jezelf. Met een brommetje en een crossfiets en een zijspan en bunkers kon bouwen en hutten. Ik ben in het leven zwaar goed gecompenseerd tegen de minder leuke dingen die ik heb meegemaakt. Daar staan gigantisch veel leuke dingen tegenover.
0: Het kan verkeren dus. En de liefde heeft

0: Jimmy Somerville was dat. In de jaren 80 de Schotse zanger van de groep Bronski Beat. To Love Somebody. Het valt niet mee om van iemand te houden. En het is al even lastig om mensen van je te laten houden. Daarover gesproken, Marlon, je nam ons mee naar de eerste jaren uit je jeugd, die nogal roerig was. En je vertelde nog iets over het overlijden van je vader. We gaan even terug naar het moment dat je een jaar of zes was. En toen moest je naar school. Keek je daar naar uit? En hoe pakte dat uit?
1: Ik ben begonnen als een jongetje met leerachterstand. Ik was slecht in rekenen en schrijven. En dat werd ook gezien door leraren en zo. En toen ben ik ook rond mijn zesde bij het triage terechtgekomen. En toen heb ik een half jaar elke week een uur therapie gehad met een mevrouw. Kijken van, god, wat is er aan de hand met Marlon? Hij heeft geen aansluiting met vriendjes. Neemt niet deel aan balspelen in de pauze en doet alles in zijn eentje. En hij komt eigenlijk niet goed mee. Nou, na een half jaar therapie werd duidelijk dat ik gewoon een leuk, creatief, intelligent jong was.
0: Maar
1: er moest iets zijn natuurlijk. Ja. En die therapie is gestopt en ergens in die tijd is vrij snel door een schoolarts geconstateerd dat ik gewoon behoorlijk weinig zag. Oftewel visueel gehandicapt was.
0: Ja. En dan valt het niet mee om lessen te volgen natuurlijk.
1: Nee, dat verklaart een hele hoop, ja.
0: En wat is er toen mee gebeurd? Ik bedoel, dat hadden ze ontdekt en toen?
1: Ja, ten eerste ga je naar een oogarts. Ja. En, die helpt je met een bril. En toen zijn we uiteindelijk doorverwezen naar Stichting Theofaan in Graven. Dat is een stichting voor blinde en slechtziende kinderen. En toen is er even te sprake geweest dat ik dan daar op het terrein naar school zou gaan. En in het weekend naar huis. Maar Ans en Reggie zeiden, nee, we willen dat Marlon lekker in Den Bosch op de school blijft bij ons in de wijk. Dus ik kreeg heel veel hulpmiddelen om mee te kunnen komen in de klas met ambulante begeleiding erbij.
0: Ja.
1: En heel veel advies naar de leraren toe om het best mogelijk met mij om te gaan.
0: Ja. En toen lukte het beter? Had je toen betere schoolresultaten?
1: Ja, ik bloeide op, ontplooide me heel snel, ging me sneller ontwikkelen. En ik weet niet of ik die sprong mag maken. Uiteindelijk in groep 8 een VWO-advies gekregen met een hele mooie CITO-score.
0: Kijk aan.
1: Ja, en dat is natuurlijk wel heel triomfantelijk als je dan een aantal jaren als kindje op school werd gezien als toch wel een apart jong met een leerachterstand. Dat je dan weet te ontwikkelen als het enige jongetje in de klas die dan naar het VWO mag.

0: Wicked Game was dat, van de Amerikaanse singer-songwriter en acteur Chris Isaak. Een mooi stukje Americana dat staat op het album Heart-Shaped World, dat hij in 1989 uitbracht. Wicked Game zou pas 3 jaar later een hit worden. En dat was te danken aan het feit dat David Lynch het liedje zou gebruiken in zijn film Wild at Heart. De videoclip van Wicked Game zou nogal wat stof doen opwaaien, omdat topmodel Helena Christensen er topless in te zien zou zijn. En over stof opwaaien gesproken, dat gebeurde ook nogal eens in het leven van Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond. Zijn lagere schoolperiode verliep aanvankelijk nogal moeizaam. Maar toen eenmaal bleek dat dit te wijten was aan slecht zicht, was dat probleem tenminste overwonnen. Hij zou op die basisschool ook waardevolle contacten opdoen, zoals dat met zijn klasgenoot Vincent en meester Hans, die hem in aanraking zouden brengen met muziek. Marlon, vertel.
1: Ik had niet zo heel veel vriendjes, maar de vriendjes die ik had, dat waren toch wel hele fijne jeugdvrienden die iedereen kent. Je hebt er een paar altijd. Nee, Vincent was een heerlijk joch bij mij in de klas. Een klein mannetje met blond haar. Ik volg hem nu nog op Facebook. Hij doet het heel mooi in de muziek. En hij speelde toen piano. En ik ook. En dan mochten wij vanaf groep 6 geregeld samen met kerstmis, met de kerstmarkt op school, of met andere dingen, mochten wij even op de piano spelen voor de klas of voor de school. En dat is mijn eerste aanraking met muziek en muziek maken bij anderen, voor anderen. En meester Hans, die heb ik leren kennen in groep 7, die speelde gitaar. En die speelde altijd dan, met name volgens mij op de vrijdag, hè, als dan het ten einde was van de week en we hadden nog wat uurtjes over, dan speelde hij liedjes voor ons in de klas.
0: Wat betekende muziek voor jou? Dat ontdekte je toen natuurlijk eigenlijk. Maar wat voor invloed had? Had je daar steun aan? Kon je daar...
1: Ja. Ja. Nee, ik ben door Hans en Reggie meegenomen in een hele mooie beïnvloeding van de muziek. Als jong jongetje luisterde ik dus al naar de Stones. Gigi Gale, Eric Clapton, The Doors, Enya, Clannad, Chris Rea, Robert Gray. Ik vind dat ik een hele rijke muzikale jeugd heb meegekregen van mijn ouders. En dus ik kwam er al vrij vroeg achter dat muziek tekend is voor ervaringen, gevoelens en het markeren van dingen in je leven. Mooie dingen, minder mooie dingen. En dus vrij jong al had ik toch wel de bewustwording van, nou, voor mij althans, is muziek een levensbehoefte.
0: Een inspiratiebron misschien ook? Uitlaatklep?
1: Ja, zeker. Ja.

0: Driver's Seat was dat van Sniff and the Tears. Een Engelse band uit Londen in de jaren 70. Het liedje zou 13 jaar na de release pas een hit worden in Nederland. En dat was te danken aan het feit dat het in 1991 door Pioneer in een tv-commercial zou worden gebruikt. Marlon, mijn gast van vanavond. Had jij aan het eind van je basisschooltijd nou het idee, ik zit ook weer aan het sturen, of viel dat eigenlijk wel tegen?
1: Ja, ik was sowieso visueel gehandicapt.
0: Ja.
1: Maar ik ben blind geraakt op mijn 10e. Dat ging heel snel, het was op een woensdag. En ik wil rond 1:09 naar de wc en ik merk, ik kan het allemaal niet meer zo goed vinden. Wat klasgenootjes die zagen dat en die deden lacherig. En toen moesten we denk ik rond 10:30 met meester Hans was dat, in groep 7 dus, met de hele klas naar de gymzaal lopen. En ja, ik zag eigenlijk niks meer. Dus ik heb dat verteld tegen meneer Hans. En bij de gymzaal heeft hij gezegd, nou ga maar op het bankje zitten. En toen is mijn vader gebeld, die heeft me opgehaald. Thuis meteen gebeld met UMC, Universitair Medisch Centrum in Utrecht, waar ik toen onder controle stond. En toen konden we natuurlijk meteen komen in Utrecht en hebben we daar gebleven tot diep in de avond. En toen werd duidelijk dat ik opgenomen moest worden op afdeling Panda, een kinderafdeling van het Wilhelmina Kinderziekenhuis.
0: Je zag helemaal niks meer toen?
1: Nee. Het was niet helemaal zwart, zoals veel mensen zouden denken, maar ik zag alleen een lichttinten.
0: Beangstigend,
1: ja.
0: Denk ik.
1: Ja. Dat zou je kunnen zeggen. Er was natuurlijk wel plaats voor een vorm van angst. Want ik denk van ja, maar wat is het? Gaat het goed komen?
0: Ja.
1: Maar er is iets geweest toen. En je kunt het God noemen, of het al, of de bron, of het universum. Er is iets geweest wat ik toen heel sterk voelde om me heen. Wat me geruststelde. Oké, er is iets aan de hand. Is niet leuk. En je gaat een heftige periode tegemoet. Maar er was iets wat mij omhelst. En ik krijg dat heel moeilijk uitgelegd aan veel mensen, omdat ik altijd zeg van God, ik ben blind geweest, maar dat was de fijnste periode in mijn leven, zeg ik nu nog. Ja, ik weet niet.
0: Was het omdat je in een omgeving terecht kwam waar je geborgen voelde misschien?
1: Ja, ik kwam dus uit een situatie waarin ik hard heb moeten knokken in het gezin dan en op school.
0: Ja.
1: En dan kom je dus terecht op een afdeling met allemaal kinderen die ook iets mankeren. Dus dat bindt als een tierenlier.
0: Mm-hmm.
1: De verpleegkundigen zijn hartstikke lief. Ja, daar hoef je niks, want je bent ziek. Dus je ligt in een bed en je krijgt elke dag onderzoeken van artsen. En je hebt een creatieve ochtend met een creatieve therapeute. Je krijgt kaartjes, je krijgt aandacht. Dus ja, je bent even, moet dat voorzichtig zeggen, je bent even bijzonder.
0: Ja.
1: Want je bent immers iemand, een jongetje wat blind is.
0: Je voelt je gezien.
1: Ik voelde me gezien en gehoord en ik mocht er zijn. Ja.
0: Ja.
1: Ik vond het echt een hele fijne en een heerlijke ervaring.
0: Ja.
1: Ja, voor de buitenwereld wellicht dat je kunt zeggen van nou, Marlon die zal dan de end of the line hebben bereikt. Dat was ook zo. Alleen heeft het dus veel met me gedaan dat ik het niet zo zie als het end of the line, maar misschien de beginning of the line. Voor de rest van mijn leven.

0: Dat waren de Traveling Wilburys, een soort hobbyband van een handvol grote artiesten uit de late jaren 80, begin jaren 90. Woorden Bob Dylan, George Harrison, Tom Petty, Jeff Lynne, Roy Orbison en studiodrummer Jim Keltner. In de korte tijd dat dit gezelschap heeft bestaan zijn er heel wat hits verschenen van de twee albums die ze in totaal hebben uitgebracht. En dit was er één van, The End of the Line. Zo moet het hebben gevoeld toen Marlon van Dungen, mijn gast van vanavond, op 10-jarige leeftijd werd getroffen door een acute blindheid. Dat was in 1991 en de oplettende luisteraar zal hebben opgemerkt dat het merendeel van de muziek die we vanavond laten horen ook in dat jaar is verschenen. Die blindheid was voor Marlon het moment wat voor hem memorabel is. En toch zou hij in die periode nog wel wat lichtpuntjes zien.
1: Er valt een stuk zintuig weg, je visus. En wat er bij mij heel snel gebeurde is dat ik ging overschakelen op andere zintuigen. Dus horen, voelen, lichamelijk, maar ook dingen aanvoelen. En wat er eigenlijk is gebeurd in die periode is dat ik heel snel erachter kwam dat ik ook een sterk ontwikkelde intuïtie had waar ik heel erg op kon bouwen. Dus dat was mijn nieuwe kompas op de afdeling en later ook in mijn leven. Dat ik achterkwam, god, er is best wel veel interactie tussen mensen en je kunt dingen ook heel erg aanvoelen. Dus er zijn daar best wel bijzondere dingen gebeurd in die periode.
0: Je had een extra kijk op het leven gekregen.
1: Ja.
0: Op een andere manier, met andere zintuigen, maar daardoor niet minder waardevol.
1: Nee, hier raak ik op zo'n jonge leeftijd krijg je hele mooie inzichten. Zoals dat er nog steeds hecht ik meer waarde aan dat wat ik niet zie en minder waarde aan dat wat ik wel zie. Ik bouw veel meer op mijn gevoel, mijn onderbuikgevoel, dan wat mijn ogen waarnemen. Want het is slechts een stukje visus. En wat ik voel is veel diepgaander, breder, verder en zuiverder dan wat ik kan waarnemen met mijn ogen. En dat is dan een inzicht wat je meekrijgt op jonge leeftijd. Alsmede dat ik op jonge leeftijd voelde, er is iets groters wat mij draagt en wat mij geruststelt, ondanks dat het niet leuk is om blind te zijn. Dus ik heb in die periode heel veel dingen meegekregen die ik later mee heb genomen in de rest van mijn leven.
0: Ik wou nog even terug naar de muziek waar we het net over hadden, hè, toen met meester Hans.
1: Ja.
0: In de tijd dat jij, ik geloof dat het in de tijd was dat jij blind werd, ben je ook heel veel muziek gaan luisteren.
1: Ja.
0: En een van de muzieken, vertelde je mij, die jou toen erg aansprak, was Wilde Bloemen van Frank Boeien.
1: Ja. Ja, mijn moeder komt de afdeling op. En een cadeautje en een kaartje. En Hans vertelt, het is rood pakpapier en pak het maar uit. Dus ik heb het uitgepakt en zegt, het is een cd van Frank Boeien en het heet Wilde Bloemen. En ik denk bij mezelf, dat is leuk, maar wat moet ik met een cd van Frank Boeien? Ik weet wie het is, maar ik heb er niks mee. Dus ik baalde als een kind. Ik denk, god, mijn allereerste cd, dat was toen net aan het uitkomen in 1991, krijg ik een cd van Frank Boeien. Ik denk, dat is leuk. Maar goed, in die tijd hadden we niet de mogelijkheid om een cd-speler op de afdeling te krijgen. Dus Hans, die heeft heel snel die cd overgezet op een cassettebandje. En toen ik in het ziekenhuis kwam te liggen in de eerste week, heb ik een rode My First Sony gekregen, een Walkman. Dus ik kon die cd van Frank luisteren via de Walkman. En ik weet nog dat ik in het begin zoiets had van, maar wat moet ik met die man, met zijn muziek? Het is totaal iets anders dan wat ik gewend ben. Maar ik heb die 5 weken lang dus zijn cd eigenlijk gewoon grijs gedraaid. En die liedjes die zijn zich zo gaan imprenten in mijn wezen, die hebben zo'n afdruk achtergelaten, dat die hele cd mij nog enorm kan beroeren.
0: Ja.
1: En daarmee is ook mijn liefde ontstaan voor de muziek van Frank Boeien. Want ik heb eigenlijk in de loop van mijn leven zowat al zijn platen gekocht of cd's die hij uitbracht. Ik heb hem ook 4 keer live gezien.
0: Hij schrijft hele verhalende teksten, hè?
1: Ik vind het een geniale, creatieve ziel.

0: Wilde Bloemen was dat van het gelijknamige album van Frank Boeien, dat uitkwam in 1991. En dat was het jaar dat Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond, zou worden getroffen door een acute blindheid die maar liefst 5 weken zou aanhouden. Voor hem een memorabel moment in zijn leven. En daar draait het om in dit programma dat u iedere zondagavond van 10 tot middernacht kunt beluisteren bij RTV Krimpenerwaard. Het moment. Marlon, het einde van dit eerste uur komt in zicht. En we praten na het nieuws en de reclame graag verder over wat er met jou gebeurde na jouw memorabele moment in 1991. Want je was toen pas 10 jaar, inmiddels ben je al in de 40. En in de tijd daartussen zou er in jouw leven nog heel wat voorvallen. Maar daarover straks. Op een zeker moment, na je blindheid, kon je weer naar school. Je vertelde ons eerder dat je de basisschool zou verlaten met een VWO-advies. Nou, geen geringe prestatie voor iemand die deze school ooit was begonnen met een flinke leerachterstand. De kaarten waren dus gekeerd. Jij had het stuur van je leven weer in handen, om het zo maar eens te zeggen.
1: Ja, ik stond volledig aan het stuur van een heel mooi groot schip. Samen met mijn vader. Veel vaders zullen dat misschien herkennen. Je oudste zoon, die gaat het maken. Hè? Kijk, mijn vader heeft, ondanks dat hij echt een hele intelligente man was, nooit de kans gehad om goed te studeren. Dus je voelt hem aankomen, hè? De underdog positie die hij altijd heeft gehad, nooit de kansen gehad om echt te gaan leren. Dat gat in zijn leven, in zijn wezen, zo zie ik dat nu, moest ik gaan opvullen. Ik werd aangenomen op gymnasium Bernrode in Heeswijk-Dinter. Heel hoog aangeschreven in Nederland. Het was een hele elitaire school. En ik en mijn vader hadden een plan. Ik mocht naar Bernrode. Daar was hij dus al heel content mee. En als ik dat af had gemaakt, dan zou ik rechten gaan studeren. En dan zou ik even als advocaat het werkveld in kunnen gaan. Om vervolgens officier van justitie te worden. Dat was een plan van hem en mij.
0: Ambitieus?
1: Ja. En ik stond daar volledig achter. Mm-hmm. Dus ik ben met vol goede moed en met heel veel vertrouwen naar gymnasium Bernrode gegaan. Eigenlijk met mijn vader mee, want het was ons ding. Ja, dat was iets van ons tweeën. Maar het heeft niet lang geduurd helaas.
0: Kwam dat?
1: Nou ja, ik kom uit een bos, uit een normale wijk, maar voor Bernrodianen, zo noemden ze zichzelf, mijn medeklasgenoten en medescholieren. Ja, die hadden het idee, de indruk dus, dat ik uit een achterstandwijk kwam of een achterbuurt.
0: Kortom, je werd niet echt aangenomen in de groep, zeg maar.
1: Nee, gezien het sociale aspect, dus dat je gewoon geen aansluiting vindt, dat knaagt aan je. Dus in jaar 2 ben ik, denk na een half jaar, met de cijfers gigantisch omlaag gegaan. En uiteindelijk ben ik blijven zitten. En ik mocht dus 2 overdoen. Ik denk, nou, dat ga ik niet doen. Ik ga wel naar de HAVO in een bos. En dan maak ik vrienden en dan komt mijn leven wel.

of Change was dat van de Scorpions. Over in het jeugdige leven van Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond, ook verandering in aantocht was, dat horen we straks na het nieuws en de reclame in het tweede uur van Het Moment.

0: U luistert naar RTV Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 4:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem, dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak, aandacht voor mensen.
5: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
6: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Klusbedrijf De Mik. Hoofdsponsor Courierdienst Marius van der Laan. Elkok afvalcontainers en sloopwerk. LEQ reclame en druk. Lint notarissen. En tot slot Luiten verwarming.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
7: Zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpen-Urwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: you in the morning light, like roses miss the dew. I Remember Everything was dat, van het album Primetime. Dat is opgedragen aan de muziek van de Amerikaanse singer-songwriter John Prine. Die is hier in Nederland alleen bij de liefhebbers bekend. In Amerika is die een ware legende. Je iets kunnen herinneren, daar draait het om in dit programma, waarin we gasten uitnodigen voor het delen van het meest memorabele moment in hun leven. En vanavond is dat Marlon van den Dungen. In het eerste uur, Marlon, vertelde je over je familie, je nogal onstuimige jeugd, je schooltijd, waarin je de liefde voor muziek zou ontdekken. En tenslotte iets over de 5 weken durende blindheid die jou zou treffen toen je pas 10 jaar oud was. Marlon, voor de luisteraars die nu net hebben ingeschakeld, wat was dat nou precies met die blindheid?
1: Het is nog steeds onduidelijk wat er precies aan de hand was. Maar ik werd behandeld met prednison. Dat is een middel wat ook wordt gegeven als je kanker hebt.
0: Zwaar heftig.
1: Ja, ik was heel dik en opgeblazen. Maar het sloeg aan. Na 5 weken begon mijn visus terug te komen. Zodanig dat ik met ontslag mocht. En toen ben ik thuisgekomen en uiteindelijk is mijn zicht teruggekomen. Maar ik ben dan ook 4 keer geopereerd aan mijn ogen. Mm-hmm. 3 keer tussen mijn 10e en mijn 12e. En nog 1 keer op mijn 15e, meen ik.
0: Ook niet niks, hè? 3 keer geopereerd worden.
1: Nee, ja. 4 goede operaties aan mijn ogen. Ik vond het wel interessant.
0: En het hielp?
1: Ja, het hielp. Ze zijn begonnen met 2 jeugdstaar, of 2 staaroperaties, want ik had jeugdstaar.
0: Ja.
1: En ik weet nog goed dat er was een dokter Zandberg. Dat is een hele jonge oogarts. En die was heel ruimdenkend. En hij zei, God, weet je, dit gaat waarschijnlijk niet heel veel uitmaken, deze operatie bij jou, maar we hebben niks te verliezen. Het is een vrij simpele ingreep, een staaroperatie. Dus we gaan het gewoon doen aan het linkeroog. Nou, dat hebben we gedaan. En toen was het resultaat dat ik een stuk beter zag. Dus wij enthousiast door naar het rechteroog, een half jaar of een jaar later. Idem dito dus een staaroperatie. Nou, dat was ook weer heel erg succesvol. Visus ging omhoog. En toen hebben ze uiteindelijk ook nog 2 horenvliestransplantaties uitgevoerd met kunstlensjes. Dat heeft nog beter uitgepakt, waardoor mijn visus nu zo goed is dat ik zelfs auto mag rijden en scooter mag rijden.
0: Kijk aan.
1: Ja, ja, dat had niemand voorzien.
0: Nee. En toen kon je dus gewoon verder met de school ook.
1: Ja, toen ging het nog beter op school.
0: Ja.
1: Toen ben ik naar de middelbare school gegaan, naar Gymnasium Bernrode. En met een kanttekening dat ik nog wel last had met het lezen van boeken. Dus ik had nog wel uitvergrote boeken. En ik had nog een kijker en een loop voor kleine letters, maar die gebruikte ik liever niet. Want ik wou zo normaal mogelijk zijn binnen de klas.
0: Maar je kon weer naar school en er kon weer van alles gebeuren. Het was tijd voor verandering.
1: Nee, ik mocht naar Gymnasium Bernrode. Top, weet je wel. Ik heb daar 2 jaar opgezeten. En het ging het eerste jaar heel goed. Ik had goede cijfers. Maar ik was de enigste jongetje uit Den Bosch. En het was een gymnasium in een dorp. Een elitaire school. Dus met veel kinderen van rijke ouders.
0: Mm-hmm.
1: En daar kwam ik dan tussen als zijn enigste jongen uit Den Bosch. En dan ook nog in hun optiek uit een achterbuurt. Dus ik werd daar niet echt opgenomen. Sterker nog, ik werd daar gewoon buitengesloten en gepest. En dat heeft zijn tol geëist in het jaar 2. Als jij sociaal niet wordt opgenomen op een school, dat knaagt aan je.
0: Ja.
1: En dat is niet goed voor je motivatie.
0: Nee.
1: Dus ik ben uiteindelijk blijven zitten. En ik heb voor gekozen om dus niet de 2e klas over te doen, maar om terug te keren naar Den Bosch, naar een grote school, het Jeroen Bosch College, om daar de HAVO te gaan doen.
0: Mm-hmm. Was dat een oplossing of ging het net zo slecht?
1: Nee, ik kwam daar terecht en het ging eigenlijk alleen maar erger en erger. Ik begon vrij snel met spijbelen en ik was enorm aan het puberen. En ik zat enorm in een alternatieve hoek. Dus de grunge ontdekte ik en de metal.
0: Had je veel vrienden?
1: Ik zat in een vriendenclub waar ik nog steeds contact mee heb, met de meeste dan. Maar als ik heel eerlijk ben, was het niet zo'n handige vriendenclub.
0: Nee.
1: Rotzooi trappen, blowen, spijbelen, in aanraking komen met politie.
0: Foute vrienden?
1: Ja.
0: Foute sfeer in ieder geval.
1: Verkeerde keuzes maken met z'n allen.
0: Ja.
1: Ja, foute vrienden, ik zie ze nog steeds de meeste. En ja, was fout, was goed, maar we hebben domme dingen gedaan.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Op een gegeven moment raakte je verslaafd. Dat gebeurt ook niet zomaar.
1: Nee. Op mijn 16e ben ik van school afgestuurd, want ik kwam gewoon niet. Ze hebben gezegd, ja, dit heeft geen zin. Toen ben ik nog even naar een school in Nijmegen gegaan. Leef- en werkschool eigenwijs. Dan moet je zien als een heel klein schooltje met een krakersachtige sfeer.
0: Mm-hmm.
1: waar je zelf de lessen mocht bepalen. En waar gewoon door de week, en met name op vrijdag, ook gewoon op de banken in de woonkamer drugs werd gebruikt.
0: Nou ja.
1: Ja. En ik mocht ook op een gegeven moment naar school, of met schoolkamp met die school. En daar heb ik mijn eerste pilletje gekregen. En dat is heel leuk, maar dat is het begin geworden van, denk ik, mijn verslaving.
0: En je eerste pilletje was ecstasy waarschijnlijk?
1: Ja, ik vermoed dat het ecstasy was. Ja. Goeie ook nog.
0: Ja, dan voel je je prima. Maar ja. Dat duurt niet zo lang, hè?
1: Nee.

0: Crazy was dat. De Britse soulzanger Seal, de man met die markante kop en een groot litteken over zijn wang, had er in 1991 een dijk van een hit mee. Ja, soms moet je een beetje gek zijn om dit bestaan ten volle te kunnen begrijpen. Als je dat al ooit doet. Een pilletje, een snuifje of nog erger kan helpen, maar het blijft tijdelijke symptoombestrijding. U luistert naar Het Moment, het wekelijks zondagavondprogramma dat van 10 tot middernacht wordt uitgezonden via RTV Krimpen en Waard. In dit programma ontvang ik elke keer een andere gast die iets vertelt over het meest memorabele moment in zijn of haar leven en uiteraard over wat daarvoor en erna zoal is gebeurd. Vanavond is mijn gast Marlon van den Dungen, die ons vertelde over zijn moment. Dat was toen hij op zijn 10e jaar tijdelijk blind zou worden. Maar het leven van de inmiddels 42-jarige Marlon kende eigenlijk heel wat memorabele momenten. Dat hoorden we al in het eerste uur van dit programma. In het tweede uur vertelt hij ons over wat er aan het eind van zijn jeugd met hem gebeurde. Hij raakte drugsverslaafd en is dat in feite nog steeds. Marlon, ga verder met je verhaal.
1: Ik ben door die ecstasypil. Ik heb een aantal spirituele ervaringen meegemaakt na die ecstasypil. Ik ben toen begonnen met mezelf te verdiepen in het spirituele en het esoterische. Maar dat op 16-jarige leeftijd, dat heel erg op een heftige manier. Ik ging naar de bieb en ik huurde 2-3 boeken en die lees ik dan binnen een week uit.
2: Ja.
1: Dat is op zich, ja, het is niet handig. Als je 16 bent, dan zou je je bezig moeten houden met stappen en met school. Maar niet met dingen als dimensies, reïncarnatie en... Niet in die heftigheid die ik toen...
2: Je bent in zo'n levensfase natuurlijk ook heel kwetsbaar.
1: Ja. Ja, je bent aan het groeien naar volwassenheid.
2: Ja.
1: En daar is het heel erg scheef gegaan.
2: Mm-hmm.
1: Ik heb een soort psychose ontwikkeld aan de hand van die ecstasypil en nog wat drugs erbij.
2: Mm-hmm.
1: En het lezen van die boeken. En ik ben daardoor eigenlijk gewoon de weg kwijtgeraakt in het leven. In het begin dacht ik nog dat ik allerlei gaven had en dat ik met energie en mijn gedachten de wereld kon helpen.
2: Mm-hmm.
1: Nou, dat heeft een maand of 2-3 geduurd. En toen is dat gekanteld naar angstaanvallen, straatvrees, depressie. Denken dat mensen je op je gemunt hebben. En dat is het begin van mijn downfall geweest. Van heel veel jaren achter elkaar. Ja, dat ik echt diep in de psychiatrie ben beland met opnames, heftige medicatie. Zelfisolatie, niet hebben van een sociaal netwerk. Ik ben op mijn zolderkamer terechtgekomen uiteindelijk.
2: Hoe oud was je toen?
1: 17.
2: Ja.
1: Ja.
2: Toen
1: ja.
2: Was het leven al beginnen.
1: Ja, iedereen begint dan aan de studententijd of je rond je middelbare school af. En ik ben toen eigenlijk wel diep in de psychiatrie beland. Ja, je belandt op je kamer en met medicatie, antipsychoticum. Maar met ook heel veel oxazepam, 4 keer per dag 50 milligram, dat is behoorlijk wat. Ik kwam er vrij snel achter, als je dat combineert met alcohol, bijvoorbeeld met rode wijn, dan creëer je een fijne roes waarin het allemaal enigszins oké is. Ik kan daarbij ook vermelden dat mijn ouders enige tijd hebben...
2: Gebruikten zij zelf?
1: Ze gebruikten zelf ook.
2: Ja.
1: Ja, dus dan kom je vrij jong al in aanraking met een middel en ook wel met een bepaalde scene.
2: Maar dat betekent ook dat je dus uit die hoek geen echte steun hoeft te verwachten. Want...
1: Nou, achteraf, ik heb veel gesprekken nog met Anse hierover. Met Reggie kan dat niet meer. Als ouders zijn, wouden ze natuurlijk het beste voor mij. Maar in die tijd, toen de tijd althans, in onze situatie... wisten hun niet wat ze met me aan moesten. Hè? Marlon die zit op zijn kamer, hij is hartstikke bang. Is onzeker, heeft psychotische belevingen. Durft de straat niet op. Die jongen die heeft behoefte aan alcohol. En dat werd gewoon door mijn moeder gehaald. Hè? Want ik durfde niet naar de supermarkt.
2: Nee.
1: Ja, Anse en Reggie wisten gewoon niet wat ze met me aan moesten.

0: Eric Clapton was dat tijdens het jaarlijkse Crossroads Festival. En wat we hoorden was Cocaine, een liedje dat hij tot een hit maakte, maar wat eigenlijk een compositie is van J.J. Cale. U luistert naar Het Moment, het wekelijkse zondagavondprogramma dat wordt uitgezonden van 10 tot middernacht. De titel voor die laatste song was natuurlijk niet helemaal toevallig gekozen, want daarvoor hoorden we hoe Marlon van Dungen, mijn gast van vanavond, vertelde hoe hij al op vrij jonge leeftijd verslaafd raakte en dat eigenlijk nog steeds is. Het komt niet vaak voor dat mensen hier vrijuit over praten, en we zijn er ook blij dat hij dat vanavond wel doet. Voor alle duidelijkheid, wij zijn bij RTV Krimpen en Waard tegen elke vorm van drugsverslaving, maar we hopen dat het verhaal van Marlon duidelijk maakt wat er allemaal mis kan gaan als je in dat circuit terechtkomt. En belangrijker nog, hoe kom je er weer uit?
1: Ja, kijk, vandaag de dag is de herstelondersteunende visie en empowerment is zich gelukkig goed aan het ontwikkelen in de zorg.
2: Toen
1: dat was toen niet. Nee. Daar had niemand iets over gehoord. En wist ik veel wat dat was. Dus ik ben heel erg, door de psychiatrie toch ook wel door Ans en Reggie, zo een beetje gepamperd, al dan niet met rust gelaten op zijn kamertje. Van ja goed, je slikt je antipsychoticum en het is te doen op je kamer. Dan is dat wat het is.
0: Ja, nou ja, je deed niemand kwaad.
1: Ja.
0: En daar heb ik een mooi liedje over.

chickens laying eggs.

on the back steps, just sucking that cork.

0: Ain't Hurting Nobody was dat, van het album Primetime. En dit draaiden we naar aanleiding van het verhaal van Marlon van den Dungen, die op het dieptepunt van zijn verslaving alleen nog maar op zijn kamertje zat en nergens heen durfde. Laat staan dat hij ergens nog naartoe wilde gaan. Ik deed niemand kwaad, zei hij zojuist, maar hemzelf werd wel kwaad aangedaan door zijn niet aflatend gebruik van verslavende middelen. Zijn ouders wisten op het laatst niet meer wat ze met hem aan moesten. Ze hadden hem op allerlei mogelijke en onmogelijke manieren ondersteund, maar uiteindelijk was de oplossing verder weg dan ooit. Toch kijkt Marlon in dankbaarheid terug op die periode, want linksom rechtsom, hij had toen nog twee ouders. En daar moest hij het mee doen.
1: Ja.
0: Het was een merkwaardige relatie die je met je ouders had. Maar ze waren er wel, en ook op de heftigste momenten. Maar op een gegeven moment gebeurde er toch iets ergs.
1: Ja, het overlijden van mijn vader. Ja, dan is hij er niet meer.
0: Ja, je vertelde daar in het eerste uur al iets over. Hoe was dat?

0: Ja, heftig. Ja. Ja.
1: Want hij betekende veel voor jou.
0: Nou, we hadden het contact was op zich goed, maar het had met terugwerkende kracht had ik veel meer er voor hem kunnen zijn. Hij had mij natuurlijk ook nodig en hij meer voor mij. Maar ik zat aan de alcohol en oxazepam en hij was druk bezig als kok beneden in het restaurant en dronk naar het werk nogal veel alcohol. En ik kan me nog goed herinneren in de laatste maanden voor zijn overlijden dat hij heel vaak tegen mij zei van God Marlon, pak even 2 koffie en kom even lekker bij me zitten. Zo'n vadercontact. En ik kan me met veel pijn terughalen dat ik dat altijd af heb gehouden. Ik zei, pa, ik wil best voor je een kop koffie halen, maar ik ga naar de keuken toe. Laat mij maar gewoon met rust. Als ik nu terugblik, was hij heel erg op zoek naar binding, contact, genegenheid, liefde tussen hem en mij. En ik wou dat ook wel, maar ik kon dat niet. Het lukte toen niet.
1: Nee, het was niet dood.
0: Ja.
1: Dat moet heftig zijn geweest voor je.
0: Ja, ik ben naar de slaapkamer gelopen en ik zie mijn vader liggen in bed met het hand en arm uit het bed hangen. En ik heb zijn pols vastgepakt en ik voelde, ja, het is koud. Maar ik wist het al, hij is gewoon dood.
1: Weet je nog hoe je reageerde?
0: Ik had zoveel oxazepam op, omdat ik al door had, nou, dat wordt een heftige dag, dat ik heel apathisch op de bank zat, op een Chesterfield-bank in het restaurant, en dat de ambulancebroeders naar mij toe kwamen met de vraag, gaat het wel? Want volgens mij ben je in shock. Heb je wel in de gaten dat je vader nu dood is? Ik zeg, ja, nee, dat kwartje valt. Ik ben me bewust daarvan, maar op gevoelsniveau kwam het niet binnen.
2: This is a song I wrote about my father, Donald Mahan Coe Jr. My daddy passed away on August the 9th, 7 years ago. This is a song about my father. Well, the old man was covered with tattoos and scars. And he got some in prison and others in bars. And the rest he got working on old junk cars in the daytime. Now they look like tombstones in our yard. And I never seen him when he wasn't tired and mean. Well, he sold used parts to make ends meet. Covered with grease from his head to his feet. Cussing the sweat and the Texas heat and mosquitoes. And the neighbors said we live like hicks. But they brung their cars for my pa to fix anyhow. Well, he was veteran proud, tried and true. He fought till his heart was black and blue. And I don't know how he made it through the hard times. He bought our house on a GI Bill. But it wasn't worth all he had to kill to get it. He drank Pearl in a can, Jack Daniels Black. Chewed tobacco from a mail pouch sack. And he had an old dog that was trained to attack sometime. Well, he'd get drunk and mean as a rattlesnake. And there wasn't too much that he would take from a stranger.

0: David Allan Coe was dat met If That Ain't Country. Een liedje dat hij schreef voor zijn vader. En ja, het lijkt nogal op A Boy Named Sue van Johnny Cash. Maar ja, elke songwriter weet, beter goed gejat dan slecht geschreven. 84 is deze oude countryknakker inmiddels. And still going strong as they say. We draaien het naar aanleiding van het verhaal dat we zojuist hoorden van Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond. Het verhaal waarin hij betreurt dat hij door zijn drugsgebruik destijds niet altijd even goed in de gaten had dat zijn vader, de laatste jaren van zijn leven, wellicht heeft geprobeerd om de banden tussen vader en zoon nog wat aan te halen. Zijn vader Reggie overleed toen Marlon 26 jaar was. Inmiddels alweer een tijdje geleden. Zijn moeder Ans leeft nog steeds. En het afgelopen jaar hadden die samen een ambitieus plan.
1: Ja. Ans is in 2009 heel spontaan vanuit een bos binnen 4 maanden naar Spanje gelopen, naar Santiago de Compostela. Dat was haar manier om echt van de middelen af te komen. En ze zei altijd tegen mij: God, Marlon, ik zou hem graag een keer met jou willen gaan lopen. Maar gezien dat ik dus angstaanvallen heb en nogal onzeker kon zijn, hebben we dat heel lang uitgesteld. Totdat ik op een gegeven moment wat stabieler werd. En toen hebben we schoenen gekocht en wat andere spullen. Maar corona brak uit. Dus dan, ja, dan gaat het hele verhaal niet door. Ik geloof 1,5 jaar na de corona-uitbraak kreeg ik zelf corona, waardoor ik een herstelbewijs kreeg. En met dat herstelbewijs dus Spanje in kon. En ik gebruikte heel veel. Dus Ans zei, weet je, dan gaan we nu ons moment pakken. Sta je ervoor open? Ik zeg ja. En een week later hadden we al 2 tickets geboekt. En zijn we in Pamplona terechtgekomen. En zijn we begonnen aan de Camino met z'n tweeën.
0: En dat is een afstand van?
1: Officieel is het eigenlijk 800 kilometer vanaf San Juan de Port. Mm-hmm. En naar Santiago. Maar wij zijn in Pamplona begonnen. Anders moesten we van Pamplona terug naar San Juan de Port. En dan die 800 lopen. Ja. Dus we hebben van de 800 67 toch uitgelopen.
0: Ja. En dan ben je hoe lang onderweg?
1: We zijn 7 weken onderweg geweest. Je pakte hem gemiddeld binnen 4 weken. Maar Ans die werd geblesseerd aan haar voeten. En ik ook. Dus daardoor is de hele reis nogal vertraagd. Hm. Maar we hebben hem wel afgetikt.
0: Hoe heb je dat ervaren? De drugs bijvoorbeeld? Gingen die mee? Of?
1: Nee, helemaal niks. Ik had alleen maar antipsychoticum en dat was het.
0: Cold turkey dan?
1: Cold turkey, ja. Maar het ging zo goed omdat je je heel de dag begeeft in de natuur. Bergen of weilanden met paadjes. En er is helemaal geen triggers. Behalve dan een cervezas, een biertje in een hostel of in een restaurant. Maar ik kwam daar niet in aanraking met drugs. Dus ik kwam er al heel snel achter van je hebt het helemaal niet nodig. Sterker nog, ik heb daar in die 7 weken ervaren hoe fijn het is om clean door het leven te gaan. En dat gewoon hele mooie dingen langs het pad terechtkomen. Zoals bloemetjes of een eekhoorntje of een... weet niet.
0: De kleine dingen van het leven.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ben je in die zin ook nog nader tot elkaar gekomen met je moeder?
1: Nou, ja, natuurlijk. Ja, dat kan niet anders. 7 weken met z'n tweeën optrekken. Precies. En dan vaak met z'n tweeën in een stapelbed liggen. Ik kan me herinneren dat we niet heel veel gesprekken hebben gevoerd of zo. Maar op gevoelsniveau en ja. Nee, het heeft veel met ons gedaan. Samen, maar ook individueel.

0: Walk of Life was dat van de Dire Straits. En dat naar aanleiding van de 750 kilometer lange wandeling die mijn gast van vanavond, Marlon van den Dungen, maakte met zijn moeder Ans. Marlon, voorafgaand aan dit programma heb jij voor mij een soort levensverhaal opgeschreven. Geen boek, maar je kwam toch wel aan 10 kantjes A4 dubbelzijdig bedrukt. Toen ik het allemaal gelezen had, drong zich een gedachte aan me op. Ik heb zomaar het idee dat jij in die 42 jaar dat je nu op deze aarde rondloopt, maar slecht afstand hebt kunnen doen van je kindertijd. Toen het leven nog enigszins overzichtelijk was, hoewel het bij jou soms wel tegenviel. Misschien ben jij wel een Hollandse versie van het kind met de blikken trommel uit die prachtige roman van Günter Grass, waarover in 1979, geloof ik, zo'n mooie film is gemaakt. Hoe zie je dat zelf? Voel jij je nog steeds een kind?
1: Ja. Ja.
0: En hoe beleef je dat?
1: Ik kan me nog heel snel verwonderen over dingen. Ik ben nog een groot kind, eigenlijk. Soms zelfs een enfant terrible. Ik ben de laatste periode ook niet zo heel netjes geweest naar familie en vrienden. Dat heeft te maken met mijn verslaving. Wat meebrengt dat ik een kort lontje heb. Nogal veel verbale agressie vertoon.
0: Ben je op dit moment blij met je leven?
1: Nou, ja, ik ben blij en dankbaar dat ik er ben. Ik overzie dat er potentie is en mogelijkheid en perspectief. En dat het leven heel veel mooie dingen nog kan brengen. Maar het gaat niet al te best op dit moment. Ik zit in actieve verslaving. Ik ben in een afklikkliniek geweest 1,5 maand geleden in Meerlo. Ik ben er helaas op dag 12 vrijwillig weggegaan. Maar dat is geëscaleerd. Dus ik ben met een ambulance van Meerlo afgevoerd naar Vught. Naar een gesloten afdeling. Psychiatrische afdeling.
0: Helpt dat dan? Kom je daar dan vandaan zo van, nou, dit is tenminste weer een stuk beter?
1: Ja, ik heb veel inzichten opgedaan en ik heb ook echt wel intern werk gedaan. Maar 12 dagen is dan te weinig. Genomen over de 12 of de 6 of de 8 weken die ik daar zou verblijven. Mm-hmm. Met aansluitend een doorstroom naar een safehouse. Dit is te weinig, die 12 dagen.
0: Ja.
1: Je hebt niet een goede bodem gelegd of geen goede fundering gemaakt om nu je leven weer opnieuw op te gaan bouwen. Mm. Dus ik ben momenteel bezig met een andere kliniek. Krijg ik deze week iets over te horen of uiterlijk volgende week. Dus ik ga zo goed als weer verdwijnen in een kliniek.

0: Tom Waits was dat met I Don't Wanna Grow Up. Herkenbaar voor Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond, want die koestert ook nog steeds het kind in zichzelf. Marlon, we hebben uitgebreid stilgestaan bij jouw moment, maar ook bij je verslavingsproblemen. Dat drugsgebruik, ik kan me voorstellen dat vooral niet-gebruikers zich zullen afvragen, ja, waarom doe je dat eigenlijk? Helpt het tegen de demonen in je hoofd of kom je eigenlijk steeds verder van huis?
1: Nee, ik ben van mening en ik zie niet heel duidelijk in dat je met wat voor middelen dan ook je denkt stappen vooruit te zetten, wellicht twee. Maar je zit altijd in een stap terug. Je wint het er nooit van de middelen. Ik ken mensen die dusdanig met hun middelengebruik omgaan dat het helpend is in je leven om creatief te worden of om extra energie te krijgen. Maar bij mij is dat niet het geval. En de meeste mensen in mijn omgeving zie ik gewoon dat het eigenlijk meer stuk maakt dan dat het iets ten goede komt.
0: Even een zijsprongetje. Je noemde het terloops even, je had een relatie. Wat heeft die voor je betekend?
1: Heel veel goede dingen en ook heel veel minder goede dingen. Ik ben nog steeds gek op haar. Of tenminste, ik hou van haar. Ja. Ik zeg niet dat ik het terug wil in een relationele sfeer.
0: Hoe lang heeft de relatie geduurd?
1: 2,5 jaar.
0: Ja. Ja. Hoe heette ze?
1: Ramona.
0: Als je erop terugkijkt, is het dan, je zegt altijd belangrijk voor je geweest, maar ja. Heeft het ook wat geholpen? Heeft het je verder gebracht?
1: Ik was op het gebied van relaties, kwam ik net kijken. Ik heb 2 vriendinnen gehad voor haar. Ik heb 2,5 jaar met haar een relatie gehad, 24/7 eigenlijk. Dus zij sliep bij mij, of ik bij haar, ze woonde bij mij om de hoek. Zij heeft van mij wel, want zij heeft kinderen ook en is gescheiden van een man. Ik zeg maar wel een beetje van toch wel jongensachtig een beetje een man weten te maken. Nemen van verantwoordelijkheid, hoe ga je om met je angst aanvallen.
0: Ja.
1: Kom uit een woonvorm waar ik nog een beetje gepamperd werd wellicht.
0: Ja.
1: En zij heeft mij toch wel laten inzien van, je kunt het ook echt wel zelf doen. Ik heb met haar heel veel gekke avonturen meegemaakt. Illegale feestjes of met de scooter ergens naartoe en dan midden in de nacht in de weg kwijtraken. We gebruikten samen ook wel heel veel middelen. Maar er zijn ook gewoon heel veel heftige dingen gebeurd. Een hele heftige relatie.
0: Ja, nou ja, heftige relaties hoeven niet de slechtste te zijn. Marlon, we begonnen dit tweede uur van Het Moment met muziek. We gaan er ook mee uit. Tot aan het nieuws en de reclame. En dat doen we dan met jouw muziek, want je speelt in een bandje.
1: We hebben nog niet echt een naam. We zijn de Will Hawkins Collectief. Dus daar komen allemaal mensen bij elkaar om muziek te maken. En dat betekent op dit moment heel veel voor me. Het zijn allemaal mensen die behoorlijk goed een instrument beheersen en echt heel muzikaal en creatief zijn, maar ook gewoon heel fijn in de omgang. En er zijn ook 3 liedjes opgenomen in de studio van Popeye. En op 1 liedje heb ik ook meegespeeld op gitaar. En daar ben ik wel heel trots op.

0: take you.
1: Tot zover Slave of Stone, waarin Marlon van den Dungen, mijn gast van vanavond, gitaar speelt. Marlon, dank dat je bij ons was vanavond.
2: Ja.
1: Het zit erop, het tweede uur van Het Moment. Een programma waarvoor we iedere zondagavond een gast uitnodigen om te praten over het meest memorabele moment in zijn of haar leven. Wij hopen dat u met plezier heeft geluisterd. Voor straks wel te rusten en als u nog moet werken, een fijne nacht.
0: Dat was jouw moment.
1: Ja, en dat was dan...

0: Krimpen-Urbaard.
1: Dit is het nieuws.
2: Het is 5:00.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
5: De volgende sponsoren wensen voetbalvereniging Lekkerkerk veel succes. Max Logistics, Mesker Promotion Organisatiebureau, Meulenkamp Optiek, Van Mossel MB Vans en Trucks, Meester Veel, de slimme afvaloplossing en tot slot Multi Bijou.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urwaard.
6: Triple Play is een programma waarin steeds drie songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op, met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Triple Play. Ik heet je van harte welkom

0: Ik duik in de glamoureuze wereld van de Philly Sound. Denk aan weelderige strijkers, pompende bassen en zijdezachte vocalen. Grotendeels afkomstig uit de koker van producers Gamble en Huff en hun legendarische Philadelphia International Records. Ik ga terug naar de jaren 70, de hoogtijdagen van de soul die de weg vrijmaakte voor disco. Dit instrumentale meesterwerk van het huisorkest van Philadelphia International Records dient als het ultieme volkslied van de Philly Sound. Oorspronkelijk geschreven als thema voor het tv-programma Soul Train. Laat het horen waar MFSB, Mother, Father, Sister, Brother, toe in staat was.
1: Triple Play, een greep uit het verleden.

De OJ's vormden de ruggengraat van de Philly Sound met hun krachtige harmonieën en sociaal bewuste teksten. Love Train werd hun grootste hit, een tijdloze oproep tot wereldwijde eenheid die de harten van miljoenen stal. In Backstabbers horen we de paranoia van verraad, verpakt in een strak, dwingend arrangement. Ik sluit het blokje af met For the Love of Money, een funky waarschuwing tegen hebzucht met een van de meest herkenbare basloopjes uit de muziekgeschiedenis.

Patti LaBelle is onlosmakelijk verbonden met de muzikale geschiedenis van Philadelphia. Dit duet met Michael McDonald is een dramatische ballad over eenzaamheid na een relatiebreuk die wekenlang de hitlijsten domineerde. Het laat horen hoe de vocalisten uit de Philly School ook in de jaren 80 hun enorme impact behielden. Patti's krachtige uithalen maken dit tot een emotioneel hoogtepunt in haar solo-carrière.

Nadat nou, hij de Blue Note verliet, groeide Teddy Pendergrass uit tot het sekssymbool van de soul met zijn krachtige, mannelijke stemgeluid. When Somebody Loves You Back is een vrolijke uptempo ode aan de wederzijdse liefde die direct uitnodigt tot meeklappen. You're My Latest, My Greatest Inspiration laat zijn meer verleidelijke kant horen over een wilderig arrangement. Come Go With Me was de openingstrek.

Het schrijversduo McFadden en Whitehead was jarenlang verantwoordelijk voor de hits van anderen, voordat ze zelf achter de microfoon kropen voor dit ultieme feel-good anthem. Het nummer werd het onofficiële volkslied van Philadelphia en een symbool voor veerkracht en vooruitgang. Met zijn onweerstaanbare baslijn en hoopvolle tekst is het een van de meest gedraaide platen in het genre.

De trio was het vrouwelijke paradepaardje van Philadelphia International Records. En dit nummer is een absolute kroonjuweel. De dromerige productie van Gamble en Huff past perfect bij de engelachtige stemmen van de dames. Het werd een gigantische internationale hit en is sindsdien een blauwdruk voor de sweet soul uit die periode. When Will I See You van The Three Degrees stelt een universele vraag over liefde die decennia later nog steeds even relevant is.

Tot slot weer een song van MFSB, het collectief dat het fundament legde onder bijna alle platen die we in deze aflevering hebben gehoord. My Mood is een prachtig instrumentaal stuk dat de veelzijdigheid van de muzikanten laat horen. Van jazzy invloeden tot strakke soulritmes. Het is de perfecte cooling down na een uur vol muzikaal vuurwerk. Een sfeervolle track die aantoont dat de Sound of Philadelphia ook zonder zang een verhaal kan vertellen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 6:00.
2: Corien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent, neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

Goedenavond, luisteraars. Fijn dat u nog bent afgestemd op RTV Knippen de Maart om na een uurtje Triple Play van Kees de Haan tot 7 uur te luisteren naar muziek uit vervlogen tijden in een nieuwe aflevering van de Vroege Zondagavondshow. Met het eerste nummer van vanavond gaan we terug naar 1952 met Peggy Lee. En This is a Very Special Day.

Make It Easy on Yourself. Een nummer van haar debuutalbum uit 1962, presenting Dionne Warwick. En dit is de Amerikaanse zanger Sammy Davis Jr. met On a Clear Day.

vroege zondagavondshow. Samenstelling en presentatie Ronald Hamaker.

Uit 1927 was het Gene Austin met My Blue Heaven. We gaan verder met Andy Williams en Unchanged Melody. Hun nummer was het thema voor de film met dezelfde naam uit 1955.

0: the fella you've been waiting for. Star of our show, Frank Sinatra, ladies and gentlemen.
1: Net als elke week draai ik ook deze week weer een nummer van Frank Sinatra. En deze week zingt hij voor ons Night and Day. Een nummer geschreven door Cole Porter. En te vinden op de langspeler A Swinging Affair uit 1956.

Dat was het Pete Kingcore met Hey Look Me Over. Gaan we deze keer niet naar een Franstalig nummer, maar naar een Duitsstalig nummer. En dat is deze week van Gerhard Wetland met Dans met Mir in Den Morgen. En het nummer is uit 1961.

0: We hebben achterin volgens geluisterd naar Georgia Gibbs met Tweedledee en het Nederlands Stardom van vanavond. En dat was deze week van Teddy Scholte. En ze zong voor ons de Nederlandse inzending van het Eurovisie Songfestival in 1959, getiteld Een Beetje.
1: Dit is het weekend van RTV Krimpenerwaard.

0: Ja, dat waren de Platters met What Name Shall I Give You. En deze week uit mijn geboortejaar
1: 1957.
0: Randy Starr met After School.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen, is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Problemen met uw netwerk? Maakt u zich zorgen om de veiligheid van uw data? Dan is Eurolim ICT de juiste partner om u hierbij te helpen. Ga naar www.eurolim.nl.
3: U herkent het wel. U moet een dierbare begraven en links en rechts ziet u vaak onleesbare of beschadigde grafmonumenten. Dan denkt u toch ook, dat zou niet zo mogen zijn? Een grafsteen is iets met blijvende waarde, een tastbare rustplaats voor diegene die is heen gegaan. De Jong Gedenksteenonderhoud is gespecialiseerd in het opknappen en onderhouden van grafmonumenten. Wij restaureren de grafsteen zodat hij er weer zo goed als nieuw uitziet en kunnen hem blijvend onderhouden als u dat wenst. Voor voorbeelden en meer informatie kijkt u op dejonggedenksteenonderhoud.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

gaan naar het eerste gedicht van vanavond. Bijna alles kan je kopen. Overal staat een prijsje op. Maar de allermooiste dingen krijg je helemaal voor nop. Regenbuitjes, zonnestralen, ze kosten je geen ene cent. Een woord van troost, dat iemand fluistert als je verdrietig bent. Zomaar eens een lief gebaar van een vriend die van je houdt. Een bos bloemen is vaak meer waard dan de duurste ring van goud. Gratis zingen alle vogels. Gratis is een lieve lach. En na ieder nachtje slapen, gratis weer een nieuwe dag.

Vriendschap kent geen afstand. Vriendschap kent geen tijd. Ook vrienden maken fouten. Ook vrienden voelen spijt. Vriendschap is soms kwetsbaar. Ze stelt je op de proef. Aan vriendschap moet je werken, al loopt het soms wat stroef. Maar vriendschap is begrijpen, vertrouwen en vergeven. Vriendschap blijft in tegenspoed, om dan ook steun te geven. Een vriendschap die niet echt is, doet zeker even pijn. Je leert wanneer het tegen zit, wie je echte vrienden zijn.

Het is een vrouw waaraan je op het eerste oog niets kan zien. Maar ga je met haar in gesprek, dan zal je wel ontdekken misschien dat zij dwaalt door een dikke mist van ooit gemaakte herinneringen. Ze roept naar haar vader en ziet haar moeder in de spiegel. Ze zwaait. Haar humeur wordt zwart en ze vloekt. Ze slaat, schopt om zich heen en graait. Graait met haar handen in een lege lucht. Ze huilt en zucht. Je zult zien dat zij in een wereld leeft waar wij nooit iets van zullen kennen. Dat dit haar rust en onrust geeft. Zij ziet door de flarden van het verleden vreemden heel dicht bij haar staan. De mensen van het heden. Zij heeft voor hen eigenlijk maar één wens. Sta naast haar met begrip en liefde en behandel haar als mens.

eens in mijn schoenen staan, voordat je een oordeel velt. Spreek niet de dwaze woorden uit. Als ik haar was, dan wist ik het wel. Voel eens een hele lange dag. De pijn die ik bij me draag. Ik ben er echt van overtuigd dat jij jouw leven snel weer terugvraagt. Sta een poosje langer stil, waarom ik dusdanig reageer. Misschien, heel misschien, begrijp je mij dan een beetje meer. Oordelen is zo eenvoudig, maar eerlijk is het niet. Het valt moeilijk te beseffen wat een ander dagelijks voelt en ziet. Dus kijk met begrip naar een medemens die even niet meer verder kan. Geef steun en een luisterend oor. Daar wordt zij zoveel krachtiger van.

De wereld gaat kapot door onmenselijk veel geweld. Grenzen worden alsmaar overschreden, als een leven niet meer telt. Korte lontjes, geen respect, kortsluiting in het hoofd. Moord is nu een oplossing. Gevoelens zijn gedoofd. Niets wat leeft, heeft waarde. Om niets word je vermoord. Het is eng en ziekelijk. Verschrikkelijk gestoord. Waarom? Hoe kan het? Het blijven open vragen. Ze malen door mijn hoofd. Ze blijven aan me knagen. De wereld gaat kapot door gebrek aan menselijk gevoel. Het ontbreken van empathie of warmte maakt heel wat harten ijzig koel.

gaan dan weer naar het laatste gedicht van vanavond. Ik maak me zoveel zorgen dat het me volledig overspoelt. Er is niks dat ik kan doen. Nooit eerder heb ik me zo machteloos gevoeld. Kon ik maar in de toekomst kijken, naar een klein deel van wat komen gaat. Had ik maar wat controle, want nu ben ik steeds een stap te laat. Met momenten word ik er gek van, omdat het mijn leven zo beheerst. Ik voel het aan alles in mijn lijf. Het is niet meer gezond zoals eerst. Ik probeer er afstand van te nemen. Ik zou niet weten hoe. Er is behoefte aan innerlijke rust. Ik ben zo verschrikkelijk moe. Misschien kan iemand me helpen, zodat loslaten uiteindelijk lukt. Ik kan weer genieten van het leven en er minder gewicht op mijn schouders drukt.

Ja, lieve mensen, dat was het dan weer voor vanavond. Het gedichtenprogramma Een Momentje Rust. Samenstelling en regie, Wim Schelings. Presentatie, Ingrid Tuinstra. Aanstaande woensdag, dan zijn we er weer. Met ons middagmagazine breekt de week van 3 tot 5. Heel graag tot woensdag. Voor nu, fijne avond. Voor straks, slaap lekker. Dag.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het Hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het Hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de tweede plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de tweede plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de vijfde plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Automobielbedrijf De Bruin in Schoonhoven is officieel Volkswagen dealer en specialist in Audi, Seat en Skoda. Wij zijn uw totaalaanbieder op het gebied van automobiliteit. Naast verkoop en onderhoud kunt u bij ons terecht voor leasing, verhuur en schadeherstel. Daarnaast hebben we een moderne car wash en benzinestation met de laagste prijzen van Schoonhoven. De Bruin, wie anders?
4: Vermeulen Autoschade staat voor u klaar bij ruitschade voor alle soorten voertuigen. Heeft u een sterretje in uw ruit? Geen probleem. Dit kunnen wij snel voor u verhelpen. Klaar terwijl u wacht. Vermeulen Autoschade. Liefde voor het vak. Aandacht voor mensen.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

We horen de begintune alweer van het programma U zijn Horie bij RTV Krimperwaard op de zondagavond. Van 8 tot 10 uur hopen wij bij u te zijn met mooie christelijke liederen. Mijn naam is Fred Lakenveld en we gaan vandaag eerst luisteren van Psalmen, Psalm 3 en Psalm 130.

Zo dadelijk komt er nog één psalm en dat is psalm 93. En ik maak nu ook van de gelegenheid gebruik om te zeggen dat we ook vanavond weer een thema hebben. We zijn in de tijd van het kerkelijk jaar gekomen waarbij Pasen achter ons ligt en de hemelvaart van de Heer Jezus eraan komt. Althans, de dag dat wij dat gaan herdenken. En na 10 dagen volgt daarop dan ook het Pinksterfeest. Het thema van vanavond is hemelvaart is afscheid nemen en Pinksteren is verwelkoming. Straks in het tweede uur iets meer erover in het gedachtegangetje. Maar nu gaan we eerst luisteren dus naar Psalm 93.

De volgende twee liederen die ik mag aankondigen zijn de liederen Lof zij God gezongen en Ik heb de vaste grond gevonden.

Als uw woorden ons bereiken en uw geest de lippen raakt, dan zal Heer uit alles blijken, het is uw geest die is ontwaakt. Dan zal iedereen het merken, dat uw geest aan ons verscheen, heilig maakt en komt versterken, krachtig werkt door alles heen. Geest van glorie en aanbidding, heilig vuur, raak ieder aan, geest van kracht en overwinning, kracht die niemand zal ontgaan. Bron van kracht aan ons gegeven, maak ons wakker met uw vuur. Als uw geest werkt in ons leven, wordt doorbroken elke muur.

U hoorde zojuist een gedicht van Ali Holman. En daarna hoor u de liederen Dank u Vader in de hemel en hoor een heil.

liederen, ook van Erika de Wit. Dat zijn de liederen Help mij om stil te zijn en Houd de wacht.

laatste kwartiertje van dit radioprogramma UZ de Glorie bij RTV Griffenwaard op de zondagavond gaan wij vullen met mannenkoorzang. Het christelijk mannenkoor Prins Alexander en Hilgersberg die gaan voor u zingen de liederen Jacobs Ladder en Heer, wees mijn gids.

Het programma, u zei de glorie bij RTV Krippenwaard. En daarvan het eerste uur zit er bijna weer op. We gaan nog luisteren naar twee liederen. Het ene lied wordt gezongen door een christelijk samengesteld koor uit Barneveld, een mannenkoor. En daarna volgt nog een Engelse hymne. En dan hoop ik u uiteraard weer na de klok van 9 uur als luisteraar ook weer bij dit programma te hebben. Wat mij betreft, tot straks.

0: Krimpen Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autobedrijf Broeren. Al meer dan 70 jaar uw mobiliteitspartner. Wij zijn het adres voor Citroën, Carver, Spoticar en Euro Repair Car Service. En vanaf nu ook het officiële adres voor Peugeot. Altijd meer dan 70 Spoticar occasions van onder andere Citroën, Peugeot, DS en Opel op voorraad. Bezoek ons online of kom naar de Lekdijk 73 in Krimpen aan de IJssel.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.

ook het tweede uur van het radioprogramma U Zij de Glorie bij RTV Krimperwaard op de zondagavond is weer begonnen. En in dit uur zijn we onder andere bij u met mooie opwekkingsliederen. En daar gaat u zo dadelijk opwekking 808 en 809 van horen. Fijn dat u er weer bij bent.

We gaan verder met nog twee opwekkingsliederen. En dat zijn opwekking 810, Smaak van Redding. En 811, Witter dan Sneeuw.

We vervolgen dit tweede uur met twee liederen van Marcel en Lydia Zimmer. En dat zijn de liederen De Heer is mijn schuilplaats en Grote God die mij bevrijdt.

Ik heb voor u een gedachtegangetje over hemelvaart is afscheid en Pinksteren is verwelkoming of ontvangen. Dit gedachtegangetje is niet van mijzelf, maar is opgesteld door pastor Hessel Hansma. Hemelvaart en Pinksteren. Weten we nog wat er op die dagen gevierd wordt? Met kerst en Pasen, opgesierd met allerlei projecten, medewerking van koren, symbolische bloemschikkingen of andere feestelijke uitingen, hebben we nog wel een beeld. Maar Hemelvaartsdag, is dat eigenlijk wel een feestdag? Het gaat op die dag toch vooral over afscheid. En afscheid, dat is vaak verdriet. Of in ieder geval een gevoel van weemoed, iemand te moeten missen. Maar niet in het verhaal van Lucas. In de laatste verse van zijn evangelie schrijft deze apostel dat ze Jezus hulde brengen en dat ze voortdurend in de tempel waren om God te loven. Hoe vreemd klinkt dat? Iemand verdwijnt uit je leven en je viert het als een feest. Soms kan een afscheid, hoe moeilijk ook, verlicht worden door het besef van wat je van diegene hebt ontvangen en meegekregen. Wat je wordt nagelaten. En dan niet vooral materieel, maar de goede herinneringen. De liefde die je deelde. Wat je van hem of haar geleerd hebt. De verbondenheid die blijft. Je zou kunnen zeggen dat je iets van de geest van de dierbare krijgt die daarmee in jou voortleeft. Net zoals Jezus de Heilige Geest beloofde aan de leerlingen, zo te kunnen zien wat je hebt mogen ontvangen en voortaan met je mee mag dragen. Dat kan helpen om afscheid te kunnen nemen en verder te gaan met je leven. Hemelvaart, het feest van het afscheid. Pinksteren, het ontvangen van de Heilige Geest. De belofte door Jezus gedaan komt op die dag uit. Is dat gereden om stil te staan bij deze feestdagen? Ze niet te zien als zomaar een vrije dag, goed voor een korte vakantie of een andere wereldse invulling. Nee, de dagen te vieren als een feest van weemoed, hemelvaart en het uitkomen van de belofte, Pinksteren. Dagen waarop we tijd vrijmaken voor God.

En na het gedachtegangetje hoor u twee liederen van José van Manen. En dat waren liederen Ruisend Water en Jezus uw naam. We gaan nu verder met een blokje liederen uit het programma Peters in het Land. En het eerste lied is van Henk Kraaiveld. En dat heet Een mens te zijn op aarde. En daarna komt Adem in ons.

Een agenda-mededeling. Pak uw agenda er maar eens even bij. Want ik kan u vertellen dat op 29 mei... het koor Young Ladies Choir, Hadassah, een uitvoering geeft in de grote Bartolomeuskerk in Schoonhoven. Het is niet alleen een avond van koorzang, maar ook van samenzang. U bent hartelijk welkom. Die avond begint om 8 uur. De inloop is vanaf 7:15. En naast dat koor is er ook muzikale begeleiding van Laurens Vierens op de piano, Bastiaan Stolk op het orgel, Kees Aals fluit en van het geheel is Ria van den Noord de dirigente. De toegang is gratis, maar er is een collecte en die is bestemd voor Hashem Ministries. Dat is een organisatie die zich bezighoudt met de verkondiging van het evangelie in India. Van harte welkom dus op 29 mei, aanvang 20 uur, 8 uur 's avonds in de Grote Kerk in Schoonhoven. Het is maar dat u het weet. Verder... als u zelf ook nog een kerkelijke activiteit hebt voor het grote publiek, dan laat u dat maar even weten. Wij nemen het mee in de mededelingen en agenda. En mailen kunt u dat naar fredlakerveld@gmail.com. En doe het dan wel een paar weken van tevoren, zodat mensen het tijdig in hun agenda kunnen zetten. Tot zover de mededelingen. Wij gaan verder met liederen. En dat zijn twee liederen. Als gij er zijt, ook van Petrus in het Land, en het lied Neem mij aan zoals ik ben, gezongen door Carmen Melisande.

Ook het tweede uur van U zei de glorie bij RTV Krimpenerwaard op de zondagavond zitten we weer bijna op. We hebben nog één lied te gaan. Dat is een lied gezongen door Reijer en door Eline. En dat lied dat heet Laat er licht zijn. En daar sluiten we dus dit mooi programma af. Ik wens je alvast een hele fijne, goede zondagavond verder. En wat de volgende week betreft, een hele fijne week toegewenst. Met de zegen van onze Heer en Heiland u toegewenst. Tot ziens, tot een volgende keer.

0: U luistert naar RTV Krimpenerwaard.
1: Dit is het nieuws. Het is 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Ze worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Krimpenhof, jouw vertrouwde winkelcentrum waar je altijd gemakkelijk terecht kunt voor je boodschappen, om elkaar gezellig te ontmoeten of gewoon lekker te winkelen. Krimpenhof, altijd dichtbij.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: Iedere zondagavond van 10 tot middernacht presenteert RTV Krimpenerwaard een programma waarin René van Broekhoven een speciale gast ontvangt.

0: En waarom nam ik vroeger de drugs? Omdat ik heel vaak overprikkeld was. En als ik dan dat nam, dan had ik even kalm en dan kon ik dagen opteren.
1: Wat gebruikte je als drugs?
0: Ja, dat was cocaïne vooral.
1: Oh, dat is heftig.
0: Maar dat kon ik zelf doseren. Ik zal nooit mezelf, je zult me nooit dronken zien. Ik wil altijd controle over mezelf houden.
2: Goedenavond en welkom in Het Moment. Het vaste radioprogramma op de zondagavond waarin ik gasten ontvang die de meest memorabele momenten uit hun leven en werk met de luisteraar delen. En vanavond zijn dat er twee. Ans Lunenburg en Herman Willemsen. Zij delen het leven en in ieder geval één grote passie. Namelijk het maken van grote reizen. Maar daarover gaan we het in een tweede uitzending hebben. Dus volgende week meer daarover. In deze aflevering maken we gewoon eerst even kennis met twee markante mensen en de memorabele momenten uit hun leven en werk. Ans, ik begin maar met jou. Dames gaan voor, heet dat. En bovendien hadden we jouw zoon Marlon al eerder in de uitzending. Ruim 2 jaar geleden om precies te zijn. En die heeft al heel wat over zijn jeugd en zijn ouders verteld. Reden voor ons om deze uitzending vanmiddag nog eens een keer te herhalen, zodat de luisteraar al een beetje achtergrondinformatie heeft. Ans, welkom in Het Moment.
0: Welkom, René.
2: Ans, mijn vaste startvraag is altijd, wie was je vader en wie was je moeder? Laat ik het deze keer wat breder trekken. Hoe zag jouw jeugd eruit? Jij zelf zegt erover, je komt uit een groot nest, maar je hebt al heel wat verliezen te verwerken gehad. Kun je daar in het kort wat over vertellen?
0: Ik ben het middelste van de gezin. Ik ben de zevende van de 14.
2: In dat gezin zouden nogal wat dramatische dingen gebeuren, toch? En die heb jij toch ook meegemaakt?
0: Ja, mijn zusje is overleden 4 dagen voordat ik mijn eerste verjaardag zou vieren.
2: Hoe kwam dat zo? Wat gebeurde er?
0: Zij had koorts.
2: Ja.
0: En daar is ze dus aan overleden. Dus het was best wel heftig.
2: Hoe oud was jij toen?
0: Ik was bijna 1 jaar.
2: Dat heb je niet bewust beleefd?
0: Nee, niet bewust. Nee. Mijn moeder was zwanger van mijn andere broer. Dus dat was wel een heftige periode. En ik denk dat ik als enigjarig meisje dat toch wel degelijk iets van mee heb moeten krijgen.
2: Dat maak je niet bewust mee. Dan moet je het hebben van de verhalen, toch, die er nou over gegaan zijn?
0: Ja, maar ik denk wel dat er dingen in mijn leven daar toch wel een rol in hebben gespeeld. Sowieso dat ik haar heel vaak gemist heb. Toen ik haar eigenlijk niet heb gekend. Maar
2: nee.
0: Ik had 2 jongere zusjes, die waren altijd samen. Ik had 2 oudere zussen, die waren altijd samen. En ik had al het gevoel dat ik daar iets in miste, omdat ik alles alleen deed.
2: Ja, ja.
0: Later hoorde ik van dat mijn zusjes wel zogenaamd samen op de fiets vertrokken, maar dat ze niet echt samen alles deden.
2: Nee.
0: Dus dat is dan een misvatting.
2: Maar het is een vreemd soort gemist dan. Iemand die je nooit hebt gekend en toch eigenlijk op een bepaalde manier mist.
0: Ja, dat is het. Als je...

0: Ja, een klein stukje van Aschenie, een liedje dat Gerard van Maasakkers ooit schreef voor zijn veel te vroeg overleden zusje Marijke. Ja, Gerard was vorige week nog te gast in Het Moment. Hans Lunenburg is dat vandaag. En zij vertelde zojuist over het zusje dat zij graag gehad had willen hebben, maar dat maar een heel kort stukje leven was gegund. Hans, het was niet het enige dama, hè, dat jij thuis al op jonge leeftijd zou moeten meemaken?
1: We hebben ook nog een oudere broertje die ik dus zelf nooit heb gekend. En die is verdronken in een bastuil. Dat is natuurlijk ook een heel verhaal. Ja. Hij ging met de knecht mee naar buiten toe en hij wilde terug naar mama. En toen heeft die knecht, dat was een manneke van 14, hem losgelaten. En toen mijn moeder was net bevallen, die ging richting de boerderij, richting de stal. En ziet er in één keer twee laarsjes boven de tuil uitsteken.
0: Ja,
1: dat was dus verdronken, gestikt.
0: Dat doet wel wat.
1: Dat is wel heel heftig.
0: Ja.
1: En die verhalen krijg je natuurlijk wel mee, want het was op Oudjaarsdag.
0: Mm-hmm.
1: Niet dat mijn moeder daar ons mee opgezadeld heeft. Pas later, toen we ouder werden, beseften we steeds meer op Oudjaarsdag. Oh, dat is de dag. Wat moet dat voor onze ouders geweest zijn?
0: Jouw moeder moet wel een sterke vrouw geweest zijn, toch?
1: Ja, die is heel erg sterk.
0: Ja, hoe verwerk je zoiets? Twee kinderen verliezen, ook al heb je er dan 14, maar dan toch?
1: Ja, daar heeft ze toch wel regelmatig over gesproken. Niet zozeer over ons Wim. Ze heeft zich denk ik daar misschien schuldig over gevoeld of zo.
0: Nee, maar dat is eventueel verwerkt. Het had natuurlijk de handen vol aan 12 resterende kinderen en een man en een boerderij en noem
1: maar
0: op.
1: Ja, maar vroeger werd daar ook niet echt over gesproken. Hè? Dat was gewoon schouders eronder en doorgaan.
0: Ja,
1: zeker.
0: Ja.

0: Eric Clapton was dat van het hitalbum Unplugged uit 1992. Ja, hij schreef dit liedje nadat zijn vijfjarige zoontje Connor uit het raam van de vijfde verdieping naar beneden was gevallen, doordat de werkster het raam had open laten staan. Ja, dat kan ook nog, Hans. Maar nu even terug naar jou. Na twee memorabele momenten die je op jeugdige leeftijd al moest meemaken, was het nog niet gedaan, want een nieuw drama kondigde zich alweer aan. Hoe oud was je inmiddels?
1: Ik was 9. En mijn moeder lag in het ziekenhuis en het was storm en het is Sinterklaas geweest, winterperiode. En in één keer 's morgens horen we brand, naar beneden komen brand. Twee broertjes van mij en die hadden van mij afgekeken hoe ik op een, hoe noem je het zoiets, een aardappel uithollen, kaarsje erin, kerstmis.
0: Ja, ja.
1: Dus hadden die broers van mij gezien, die dachten 's morgens, oh, dat kunnen wij ook doen. Die zijn brandend kaarsje naar achter gelopen. Daar hing natuurlijk hooi en dat heeft vlam gepakt. En gelukkig waren ze zo verstandig om mijn vader te waarschuwen. Ze hadden ook weg kunnen rennen.
0: Was het nog te redden, de boerderij bedoel ik?
1: Nee, nee. We zijn allemaal gered, wat mijn moeder natuurlijk niet wilde geloven. Wij zijn 's morgens om 1:07 allemaal naar het ziekenhuis gemoeten, want mijn moeder wilde ons echt allemaal zien.
0: Ja, want je moeder lag in het ziekenhuis.
1: Die lag in het ziekenhuis, ja. Maar dat vergeet je als kind ook niet.
0: Heb je daar een bewuste herinnering aan?
1: Ja,
0: dat je dan
1: zeker
0: buiten staat en de hele zaak in de fik ziet gaan?
1: Ja, zeker. We werden verzameld in de auto en vanuit het achterraam keken we en dan, oh, de dak zakt in en al zijn speelgoed is weg. Ja, zo besef je dat als kind. En toch was het in die periode voor mij een fijne periode. Want daarna, we mochten bij een tante gaan wonen.
0: Oh ja.
1: Breng maar eens 12 kinderen.
0: Ja.
1: Onder, die zat bij vrienden, die zat bij de buren, die zat bij de tante, die waren vriendinnetjes. Dus ik werd met mijn twee broers bij een tante in de straat ondergebracht. Daar heb ik hele fijne herinneringen aan, want die hadden één dochter en dat was van mijn leeftijd. Dat was mijn nichtje.
0: Ja,
1: dat was heerlijk. En op school, je kreeg aandacht en de ontzettende medeleven van de mensen. We kregen spullen, we kregen kleding, we kregen snoep. We voelden ons echt gedragen.
0: Ja.
1: Alleen later besef je natuurlijk wat voor je ouders eigenlijk betekende. Ja. Niet verzekerd. En de buurt wilde geld inzamelen. En mijn vader blijkt toen te hebben gezegd van, nee, dat wil ik niet, want later heb ik hier een huis staan. Kijk dan, die Lunenburg, het huis kunnen bouwen van onze centen.
0: Het huis is wel herbouwd, hè?
1: Mijn vader heeft zelf een heel nieuw huis gebouwd.
0: Ja.
1: En dat vonden wij als kind natuurlijk ook prachtig.
0: Ja.
1: Op de steigers en mee pannen aan dragen en stenen. Ja. En daar kregen we natuurlijk een prachtig mooi huis voor terug.

0: Farm of Bethel was dat van de Nederlandse band Monkey Revolution. Ja, die komen uit Amersfoort of all places. Ik praat vanavond met Hans Lunenburg over de vele memorabele momenten in haar leven en werk. En ja, ze trakteerde ons zojuist op drie aangrijpende voorbeelden daarvan. Hans, jouw jeugd kende een aantal heftige momenten het eerste decennium, maar hoe ging het verder? Hoe heb je de rest van je jeugd beleefd?
1: Fijn. We hadden de ruimte, ik had mijn eigen pony, we speelden in de bossen, we hadden onze eigen fruitbomen, groentetuin. We kwamen hooguit in de winkel als we suiker nodig hadden of sinaasappels. Het was een fijne jeugd, alleen toen ik een jaar of 13, 14 begon ik al van hoe we woonden achteraf, moesten overal met de fiets naartoe en het benauwde mij. Hm. En toen ik 14 was, of 15, ik weet niet, ging ik al in een bos naar school en de stad trok mij.
0: Ja, ja.
1: Dus ik was al vrij snel, op mijn 17-jarige leeftijd was ik al de deur uit.
0: Ja, ja. Ik vergat het even te vragen. We hebben het over jouw vader en moeder nog niet zo heel gehad. Wat was jouw vader voor een man?
1: Een rustige man. Een man die zondags het vlees eigenlijk sneed.
0: Je zag hem niet zo vaak?
1: Je zag hem niet zo vaak.
0: Hij was druk?
1: Hij was gewoon altijd op het land en bij de koeien.
0: En je moeder?
1: Mijn moeder was een zorgzame vrouw.
0: Moeder zorgt, vader werkt?
1: Ja.
0: En op wie lijkt je het meest? Denk je op je moeder of je vader?
1: Ik denk dat ik best wel veel van mijn vader heb.
0: Oh ja, in welk opzicht?
1: Want die heeft toch ook veel tegenslagen gehad en wat hem ook gebeurde, toch wel doorgaan.
0: Dat is wel een beetje de mentaliteit, hè, die overhoudt uit zo'n groot gezin sowieso, maar dan met al die tegenslagen in je leven, dan je wordt weerbaar op jonge leeftijd, denk ik.
1: Ja, ja, zeker. Ja. Het heeft me ook echt wel bij heel veel dingen geholpen, het schouders eronder en doorgaan.
0: Ja. Als ik was op mijn 10e al het ouderlijk huis uit. Maar jij zou ook al vroeg volwassen worden. Dat zei je net op je 14e, had je het wel gezien in het dorp waar jullie woonden. Wat was er nou precies aan de hand? Waarom wilde je daar weg?
1: Ik zat wel zo in de woonkamer en dan was het stil. En de klok die ging tikken. En dan begon ik me heel raar te voelen, eng te voelen. Ik wilde weg.
0: De muren kwamen letterlijk op je af?
1: Ja, waar dat vandaan komt, geen idee. Want ik had genoeg te doen. Ik was altijd met sport bezig zelf. Ja. Hardlopen, hoogspringen.
0: Was het omdat je beknot voelde in de ruimte waarin je leefde? Of wilde je gewoon dingen beleven? Wilde je eruit?
1: Veel avontuur al.
0: Dat bedoel ik, ja.
1: Ja.

0: ja, dan word je 14, 15, 16. Wat ik opmerkelijk vind, is dat je op een gegeven moment een opleiding jeugd- en kinderverzorging bent begonnen. En iemand die zelf nogal een roerige jeugd heeft beleefd, die zich dan juist op jeugdverzorging wil richten. Had je toen een bepaald idee, een bepaald plan? Of was het meer iets van, laat ik dat maar eens proberen? Zat er een gedachte achter om dat te kiezen?
1: In onze tijd wist ik niet beter of er was zorgberoepen. Ah, ja. Of kantoor. Ja, dat eigenlijk veel meer.
0: Dat niet zoiets van, ik wil wat met kinderen doen of zo?
1: Nee.
0: Je moest die opleiding op een gegeven moment afbreken, hè? Dat ging niet helemaal goed. Was dat nou een memorabel moment? Waarom was dat? Waarom stopte je daarmee?
1: Ja, je bent 15, 16. Ja, veel te jong. Had ik een relatie, ik was een jongen en daar bleef ik regelmatig. Maar die werd op een gegeven moment zo agressief. Die sloeg me zonder reden eigenlijk. Maar die dronk graag. En dan zinde hem iets niet en dan werd ik van alle hoeken geslagen.
0: Toen was je oud?
1: 15.
0: Dat is wel jong, hè?
1: Ja, dat was veel te jong.
0: Voor zo'n ervaring?
1: De politie was ingeschakeld door de buurt, denk ik. En toen is mijn broer mij komen halen. En die heeft me mee naar huis genomen. En in die tijd was mijn vader ook ziek. Ik werd ook na een beetje weten als papa ziek, omdat jij zo lastig bent. En ik was ook een heel lastig kind natuurlijk.
0: Ja, aan de andere kant, nu, als dat zou gebeuren, dan zouden er allerlei instanties opstaan. En dan zouden ze zich mee gaan bemoeien en zouden je helpen enzovoort. Dat was vroeger niet zo erg, hè?
1: Nou, die was er wel. Daar heb ik bij aangeklopt. Maar daar ben ik niet veel verder mee gekomen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Want?
1: Ik weet niet meer hoe dat toen heette. Die was er wel.
0: Jeugdzorg, neem ik aan, of zo?
1: Ja. Ik weet niet meer hoe het heet.
0: Maar je had er weinig aan in ieder geval.
1: Ja.
0: Die relatie met die, zal ik maar zeggen, die gewelddadige jongen, dat duurde niet lang, of wel?
1: Nee, dat duurde niet lang. Ik was dus thuis en ik mocht dus ook niet meer uitgaan en dit niet. Ik mocht wel met mijn broer zondags mee gaan crossen.
0: Ja.
1: Die deed zijspan. Daar had ik dan toch wel mijn vertier. Ik weet ook niet hoe lang dat heeft geduurd. Een jaar of zo. Daarna was ik weer een keer in de stad. En toen kwam ik die gozer weer tegen die... Gooide bier naar mij, toen ben ik weggevlucht. Toen kwam ik Reggie, wat later dus mijn toekomstige man was.
0: Uh-huh.
1: Toen ben ik daar blijven hangen eigenlijk.
0: Maar was een hele andere man, hè?
1: Ja, dat was een hele andere man.
0: In welk opzicht?
1: En die kende ik ook, want ik was bevriend met zijn zus. Was mijn vriendin.
0: Maar een ander soort man ook?
1: Ja.
0: Wat maakte hem anders dan de vorige, bedoel ik? Je voelde je er veilig bij, misschien? Of,
1: die kende ik.
0: Ja.
1: En vroeger was vrijheid blijheid. Hij woonde al in de stad. En er woonde een vriend van hem ook. Ik ben naar huis gegaan, zeg mam, ik ben weg.
0: Daar ben je eigenlijk ingezogen dan, hè?
1: Ja, er was niet van, ik ga samen wonen. Nee, hij kwam me ophalen. En ze hebben ze me ook heel lang niet gezien.
0: Nee.
1: Stom.
0: Ja.
1: Begrijp niet hoe ik daarbij kom om niks van je te laten horen.
0: Een vlucht misschien, of?
1: Geen idee.
0: Nee. Holly came from Miami, FLA.

0: Street was dat met Walk on the Wild Side. En daarvoor hoorden we Queen met I Want to Break Free. Nou, als jij was losgebroken van het ouderlijk huis en je was busy to walk on the wild side, samen met vriendje Reggie, wat gebeurde er allemaal?
1: Wij zijn toen vanuit Den Bosch in een Skoda met alleen een paar zakkleding en LP's zijn we rond gaan trekken. Toen kwamen we in Arset terecht, in een boerderijtje. En toen is hij later gaan werken in Venlo. Daar hebben we ook nog even een jaar gewoond. En toen had ik contact met zijn vader of die terug wilde komen. Want zijn vader was niet meer lekker, hij had een opvanghuis. Of wij interesse in hadden om thuis te komen en de zaak over te gaan nemen. Een opvanghuis, ongeveer 40 bewoners. En die bestaat nog steeds, hoor.
0: Toch weer die zorgtaak dan, hè?
1: Ja, toch die zorgtaak weer. Maar tijdens dat we daar woonden, waren wij in de stad. En ik ging de cursus Frans en toen kreeg Reggie een auto-ongeluk. Waardoor die door de brandweer eruit gezaagd moest worden. Maar dat is natuurlijk ook weer een heel verhaal. Want ik wist niet wat er aan de hand was. Want ik was cursus. En hij zou me ophalen en hij was er niet. Wel zoeken. Belde naar zijn ouders. En dan kreeg ik al te horen van een van de bewoners dat de ouders naar het ziekenhuis waren. Toen wist ik natuurlijk al genoeg. Toen heb ik een taxi gebeld. Toen ben ik 3 ziekenhuizen afgegaan. Uiteindelijk vond ik het ziekenhuis waar Reggie dus lag. En het eerste wat ik te horen kreeg, bereid je op het ergste voor van de arts. Want meneer is ernstig gewond. En we mochten nog niet meteen bij. Dat duurde pas 6 uur voor we naar hem toe mochten. En het lag op het randje op de IK.
0: Wat gaat er dan weer heen op zo'n moment?
1: Ik was net 18.
0: Ja, dat bedoel ik.
1: We woonden net een jaar samen. Ja, wat gaat er door je heen?
0: Hoe verwerk je dat?
1: Dat is heel lastig en heel pijnlijk.

0: Car Crash was dat van Hayley Picardy, een 19-jarige zangeres uit Los Angeles. Ongeveer net zo oud als Hans Lüneburg, mijn gast van vanavond was, toen ze haar vriend terugzag in een ziekenhuis na een ernstig verkeersongeluk. Hans, hoe ging het verder?
1: Hij heeft daar een week gelegen en daarna bijna een jaar het ziekenhuis. Heeft een jaar op zijn rug gelegen, klaplong, verlamde arm. Heel veel. Ik woon een houten huisje, daar kon ik 's winters niet wonen, want alles was bevroren. Het boterde niet zo tussen zijn vader en mij. Toen zijn vriendin van mij in Os kon bij mij wonen. Nou, toen heb ik dat gedaan. Het waren andere tijden, elke dag op bezoek. Ik had geen vervoer meer.
0: Nee.
1: Kreeg een dafje van een vriend. Tuftje elke dag van Os naar Den Bosch. Maar er was nog geen ziekenhuis meer, restaurant erbij. Of voor degene die ziek was, een tv of zo, dat was er allemaal niet.
0: Nee,
1: toen ben
0: precies.
1: Ik mijn andere vriend een portable tv gaan kopen, zo'n kleintje zwart-wit. Maar Ray was natuurlijk een markante man, maar die was ook niet de makkelijkste.
0: Nee.
1: Maar dat is heel begrijpelijk als je een jaar lang alleen op je rug ligt.
0: Ja.
1: Dus dat was al heel heftig hoor. Ik was ooit dingen in mijn kop gekregen als ik binnenkwam. En dat hij het moeilijk had.
0: Ja, snap
1: maar gesproken werd het toen niet.

It's So Funny That We Don't Talk Anymore. De oorspronkelijke uitvoering van het liedje was van Cliff Richard met Alan Tarney als producer. Ik maakte ooit een interview met Tarney voor het maandblad Music Maker, herinner ik mij. Ja, en deze uitvoering was van de band Cosmo, waar ik zo'n 40 jaar geleden deel van uitmaakte. Met als zanger toen nog Edward Rekers, die later bekend zou worden als leadzanger bij de band Kayak.

0: Ja, wie nu pas inschakelt, u luistert naar Het Moment. Het vaste zondagavondprogramma waarin gasten praten over de meest memorabele momenten uit hun leven en werk. En vanavond zijn dat er twee, Herman Willemsen en Ans Lunenburg. Met Herman praten we straks in het tweede deel van deze aflevering. In het afgelopen half uur hoorden we wat er zoal is voorgevallen in het leven van Ans. En daar gaan we nog een klein half uurtje mee door. Ans, er zijn de laatste pakken 30 minuten heel wat dramatische momenten gepasseerd. We waren aangekomen bij het moment dat jouw vriend Reggie na een verkeersongeluk zwaar gewond in het ziekenhuis moest worden opgenomen en daar een heel jaar moest blijven. Jij moest hem al die tijd achterna lopen en bezoeken. Reggie had het er vaak moeilijk mee. Soms vielen er harde woorden, maar uiteindelijk vielen de gesprekken stil. We don't talk anymore. Ja, Ans, wat was Reggie nou eigenlijk voor een man?
1: Een goeie.
0: Dat scheelt.
1: Ja, ik vind het even...
0: Praatte hij veel? Was er iemand met wie je kon praten of juist niet?
1: Hij kon heel goed vertellen.
0: Ja.
1: Maar over de diepte ingaan, dat besef je nu eigenlijk, hè?
0: Ja, ja.
1: Hij had ook heel veel dingen uit het verleden.
0: Een rugzakje?
1: Ja, hij had een behoorlijke rugzak.
0: Ja. En kon u erover praten? Of
1: nee, dat... helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee, waardoor hij graag een slok te veel...
0: Ja.
1: En vaak.
0: Hij had ook wortels in Nederlands-Indië, Indonesië toen, hè?
1: Ja.
0: Die mensen praten niet zo makkelijk.
1: Nee.
0: Die houden heel veel van zichzelf en zo.
1: Ja, maar het is vooral met het verleden van zijn vader... wat behoorlijk impact op hem heeft gehad.
0: Ja, ja.
1: Dat dragen de kinderen vanuit de oorlog ook mee.
0: Ja. Op een gegeven moment zouden jullie dan toch dat restaurant beginnen? Of ga ik nog wat te snel in de tijd? Dat was daarna, neem ik aan.
1: Hij was revaliderend.
0: Ja.
1: Hij kreeg mijn rolstoel thuis na een jaar... Heeft hij ook weer bijna een jaar revalidatie. En kon hij zonder krukken lopen. En toen zag ik een advertentie in de krant van cafetaria overname. Zegt, dat gaan we doen. Ik wil hier echt niet meer blijven.
0: Maar kon dat dan? Hadden jullie het geld, de mogelijkheid om dat te doen?
1: We hadden wel iets gespaard en de vader stond toen borg.
0: Ah ja. Ja.
1: Konden we de inventaris en goodwill overnemen.
0: En dat was?
1: Cafetaria Ammerzoden.
0: Ah.
1: Okay. Dat was 21, toen begonnen we daar. En dat liep heel goed, want Rick is natuurlijk chef-kok.
0: Ja.
1: Hij maakt ontzettend veel zelf.
0: Ja.
1: En heinde en ver kwamen ze voor onze saté en de shashlik en de saus en noem maar op. En dat ging eigenlijk heel goed. Oké, na 2,5 jaar werd ik zwanger. Was eigenlijk niet de bedoeling.
0: Zo gaat dat soms, hè?
1: Maar zo gaat dat soms, zeker. En daar had Rick in het begin een beetje moeite mee. Maar ja, we zouden het op beginnen, ja. Eenmaal bij de geboorte, toen was hij wel zo trots en zo happy. En,
0: helemaal goed.
1: En ja, dat is gewoon zwanger zijn en een dag voor je bevalt sta je nog te werken. En een paar dagen na de bevalling sta je ook weer te werken.
0: Zo ging dat, hè?
1: Zo ging dat vroeger.
0: Ja.
1: Zwangerschapsverlof kennen we niet.
0: Nee.
1: Maar het ging allemaal zo goed dat we nog een zaak openden. En nog een zaak. Eén in Bellicum en Karzenaard in Den Bosch. Het was wel heel veel. En toen raakte ik zwanger van de tweede. Dat was te veel. Dus toen ben ik na 5 jaar ben ik naar een bos gegaan. Want ik wilde rust aan mijn hoofd. 2 kinderen. En toen ben ik daar zo ook even uit elkaar geweest.
0: Maar het ging op een gegeven moment even niet meer.
1: Nee.
2: Much more. Oh, than you'll ever know.

0: Hoe lang zijn jullie uit elkaar geweest?
1: Ik denk dat we anderhalf jaar, twee jaar uit elkaar zijn geweest. En tot onze zoon plotseling blind werd. En dat was weer een reden om... Ja,
0: gemeenschappelijke zorg.
1: Ja.
0: Dat is jullie kind.
1: Ja.
0: En blind zijn is niet niks.
1: Nee, dat was een heftige periode. Mijn zoon heeft dat gelukkig heel anders ervaren.
0: We hebben dat vanmiddag al gehoord, hè? In het programma. Wat hij erover verteld heeft, ja.
1: Maar als ouders is dat een hele heftige periode geweest. Ja. Je gaat je vaak veel meer zorgen maken dan nodig is.
0: Ja.
1: Heb je natuurlijk nog een kind rondlopen. Daar moest ook voor gezorgd worden. Regie was veel in het opvanghuis. 24x7. Daar hebben de mensen 24x7 zorg nodig.
0: Ja.
1: De keuken... De opvang, de pillen uitdelen, de mensen ophalen, mensen wegbrengen.
0: En wat gebeurde toen? Wat was jullie verdere plan? Wat was jullie verdere...
1: Toen heeft ze zijn broer gevraagd of hij hem af en toe kon komen helpen. Nou ja, dat zo gezegd, zo gedaan. En die, maar op een gegeven moment werd Regis, had het gevoel dat hij van zijn plek afgeduwd werd. Toen werd onze zoon werd bekend dat hij schizofrenie had... En daar kon mijn man absoluut niet mee omgaan. Mensen verzorgen die met psychische problemen... en dan je eigen kind ziek worden, dat kon er bij hem niet in.
0: Nee.
1: En daarbij, mijn zoon leefde s'nachts, waren heftige perioden... en Regie begon nog harder te drinken. En dat escaleerde op de hoogheim met zijn broer... waardoor die weggestuurd werd. En verboden was om nog ooit een voet op het terrein te zetten.
0: Op zijn eigen terrein?
1: Alles stond op zijn broer zijn naam.
0: Ai.
1: Toen kwam Regie thuis te zitten, overspannen natuurlijk. En dan met een overspannen man en een zoon. Ja, dat was heftig.
0: Ja.
1: En er moest toch geld binnenkomen. Toen ben ik naar de EBI, toen ben ik daar een schoon gaan maken. Daar heb ik daar 3 jaar gewerkt. Het was een hele moeilijke periode, want je vertrekt 's morgens vaak van... Jeetje, hoe hoog loopt dat op? Want ik heb ze wel eens ooit uit elkaar moeten trekken.
0: Dat botert niet altijd.
1: Nee, kijk, we zijn die 3 jaar doorgekomen. En toen heeft Regie zich herpakt en toen heeft hij gezegd van... Ja, ik ga... In ieder geval weer een baan zoeken. En zo gezegd is hij dan weer in een restaurant in een bos begonnen.
0: Maar toen was hij in dienst, dat is toch wat anders, hè?
1: Toen was hij in dienst.
0: Kon hij dat?
1: Dat beviel hem. Dat was er dus in zijn leven, koken en bakken en de chef.
0: Ja.
1: Maar toen kwam al gauw met 2 andere compagnons om samen de Blauwe Sluis over te gaan nemen.
0: Ja, dat was een restaurant aan de Maas, hè?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, daar zijn ze begonnen, maar... Ik kwam al snel achter dat het niet helemaal lekker liep tussen die 3. Dat gaat niet goed daar, ik ga mijn huis verkopen, want anders moet ik het dadelijk verkopen. Het liep niet helemaal lekker.
0: Nee. Zakelijk of persoonlijk?
1: Zakelijk, dan.
0: Ja. Het bedrijf liep niet zo goed als het moet.
1: Nee, okay. Toen heb ik het huis verkocht, toen heb ik me daarmee bemoeid. Toen zijn die 2 anderen uitgekocht en toen zijn wij samen doorgegaan. Dat ging eigenlijk heel goed. En na een paar jaar... wilde mijn man dus Regie toch een luxer kaart. Hij nam een kok aan en een hoger level. Ik stond er niet helemaal achter. Onze kaart was oké, die wij hadden. Maar na een half jaar, bijna een jaar, kwam hij erachter.
0: Dat was
1: geen haalbare kaart.
0: Letterlijk?
1: Nee. Dus de kaart werd omgegooid. Nou, we kregen de mensen allemaal weer. De gasten kwamen weer gezellig terug. Het liep weer heerlijk. Ja, en dan op een ochtend word je wakker en dan kom je erachter dat hij is overleden.
0: Oh.
1: En dan sta je dan.
0: Ja, zomaar.
1: Ja, hartstilstand.
0: Dan stort je wereld
1: dan
0: in.
1: Dan stort je wereld in. Ik was net een week van tevoren, precies een week, was ik 50 geworden. Had een mooi buffet gemaakt, een leuk feest voor me georganiseerd. En op de buffet, daar lag dus een week later opgebaard. En dan?
0: Ja, precies.
1: En dan ben je week dicht. Er kwam nog van alles op mijn dak. Economische crisis, er werden partijen afgezet. En Regie was natuurlijk ook het gezicht van de zaak.
0: Ja.
1: Dat waren wij samen.
0: Het was geen haalbare kaart meer.
1: Nee, ik moest wel door. Want er zat wel een vaste last van behoorlijk per maand. En ik, nou, daar, hier zit dus 33 jaar werk in wat ik hierin heb gestoken. Ja, dat zie je gewoon verdwijnen.

0: Maar ik moest volhouden.
1: Ja.
0: En toen kwam er een koper. Hij zei, God, wat wil je doen? Wil je het niet verkopen?
1: Nogal een beslissing.
0: Ja, nogal een beslissing.
1: Ja, ja.
0: Maar ik had geen keuze. Ik moest het wel, want ik redde het gewoon niet meer.
1: Nee, nee.
0: En dan sta je op straat. Want je hebt geen woning. Je woonde erboven.
1: Ja.
0: Dus je was niet alleen je man kwijt, maar ook je bedrijf kwijt. Nou, via via kwam ik er op de camping en dan mocht je 2 keer 3 maanden wonen. Op het laatst kreeg mijn zoon, die wel ingeschreven stond, een woning. Daar zijn we naartoe gegaan. Daar woonde je net een paar maanden. Toen kreeg hij een bericht van dat er speciale woningen gebouwd werden. Ik vond dat hij daarop moest reageren. Dan zou ik weer eruit gezet worden. Psychiater ingeschakeld, huisarts. Nou, uiteindelijk kreeg ik na 3 maanden bericht. Ik mocht dan toch blijven wonen. En toen kwam de rust.

0: Ja, een stukje van Finding Myself Again was dat van Non-Talkers. Een folkgroep uit Portugal. En daarvoor hoorden we nog even Tim Euro met I'm Hurt. Als na jaren van ritten in een emotionele achtbaan zou het tijd voor jou keren. Tijd voor jezelf, tijd voor rust. Hoe deed je dat?
1: Schoenen kopen, wandelschoenen, rugzak en ik loop gewoon naar Spanje. Ja, als ik dan toch alles verloren ben, dan wil ik weten wat het is om nog minder te hebben.
0: Hoe beviel dat?
1: Ja, heel geweldig.
0: Was dat misschien een proces niet alleen van rust, maar ook van heling of zo?
1: Het is niet zo als je dan aankomt Santiago na 4,5 maand. Halleluja, nee, echt niet. Want je gaat nog dieper. Maar het heeft mij versterkt in al die jaren nadien. Van oké, wat er ook gebeurt in mijn leven, dit heb ik gedaan. Dit kan niemand meer van me afpakken. Mijn bedrijf hebben ze af kunnen pakken. Alle wat ik heb verdiend, hebben ze me af kunnen pakken. Maar dit kan niemand mij ooit afpakken. En dat is mijn grootste voldoening geweest. Ja. En niet op dat moment dat ik op de plein stond, maar in al die jaren daarna. Zo van, dit heb ik gedaan.
0: Hoe werkt het nou, zo'n tocht? 4 maanden lopen, zei je?
1: 4,5 maand.
0: 4,5 maand, dat is nogal wat. Ik bedoel...
1: Ja, ik zou het nu ook niet meer kunnen als vrouw. Hoe heb je het gedaan? Daar kan ik eigenlijk helemaal geen antwoord op geven. Die kracht krijg je gewoon. Ik ben gewoon gaan lopen. En ik had mijn eerste overnachting. En dat was in een bruidsuite. En een homo. Nou, homo was symbool voor Reggie. Bruidsuite, we zouden weer opnieuw gaan trouwen. Is dit dan een soort huwelijksreis of zo? Wat ik nu met hem ga maken, maar dan visueel eigenlijk. Hè?
0: Sterke symboliek, hè?
1: Ja.

0: totale overgave. En dat is niet één keer, dat is echt heel vaak. Je moet je zo vaak overgeven, dat is heel eng. Maar het komt goed.
1: Loslaten.
0: Ja.
1: En vertrouwen, vooral, denk ik ook, dat het goed komt.
0: Ja, het vertrouwen, je totale overgave moet je...
1: Dat werkte voor jou?
0: Dat werkte voor zeker.
1: En dan ben je klaar, je bent aangekomen. Hoe voelt dat?
0: Ja, hoe voelde
1: hoe
0: dat?
1: Hoe kwam je eruit? Kwam je er sterker uit? Kwam je er, hoe moet ik dat...
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh.
0: Het is ook verdrietig. Want ik kan het niet eens uitleggen wat een pelgrim meemaakt onderweg. Je ontmoet zoveel mensen, je trekt met ze op dagen. Dan zie je ze weken niet, dan kom je weer tegen. Het is zo'n wisselwerking. En dat is heel raar. Dan kom je thuis en dan zit je in de taxi. En dan binnen 5 minuten ben je thuis. En als je loopt, 10 kilometer of 20, dan ben je een dag mee bezig. Het is een heel rare gewaarwording.

0: Hoe gaat dat dan? Ben je weer terug? Dan krijgen we een hele andere cadans. Hoe heb je dat verwerkt, die aanpassing?
1: En nog dieper dan.
0: Ah.
1: Want ik dacht, ik heb geen contact met niemand nodig. Dat hoeft niet, maar eenmaal thuis. Ik kon met niemand delen wat ik ervaren had. 4,5 maand. Met wie? Mm-hmm. Dit valt niet uit te leggen, een pelgrim.
0: Nee.
1: En plus, ik moest natuurlijk aan de slag.
0: Ja.
1: Want ik had nog wel een paar reservecentjes, maar dat gaat snel op, hè, als je geen inkomen hebt.
0: Nee.
1: De gemeente, die wilde dan wel mijn taxipas financieren. Ja, zo gezegd gedaan. Dan ben ik op de taxi gaan rijden, heb ik 3 jaar gedaan.
0: Oké.
1: Tot de plotseling weer ontslag. Ook daar was weer economische crisis. De schoolkinderen, daar werd op bezuinigd. Iedereen werd ontslagen. Ik denk, ik ben er altijd. Ik zeg overal ja op. Ik vond het heerlijk om te rijden de hele dag. Daar kunnen ze mij niet mee straffen. Ik had het super naar mijn zin. Ik had een leuk clubje kinderen. Buiten de kinderroutes had ik ook ritten naar Groningen. Door heel het land. Ze konden me altijd bellen. Ik stond altijd paraat.
0: Maar ook dat hield op?
1: Ja, dat hield me 3 jaar op. En toen ben ik echt helemaal ingezakt. Toen had ik van, het lukt me niet meer.
0: Hoe oud was je toen?
1: 62.
0: Zoals. En hoe kom je die tijd dan door?
1: Nou, dan krijg je UWV-gesprekken. Maar elke keer als ik in de groep zat, dan kon ik niet meer. Ik brak elke keer. En dan kreeg ik een coach toegewezen. En die hoorde zo een beetje mijn verhaal. En die had gezegd, ga je maar eens even rustig aan doen.
0: Hm.
1: En die vertelde me ook, je hebt ADHD. En toen las ik dat. Ik denk, verrek. En nou begreep ik ook des te meer van mezelf, waar ik eigenlijk helemaal even tegenaan ben gelopen. Altijd je schouders onder, is prima. Maar ook heel vaak overprikkeld.
0: Ja.
1: Waardoor ik eigenlijk heel veel in mijn leven heb gedaan. En altijd als iets niet ging, kom op schouder, en er is niks mis mee natuurlijk.
0: Altijd maar door.
1: Altijd maar door.
0: Mm-hmm.
1: En nooit je eigen grenzen bewaken. Wat je natuurlijk nu misschien te vaak hoort. Maar
0: en toen je dat helemaal inzag, hè, dat dat ADHD misschien wel de oorzaak was, dat altijd maar door, wat gebeurde er toen en hoe lang nam dat in beslag? Dat bedenk je niet zomaar van maandag op dinsdag, neem ik aan.
1: Nee, maar dat heeft ook nog wel een paar jaar geduurd.
0: Maar je kwam er.
1: Maar nu heb ik vooral, nu heb ik een holistische aanpak op een paar jaar. En daar heb ik ontzettend veel baat bij. Ik ben anders naar dingen gaan kijken. De dingen veranderen niet, maar ik ben er anders naar gaan kijken. Ik had vroeger angsten, fobieën, overprikkeld, heel vaak overprikkeld. Ja, ik zou nog zoveel kunnen vertellen. Ik zou de diepte in kunnen gaan, maar

0: Wat deed die holistische benadering met jou?
1: Die heeft gezorgd dat mijn lichaam zelf aan het werk werd gezet.
0: Ah ja, op welke manier gaat dat dan?
1: Ik heb heel lang mijn kilo's niet kwijt kunnen raken. Maar ze heeft bepaalde aanraken gedaan, waardoor dat in één keer wel lukte.
0: Ja.
1: Meer rust. Ik sliep heel slecht. Nu heb ik er absoluut geen last van. De huisarts kwam al met zijn resten aanzetten en andere dingen. Maar heb ik nooit gewild. Denk ik, ik heb in mijn leven ook drugs gebruikt en dat wil ik allemaal niet meer. Daar ben ik al heel lang vanaf. En waarom nam ik vroeger de drugs? Omdat ik heel vaak overprikkeld was. En als ik dan dat nam, dan had ik even kalm en dan kon ik dagen opteren.
0: Ja.
1: Of weken zelfs. Dat klinkt heel stom.
0: Nee, maar...
1: Maar dat is het niet. Alcohol heb ik nooit niks om me gegeven.
0: Wat gebruikte je als drugs?
1: Ja, dat was cocaïne vooral.
0: Oh, dat is heftig.
1: Ja. Maar dat kon ik zelf doseren. Hmm. Ik zal nooit mezelf... Je zult mij nooit dronken zien. Ik wil altijd controle over mezelf houden.
0: Hmm.
1: Dat is met de lijn ook. Kun je zelf een pilletje, die slik je... en dan zit je eraan vast.
0: Ja.
1: Want dat heb ik natuurlijk vroeger ook. Dat is de reden. Als 14, 15-jarige kwam ik al in aanmerking... met drugs, met blowen, met chillums, met trippen. Maar ik heb me altijd...
0: Je hebt dat kunnen doseren.
1: In de hand willen, kunnen doseren.
0: Kon je eigen grenzen stellen.
1: Ja.
0: En dat kwam je nu van pas. Ik bedoel, je wist nu dat je dat in ieder geval niet meer wilde.
1: Ja, ja, maar ik heb het hoofdzakelijk gebruikt... omdat er in mijn leven zoveel dingen gebeurden dat ik het niet overzag. En dan kon ik de deur niet uit, maar ik had kleine kinderen. Ik had fobieën. Ik was klasseouder in de klas gezeten... Dus het gewoon niet aankon. En ik zat met die kinderen te lezen. En denk, oh, ik wil weg, ik wil weg. Dus, en dan weet je, als je af en toe een lijntje... dan kreeg die rust in mijn hoofd. Want de psychiater wilde medicijnen voorschrijven. Maar dat vind ik eng.
0: Ja.
1: Want daar zit je aan vast. En ik heb het geprobeerd, maar dan voel ik me als een zombie. Ik denk, dat wil ik niet.
0: Nee.
1: Maar het moet wel door. Ik kan mijn kinderen niet achterlaten. En ik was bang dat ik opgenomen zou moeten worden. Want die ervaring had ik natuurlijk door ons eigen opvanghuis.
0: En als je nou, je bent nu 69, een heel stuk verderop. Maar die 9 jaar, zeg maar, die op je 60, dat was toch niet zo gunstig. Je bent nu een stuk verder. Maar in welk opzicht ben je nou voor jezelf een stuk verder? Wat is er veranderd wezenlijk in jou, met jou?
1: Heel erg veel. Ik kan duidelijker mijn grenzen aangeven. Ik hoef natuurlijk ook niks meer. Ik ben al een paar jaar gepensioneerd. Dat natuurlijk heel veel rust geeft. Wat ik niet kan veranderen... heeft geen zin om daarmee bezig te blijven. Om daar mijn aandacht aan te houden. En als ik het los kan laten, heb ik nu zelf gezien... is

0: de Traveling Wilburys waren dat met It's Alright. En daarmee raken we ook een beetje aan de conclusie van een prachtig verhaal over jouw leven en werkkans. Ja, het zou allemaal toch goed komen en dat had onder andere te maken met iemand die je zou tegenkomen en die nu naast je zit, Herman Willemsen. Ja, hoe kwam je die zo tegen?
1: Nou ja, heb van die datingsites en er zaat al een tijdje op. En ik denk, nou, dat gaat hem niet worden. Ik denk, nou, wat kwam helemaal voorbij. Ik denk, nou, oké, laten we nog één keer proberen. En afgesproken stond hij aan de deur en hij doet de deur open. Hij keert zich om en hij draait. Ik denk, oké, prima. Maar wat was het geval? Hij kwam terug. Hij had van, nou, ik wil eerst weten.
0: Oh ja, wat voor vlees hij in de kuip had. Ja, precies. Ja.
1: Vlees in de kuip.
0: Nou, dat had hij gezien.
1: Toen pas kwam hij met de bosbloemen terug.
0: Oh, kijk aan.
1: Ja, nou ja, dat klikte meteen. En ja, zijn we verder gegaan.
0: Ik wou net zeggen, wat is dat dan wat jullie bij elkaar brengt? Nou, dat hebben we intussen gehoord. In dit geval van een datingsite, dat kan. Maar wat houdt jullie bij elkaar?
1: Wat ons bij elkaar houdt is spontaniteit, gekkigheid, de reizen.
0: Ja.
1: Wij latten.
0: Ja.
1: Dus nou, voor mij dadelijk, ik ben ouder geworden. Ik vind het ook heerlijk om op mezelf te zijn. Ik vermaak me goed. Ik heb geen andere mensen nodig om me te vermaken. Die rust heb ik ze ook zeker nodig. En hij heeft ook nog een dochter, die woont thuis. Hij rommelt nog graag. Ik heb een klein huisje.
0: En jullie hebben een gemeenschappelijke passie, hè? Dat is het reizen. Daar gaan we het overigens de volgende week over hebben. Maar hoe kwamen jullie erachter dat je dat allebei graag doet?
1: Hij had een camper, nou ja, hoe leuk kan het zijn?
0: Ja.
1: Dus dat was natuurlijk ook gelijk bingo. En ik hou ook van reizen. En hotels maak ik me niet blij mee, hoe luxe het ook is. Dit is echt vrijheid.
0: De mensen noemen dat, of de Engelsen noemen dat travel on a shoestring. Hè? Dat is het eigenlijk gewoon met heel weinig middelen. Minimale middelen misschien zelfs.
1: Ja,
0: en dan
1: ja.
0: Toch maar gaan.
1: Ja, we hebben een autootje en dat kan. Een autootje, want Herman is heel handig. Technisch.
0: De camper bedoel je nu, hè?
1: De camper, ja. Niet de Herman auto's.
0: Nee, ik wou zeggen.
1: Dus ja, nee, dat gaat heel goed.
0: Ja.
1: Dat gaat heel goed.
0: En gaat dat samen in zo'n redelijk beperkte ruimte? Want een camper is niet zo groot natuurlijk. Misschien die van jullie wel, maar...
1: Ja, de laatste keer zijn we dan een half jaar weg geweest. Meestal gaan we rond 4-5 maanden. Maar alleen de laatste week was er iets meer regen dan de bedoeling. Ja, dat is soms wel lastig hoor. Dan zeg ik van, oké, kun je niet even wieren of zo?
0: Ik heb het nu wel gezien.
1: Ja, dan voel ik wel van, ik moet even mijn rustmoment hebben. Maar
0: goed,
1: dat gaat goed.
0: Dat geven jullie elkaar en dat gunnen jullie elkaar.
1: Ja.
0: Nou, daar gaan we het volgende week verder over hebben. Dan zit je opnieuw als gast hier in de studio. Opnieuw samen met Herman, deze keer. Die in het volgende uur van deze aflevering van Het Moment aan het woord komt. Als de klok is helaas niet van elastiek. We moeten eruit voor het nieuws en de reclame. Daarna, in het volgende uur dus, maken we kennis met jouw partner, Herman Willemsen. Ik wil je bedanken voor toch een heel eerlijk, openhartig gesprek. Je hebt het bepaald niet gemakkelijk gehad, maar... belangrijk om te constateren, je hebt je vrij weten te vechten. Respect daarvoor. En hopelijk hebben de luisteraars iets aan dit toch wel indrukwekkende verhaal gehad. Herkennen ze er misschien iets in? Je weet het maar nooit. Wij gaan er, zoals ik al zei, even tussenuit met een instrumentaaltje. Tot zo voor het vervolg van het gesprek in Het Moment met Herman Willemsen.

0: luistert naar RTV Krimpen-Urbaan.
1: Dit is het nieuws. Het is 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt, is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoverhuurbedrijf Dayspec heeft jarenlange ervaring als het gaat om auto's, bedrijfsauto's en aanhangwagens. Daardoor heeft u zekerheid als u bij autoverhuur Dayspec huurt. Wij zijn van alle markten thuis als het om passende verhuur gaat. Onze verhuurafdeling vindt u in Gouda aan de Industriestraat 1C en in Oudekerk aan de IJssel aan de Harmanshoeve 7. Meer info? Kijk op onze website autoverhuurdspec.nl.
0: Het laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpenerwaard.
4: U luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is het moment met René van Broekhoven.
5: Ja, en die zegt welkom terug bij het tweede uur van deze aflevering van Het Moment. Een aflevering waarin ik deze keer 2 gasten ontvang. Wat een weelde. Het vorige uur maakten we kennis met Ans Lunenburg. Een stoere Brabantse dame die al heel wat memorabele momenten in haar leven meemaakte. En daar vertelde ze ook over. Ja, die waren lang niet allemaal even plezant. Maar die hebben er wel gevormd uiteindelijk. In dit uur praat ik met haar partner, haar soulmate. Ik weet niet hoe je dat ziet, Herman. Welkom in Het Moment.
6: Goeiedag.
5: Ja, meestal begin ik met wie was je vader en wie was je moeder. Maar dan heb ik bij jou het halve verhaal verteld. Want je hebt mij van wat informatie voorzien natuurlijk vooraf. Jouw vader was beroepsmilitair in Nederlands-Indië. En daar zit een verhaal achter, hè?
6: Daar zit wel een verhaal achter. Mijn vader is daar geboren. Ja, ze hadden 10 kinderen in totaal. Ja, toen kwam op een gegeven moment de oorlog. Toen is mijn vader in het concentratiekamp beland en aan de Birma-spoorlijn. En daar heeft hij 4,5 jaar gezeten.
5: Dat was onder het juk van de Jappen dan, neem ik aan?
6: Dat was onder het juk van de Jappen. En toen hij bevrijd was, ja, toen hebben ze samen met de Indonesiërs gevochten tegen de Jappen. En later is dat dan ook dat Indonesië begon met de politionele actie, dat ze dus de macht over wouden nemen, ook van de Nederlanders.
5: Nou, dat is allemaal geschiedenis die we kennen natuurlijk. Heeft jouw vader nou met jou daar ooit over gesproken?
6: Mijn vader hebben we daar wel over gesproken met ons. Niet met alle familieleden, mijn broers en zussen. Maar bij mij sprak hij daar toch regelmatig over, omdat ik best veel met mijn vader omging.
5: Wat waren dan de verhalen die nou, zeg maar, je bent nu 70, wat herinner je daar nog van? Dat je zegt, nou, dat vond ik toch wel een verhaal.
6: Ja, het verhaal wat mij het meeste aanpakte was dat ze in het concentratiekamp zaten. En dat ze dus eten moesten gaan halen, moesten ze een koe ophalen met z'n vieren, want er was feest voor de jappen. En dat hij dan, zei hij van ja, dan moesten we ruim 30, 40 kilometer lopen met zijn koe op zo'n brancard onder een wit doek, die was geslacht. En hij had dan een buideltje met rottend vlees om zijn nek hangen. En zodra de twee jappen samen gingen lopen, want die hadden zo van ja, het duurt lang genoeg, en ze keken niet, dan wreef hij dat rottend vlees over de koe heen. Dan kwamen ze bij de chefkok, die rook eraan, die is niet goed, begraven achter in het veld. En die werd dan 's nachts opgegraven voor de gevangenen om die te eten.
5: Je wordt wel vindingrijk, hè, onder die omstandigheden.
6: Ja, dat kan je wel zeggen.
5: Ja, ja. Heeft hij ooit verteld hoe dat ging toen de jappen kwamen? Want op een gegeven moment, hij was beroepsmilitair en de jappen die namen dat allemaal over. Heeft hij daar een herinnering aan gedeeld?
6: Ja, ook op de manier hoe het ging en dergelijke. Hoe ze dus weggehaald werden allemaal. Ook zijn zussen, zijn broers, ja, dat ze naar het kamp gingen. Mijn vader was een van de laatste. Ja, die is in begin 1940 is hij dus op transport gezet naar de Birma-spoorlijn, het concentratiekamp.
5: Ja, heeft hij over dat concentratiekamp ooit dingen verteld? Dat lijkt me toch ook wel verschrikkelijk.
6: Ja, na zijn dood ga je dingen opruimen en dan zie je een schoenenkistje met oorkondes erin. Want mijn vader had dus ook, omdat het ene kamp cholera kreeg, en hij wist dus de petroleum, dat wel een middel was tegen cholera. Dus die had petroleum gejat bij de jappen om in de soep te doen, dat iedereen soep moest eten. En iedereen ging natuurlijk zwaar over zijn nek ervan. Mm-hmm. Maar het was wel een middel dat de meesten gered hebben in het kamp tegen de cholera.

0: De Colonel Bogey Mars was dat, beter bekend als The Bridge Over the River Kwai. In de gelijknamige film wordt dat gefloten door de dwangarbeiders als die in de verzengende hitte door de Japanners naar het werk worden gedreven. De vader van Herman Willemsen, mijn gast van vanavond in het moment, maakte het als krijgsgevangene al mee. Herman, jouw vader, ja, dat was wel een mannetjesputter, hè?
1: Ja, ja, die wist een man wel te staan, ook na de oorlog en zo, met die acties.
0: Want hoe ging dat? Heeft hij daar ooit over verteld? Ik bedoel, dan kom je uit zo'n vreselijk jappenkamp en dan kom je weer in de vrije wereld, zeg maar. Oké, die politionele acties was nog even een dingetje, maar dan toch, dat waren toch heftige jaren.
1: Ja, dat waren tropenjaren voor hem en dat merkte ook wel later, want het heeft al zwaar invloed gehad op zijn gesteldheid. Een zwak hart gekregen daardoor en ook natuurlijk door het kamp. En op die manier merk je toch wel dingen van... Nou, maar hij ging maar door,
0: Wat was hij voor een vader, voor jou?
1: Voor mij was het een goede vader, maar we waren wel streng opgevoed. Militaristisch opgevoed.
0: Strak?
1: Ja, strak. Het bamboestokje stond aan tafel.
0: Ah ja.
1: Ja, als je niet wilde luisteren, kreeg je tikken.
0: Ja, duidelijkheid voor alles.
1: Ja,
0: maar wat was het voor een man naar jou toe?
1: Een liefaardige man.
0: Toch?
1: Ja, toch wel met veel aanhalingen en aanrakingen. En,
0: dat wel?
1: Dat wel.
0: Dat is toch eigenlijk vreemd, hè? Voor een beroepsmilitair, die is... die zou je niet verwachten dat die aanrakerig zijn of zo. Of liefdevol, maar toch.
1: Ja, in de maandagochtend, dat we bij elkaar waren, was altijd zo, dan kon mijn moeder uitslapen en dan moesten wij met het hele gezin met hem gaan wandelen, 's morgens vroeg.
0: Oh ja.
1: Want dan kon mijn moeder uitslapen.
0: Ja.
1: Dus, maar dat was ook op een gegeven moment een ritueel geworden. Had mijn moeder even tijd voor de rijken.
0: Belangrijk, hè? Want jullie hadden nog wat kinderen, hè?
1: 7 kinderen in totaal.
0: Dat is een handvol. Ja. Mijn moeder, die had er dan wel de hele dag de tijd voor, maar dan toch, hè?
1: Ja.
0: Jouw vader en moeder zijn met de handschoen getrouwd, geloof ik. Hoe ging dat precies?
1: Mijn moeder trouwde in Nederland dan met een zwager voor de wet.
0: Ja.
1: En dat noemden ze dan met de handschoen. Dan kregen ze een witte handschoen aan. Dan was het bezegeld. En mijn vader precies hetzelfde in Indonesië. En dan waren ze met de handschoen getrouwd. Maar dan waren ze officieel eigenlijk op papier getrouwd. Mijn moeder kon dan met de boot vanuit Rotterdam, de Batavia, kon ze dan naar Indonesië varen om mijn vader te zoeken.
0: Hoe lang zijn ze dan gescheiden geweest?
1: Mijn vader is 2 keer in Nederland geweest.
0: Ja.
1: En 1 keer heeft hij haar heel kort kunnen zien. En de 2e keer heeft hij haar misgelopen, omdat hij kwam aan met het vliegtuig, moest op Schiphol blijven. En een paar uur later vloog hij dan weer terug naar Indonesië.
0: Oei.
1: Maar toen hebben ze elkaar niet kunnen treffen.
0: Bizar, hè?
1: Ja, dat is heel apart.
0: Hoe was die verhouding tussen jouw ouders, voor zover jij dat kan herinneren?
1: Goed, heel erg goed.
0: Liefdevol?
1: Liefdevol, ja.
0: Was dat ook in het gezin? Hadden jullie een warm gezin?
1: We hadden wel een warm gezin, behalve mijn tweelingzus had het heel zwaar en moeilijk.
0: Want?
1: Ja, die kon niet leren en dat soort dingen. En moeilijk niet in omgang, maar ze was zwaar dyslexie, had ze. Ik ook.
0: Ja.
1: Maar ik heb me er toch al een beetje bovenop kunnen vechten. Maar bij haar, ze is ook een psychiatrische patiënt geweest.
0: Had je met die zus een goede band?
1: Ik heb met mijn zus een hele goede band.
0: Ja. Daardoor of sowieso?
1: Sowieso,
0: ja.
1: Maar daardoor is het nog wel meer geworden.
0: Konden jullie praten over haar problemen?
1: Ja, ik toch wel. Maar ja, later heeft ze dus een man gekregen die veel voor haar besliste. Dus ze cijferde daar eigenlijk haarzelf helemaal voor weg. Wat ook stuk liep in de rest van de familie, waar ze geen contact nou meer mee heeft.

0: Little Sister was dat van Ry Cooder. En dat staat op het album Bob Till You Drop, dat uitkwam in 1979. Ja, ik herinner me dat nog goed, want het was ongeveer het eerste popalbum dat digitaal werd opgenomen. En bovendien was het ook nog live in de studio gespeeld. Dat kan alleen maar met het kaliber muzikanten waarmee Cooder zich altijd omringde. Herman, van je zuster, toch nog even terug naar je vader. Lijk jij op hem? Heb je een beetje zijn genen?
1: Ja, ik heb wel dingen van zijn genen.
0: Zoals?
1: Ja.
0: Noem eens wat.
1: Niet de relaxedheid, want dat was hij zeker. Heel relaxed, rustig. Hij praatte dus ook thuis niet veel. Hij kon urenlang op de bank zitten. Maar de dingen voor elkaar krijgen daarin, de standvastigheid, om het toch maar te zettelen van dat moet gedaan worden, dus dat gebeurt gewoon. En vooral op werkgebied.
0: Weet je nog hoe je ouders elkaar ontmoet hebben? Want we hebben het over trouwen gehad, maar...
1: Met de pen. De Nederlanders die in Indonesië zaten, die schreven brieven naar willekeurige dames in Nederland.
0: Ah, zo.
1: En zo werd de pennenschrift onderhouden tussen mijn vader en mijn moeder.
0: Dus toen ze het de eerste keer voor elkaar zagen?
1: Hadden ze elkaar nooit gezien.
0: Ja. Een soort datingsite avant la lettre, hè?
1: Ja, dat kun je wel zeggen.
0: Ja. Dus, ja, zo ging dat toen.
1: Ja.
0: En wat was jouw moeder nou voor een vrouw?
1: Ook uit een groot gezin.
0: Ja.
1: Een Friesin.
0: Ja.
1: Uit Jouweren. Mijn opa was de eerste postbode in Jouweren. En mijn moeder was eigenlijk wel zo'n persoon die altijd aan het werk werd gezet in huis. De meesten hoefden niks te doen, maar mijn moeder moest alles doen. En dat is ook, denk ik, de enige reden eigenlijk waarom ze op een gegeven moment na de oorlog de spaarcenten heeft opgepakt en gezegd van, bekijk het allemaal maar en ik vertrek naar mijn man.
0: Hadden ze een goed huwelijk, zou je zeggen?
1: Ze hadden een heel goed huwelijk,
0: ja. Dus de dating sites Antoen, die werkte.
1: Ja, die werkte wel.
0: Jullie gezin is uiteindelijk uit 7 kinderen bestaan. Jij was de ene laatste, maar je was niet alleen, hè?
1: Nee.
0: Hoe ging dat?
1: Ik heb een tweelingzus. Mijn zus is dus 10 minuten eerder geboren en ik kwam daarna. Maar ik woog maar 1 kilo, ben afgevallen naar 600 gram. Ik was niet levensvatbaar. Toen leverde ik eigenlijk al mijn eerste gevecht daarin. Ik was met een navelstreng omgeboren. Ik was veel te klein en toch iets te vroeg geboren.
0: Ja, ja.
1: Ik heb ook 3 maanden in de couveuse gelegen. Door de specialist en zijn vrouw ben ik er eigenlijk bovenop gebracht.
0: Een rare band krijg je dan, hè? Met je moeder, denk ik. Ik bedoel, in de eerste instantie helemaal geen band, want je zag je natuurlijk weinig. Ja, tot glas van de couveuse, maar...
1: Ja, nou, ze hebben de eerste 3 weken mij niet gezien. Vanwege het feit dat ik niet levensvatbaar was. En in die tijd zei de dokter dan, ja, kom maar niet. Want we weten helemaal niet hoe het gaat en hoe het loopt met hem. En je hebt nog een kindje waar je nou voor moet zorgen.
0: Ja.
1: Maar na de 3 weken is ze zondagsavonds het ziekenhuis ingeslopen om mij te bekijken.
0: Op eigen initiatief?
1: Op eigen initiatief.
0: Dapper?
1: Ja.
0: En wat dacht ze toen ze jou zag?
1: Ik was een heel klein lelijk aapje.

0: Funky Man was dat van Amy Winehouse.
1: Wat zegt een aap als hij jarig is? Taart, taart, taart.
0: Ja, je had op heel jonge leeftijd, je zegt het net zelf, je eerste gevecht achter de rug. Heeft dat nou, heeft dat jou nog gevormd in de rest van je leven?
2: Ja, ik denk het wel. Mijn felheid die ik heb,
0: ja.
2: Dat is echt wel ja, de onrust in sommige dingen. Dat ik daar dan wel toch wel misschien nog wel steeds last van heb.
0: Ja, maar die felheid merk ik nu niet zo. Dus je kunt dat toch wel doseren, kennelijk.
2: Ik kan het doseren, maar in bepaalde manieren. Als ik dus in de hypo's kom of zo,
0: ah,
2: dan
0: ja.
2: Kan ik al ja, heel strijdvastig worden.
0: Ja, ja, ja. Van de confrontatie, zeg maar.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Hey, en hoe was jouw schooltijd? Was jij een braaf kind of een deugd niet? Laat me raden.
2: Ik was wel een braaf kind.
0: Oh, toch?
2: Ja. Want mijn moeder ook en dergelijke. Ze konden vragen. Oh, ik loop wel even naar de winkel. Of ik doe dit wel of zo.
0: Ja.
2: En ik was ook wel leergierig. Maar omdat ik dus ja, toch wel hyper was. En dyslexie. Zat ik op de eerste Herman Broerschool. De eerste LOM-school van Nederland.
0: Ja, ja.
2: Die was het geopend in Berg op Zoom. En daar ben ik toen naartoe gegaan.
0: Hoe beviel dat als kind?
2: Geweldig.
0: Oh ja, want?
2: De directeur van de school was een verwend persoon die de Delta-werken heel erg interessant vond. Over dat soort onderwerpen kregen wij ook heel veel les.
0: In de breedte, zeg maar.
2: In de breedte, ja. Ja.
0: En die aandacht die je kreeg, dat was misschien wel goed. Want je kwam uit een heel groot gezin en dan moet je vechten, hè, voor de aandacht.
2: Ja, mijn jongste broer kreeg meer aandacht dan ik.
0: Ja.
2: En dat vertaalde zich wel.
0: Met knokpartijen of dat niet?
2: Ook wel.
0: Oké. Okay. Wat ging je naar die basisschool doen en waarom?
2: Mijn broer die zat op de LTS,
0: ja.
2: Elektro.
0: Oh ja.
2: Dus dan was het zo van, nou, dan ga jij ook maar naar de LTS, elektro.
0: En je kon ook naar werktuigbouw bijvoorbeeld, maar dat deed ik
2: dat
0: niet.
2: Heb ik later erbij gedaan, omdat ik dat toch wel interessant vond. Ik heb wel de C-stroom destijds op de LTS gedaan.
0: Dat moet je even uitleggen, denk ik, aan zonder.
2: De C-stroom was hetzelfde als de MAVO vroeger. Dus dat was meer theoretisch en met een stukje praktijk. Later ben ik dan naar de MTS gegaan, elektro.
0: Ja. En had je een beeld van wat je wilde na die school? Ik bedoel,
2: ja,
0: kon je ze van schelen? Dacht je, het komt wel goed?
2: Dat komt wel goed. En ja, ik vond sport toch wel belangrijk. Maar ja, dat ging dus de andere kant op.
0: De sport, dat was natuurlijk wel een dingetje, hè?
2: Ja.
0: Want dan kon je je energie kwijt. En
2: daar kon ik heel veel energie.
0: Wat heb je allemaal gedaan?
2: Ik ben begonnen met judo. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. Totdat er op school een voorval gebeurde. Ik dan een zoetimee deed bij een jongetje in de klas. En over...
0: Wil je even uitleggen wat dat is precies?
2: Dat is zeg maar de voet in de buik zetten en over je heen werpen. En ja, die ging dus over een lage muur heen.
0: Oei.
2: En die viel met zijn rug op een steen. Nou, politie, ziekenwagen erbij. En, ja.
0: Daar word je niet populair van, hè?
2: Nee, want dan word je ook gerooieerd voor het leven.
0: Ja.
2: Op de judobond.
0: Was dat niet gewoon een reflex? Viel die jou aan of zo? Of weet ik het?
2: Nou, er was wel eentje die altijd iedereen aan het pesten was.
0: Ah, vandaar.
2: Ja.
0: Dus het moest een keer gebeuren gewoon?
2: Moest gewoon een keer gebeuren.
0: Ja.
2: Maar ja, toen begonnen we maar aan atletiek, hè. Dus hardlopen.
0: Je kon het zeggen, dan moet je rennen.
2: Daar kon ik ook heel veel energie in kwijt.
0: Werkte dat dan? Ik bedoel, dat je...
2: Ja, ik kon uren lopen zonder... ja, dan kon ik mijn gedachten, dan hoef ik nergens aan te denken. En alleen maar aan te lopen.
3: I'm walking down the street. Like a lucky room. Of you, I ain't hurting nobody, I ain't hurting no one, I ain't hurting nobody.

0: Ja, lopen als remedie tegen overtollige energie en verontrustende gedachten in je hoofd. Ain't Hurting Nobody was dat van het album Primetime, dat ik een paar jaar geleden maakte. Herman, jij bent geboren en getogen in Bergen-op-Zoom. Daar zou je op zeker moment barkeeper worden en je zou een opmerkelijk iemand ontmoeten. De meester van de thermische lans, waarmee hij bijna elke kluis wist te kraken. Hij was een stukje ouder dan ik, maar hij zou een keer doodgaan, notabene op mijn verjaardag, maar dat terzijde. Ook zijn ouders woonden in Nederlands-Indië, ze zaten allebei ook in het leger. Nogal wat parallellen met jouw leven dus, maar hoe kruisten jullie paden elkaar nou precies?
1: Ik kwam hem tegen omdat ik op een gegeven moment op mijn eigen woonde, op een kamertje. En twee deuren verder was een bordeel van hem. En daar viel 's nachts de stroom uit. Er zei er iemand van, hé, maar hiernaast woont een elektricien.
0: Ah ja.
1: Dus ik werd om 3:00 s'nachts uit mijn bed gehaald. Dan kan je dat repareren. Toen heb ik een andere zekering in de meterkast gezet. Een gemeentezekering.
0: Ja.
1: Maar ik had ook dus de zegeltangen om het goed te doen.
0: Mm-hmm.
1: En op die manier kwamen we met elkaar in contact. Op een gegeven moment kwam ik er steeds meer. Werd ik steeds meer uitgenodigd. Ook op feesten in andere bordelen in Nederland.
0: Jullie hadden een klik?
1: Ja, we hadden wel een klik. Het was een hele relaxed persoon. Hij zei ook altijd van, je blijft van iedereen af. Als je iemand kwaad wil doen, dan krijg je met mij te maken. Want hij was wel heel sociaal, dat wel.
0: En ook tegen geweld, hè?
1: Ja, hij was zwaar tegen geweld.
0: Even voor de luisteraars die wat jonger zijn. AGM was dus de meeste kraker, hè?
1: Ja.
0: Maar ik lees dan ook overal, ik heb een beetje ingelezen, dat het was eigenlijk een best een charmante man.
1: Het was een mooie, charmante man.
0: Ja.
1: Lief, zacht. En dus toch voor iedereen die onder zijn hoede had, was het gewoon een hele, hele lieve man. Ook als hij dus een kraak zette. Nou, er gingen nooit wapens mee. Dat had hij niet nodig.
0: En hoe lang ben je met hem omgegaan?
1: Toch 3,5 jaar, bijna 4 jaar.
2: Waarom ben je eerste kraak gaan plegen? Je had geloof ik een spuiterij of lasserij of zoiets. Hè?
3: Ja, ik heb het dus verschillende malen geprobeerd, maar het ging dus niet. Ik werd er dus dan uitgezet door de innerwet. Dan moest ik dus sluiten omdat het pand niet geschikt was. En toen ben ik dus automatisch in de steun vervallen. Nou, en toen krijg je dus in de tijd krijg je nog 60 gulden steun. Maar als je 50 gulden huur moet betalen, dan is er weinig brood op de plank.
2: Maar er zijn natuurlijk veel mensen die ondanks hard werken niet aan de kost kunnen komen en toch maar doorzetten en niet naar die bank gaan midden in de nacht.
3: Ja, dat kan ook niet iedereen gaan doen, hè.
0: Zijn er nou dingen die je hebt meegemaakt waarvan je zei, nou, dat is toch wel heel apart?
1: Ja, het zijn vrouwen. Dan lag ik 's morgens vroeg te slapen. En dan was het 5:00 en dan, Herman, werd er naar boven geroepen. En dan keek ik uit mijn raampje en dan stonden er een paar taxis. Wij gaan naar Antwerpen, ga je mee? Of we gaan daar naartoe, ga je mee? Dus ik heb, dat was toch wel een aparte leuke tijd.
0: Het Antwerpse nachtleven was niet gering, hè?
1: Nee, Café de Muze, dat was toch wel een bekend café in Antwerpen destijds. Ook omdat daar wel wat gerookt werd natuurlijk, de blootjes.
0: Heb je daar nog het nodige van meegekregen? Want daar hebben we het over de seks en de rock'n'roll. Nou, rock'n'roll eigenlijk nog niet, hè? Dat komt zo wel.
1: Daar heb ik wel van meegekregen,
0: ja. Wat gebruikte je in die tijd? Of?
1: Heel af en toe een lijntje kook.
0: Kon je dat hebben?
1: Dat kon ik wel hebben. Ja. Speed niet.
0: Nee, dat is gemeen.
1: Maar als ik een lijntje speed op had, dan wilde ik na een half uurtje graag naar mijn bed. Want dan was ik back af. Toen ik op mijn eigen woonde, had ik dus ook in mijn achtertuintje en in mijn voortuin. Want ik woonde op een bovenverdieping. Ja, dat stond dan helemaal vol met wietplantjes.

0: zeker moment in 1987 kwam je in Eindhoven terecht. Hoe kwam dat nou zo?
1: Door mijn broer. Omdat ik mijn oudste broer, die woonde al in Eindhoven. Die was leraar in Helderpanningen op een scholengemeenschap. En die had op een gegeven moment zo van, kom lekker naar Eindhoven wonen. Stap uit dat wereldje.
0: Nou, dat had hij wel in de gaten, wat er allemaal.
1: Die had dat zeker in de gaten.
0: Ja, ja. Hoe lag dat thuis? Want die keken daar toch ook wel mee naartoe, of dat niet? Jouw vader, je moeder?
1: Nou, die wisten dat eigenlijk niet. Dat kon ik wel goed verbergen.
0: Ah, ja.
1: Maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment op de bovenwoning een chillum zat te roken. En dat hij toevallig net met de groente van zijn groentetuintje binnenkwam zetten met twee tassen groente. En van, oh, pas op jongen, want dat is wel sterk, hè?
0: Ja, ja. Dat wist hij dan wel.
1: Dat wist hij dan wel.
0: Dat was een wilde tijd die begon toch in Eindhoven toen? Wat was er wild aan?
1: Een jaar nadat ik in de werktuigbouwkunde had gewerkt, ben ik in Café Centraal gaan werken op de markt. Oh, ja. Daar heb ik 1,5 jaar als barkeeper rondgelopen. En toen ben ik gaan werken in Café de Bakkerij op het Stramezijnd. En dat, ja, dat was wel de beruchtste kroeg van Brabant waar gebloot werd. Het mooie was ook dat daar een grote zaal achter was. Dat er elke zondag optredens waren, 's middags.
0: Oh ja, daar komt er ook een rol dan, hè?
1: Dan komt er ook een rol, ja.
0: Dat valt me op, je bent aardig in de horeca terechtgekomen. Hoe kwam dat nou zo?
1: Ja, en ik vond dat wel fijn. Gewoon tussen de mensen bedienen. Ja, dat ging me goed af.
0: Wat trok je eraan?
1: De verhalen, de gezelligheid.
0: Ja.
1: Onder de mensen zijn.
0: Wat herinner je uit die horecatijd? Nou, zijn daar nou nog memorabele herinneringen? Dat je zegt, nou, dat was toch wel een mooi verhaal wat ik heb meegemaakt. Of juist niet, dat kan ook natuurlijk.
1: Ja, vooral de ruzies tussen Feyenoord en Ajax op het straat. Oh, ja. Het liep dan behoorlijk uit de hand.
0: Ja.
1: Die conflict heb ik dan ook wel meegemaakt.
0: Ja, vechtpartijen en zo.
1: Vechtpartijen ook wel, ja.
0: Vroeger zat ik in een band en dan in de stad viel het wel mee, maar soms ging je de provincie in. En dan stonden we op het podium en dan zag je de stoel in de lucht gaan en wist je wat er ging gebeuren.
1: Ja.
0: En dan liepen we altijd aspirintjes aan de bar.
1: Ja.
0: Ja, heftig was dat.
2: Zit ik aan de mensen te kijken, jongen? Mietje? Heb ik iets van je aan soms? Hè? Kom dan ook maar eens mee naar buiten, jongen. Hè? Nou, een tandje stuffen. Een paar weken pap eten. Hè? Dat lijkt homofiel. En dan zie je er 30 uit. Heb je al op de HAVO gezeten of iets? Hè? Meneer de professor. En je kijkt nou natuurlijk een beetje op meneer, omdat ik alleen maar LTS-zwakstroom heb gedaan. Hè? En dan denk ik van, ik ken allemaal moeilijke woorden en die kent hij niet. Hè? Dat denk jij. Denk jij dat ik geen moeilijke woorden ken? Hè? Moet je eens opletten, jongen. Moeilijke woorden. Let op. Zonsverduistering. Chipolata-pudding. Aluminium. Metalvries. Ja, stel er mooi te kijken met mijn havendiploma, hè? Zal ik ze maar zeggen. Eindhoven, dat is de mooiste stad van de wereld. Dat meen ik. Ik zeg altijd, als je Eindhoven niet kan waarderen, dan kun je het leven niet waarderen. Mensen denken vaak dat Eindhoven dat een stom boerengat is. En dat wij daar jaren achterlopen. Nou, daar klopt dus helemaal niks van. Integendeel. Ik hoorde dat ABBA nou hier heel populair is. Kennen wij in Eindhoven zeker 5, 6 jaar.

0: Eindhoven zou ook de rust in je leven terugkeren, hè?
1: Ja, ik ben getrouwd met Karen. En toen we bij elkaar kwamen, was haar zoon 7 jaar. Zij had een zoon van 7 jaar. Toen zijn we getrouwd, zijn we samen gewoond.
0: Ja.
1: En dat heeft, de relatie heeft 7 jaar geduurd. Haar zoon hebben we nog steeds een band mee, als vader-zoon relatie.
0: Ja.
1: Toen heb ik een vrouw ontmoet die vrij snel zwanger raakte.
0: Kijk, want die actieve mannen, hè, die doen dat dan.
1: En toen is mijn dochter geboren.
0: Ja, maar ik zat net aan die naam te kijken, hè. Ida Asmara?
1: Aida Asmara.
0: Aida, ja. Hoe komen jullie aan die naam, in godsnaam?
1: We waren zo'n beetje aan het kijken wat voor naam we zouden geven. En op een gegeven moment kwamen we Aida Asmara tegen, in het Hebreeuws eigenlijk.
0: Ja.
1: En dat betekent goddelijke liefde, onvoorwaardelijke liefde. En dat vonden we wel een mooie naam. Model.

0: Hadden jullie verder niks met Joods zijn of wat ook?
1: Nee.
0: Oké, dat was gewoon een mooie naam, klaar.
1: Ja.
0: Ja, ja. Maar dat huwelijk zou geen stand houden. Wat ging er mis?
1: Met de vrouw waar we, ik dus de, met de zoon, hè?
0: Ja, had, nummer één.
1: Nummer één, dat ging mis. Vanwege het feit dat zij heel erg in de raad ook had... dat ik ook graag een kind van mezelf wilde.
0: Oh, zo. Ja.
1: En we hebben nog IVF geprobeerd bij haar.
0: Ja.
1: Maar dat is niet gelukt. En het feit is ook dat er later bekend werd van... dat de artsen tegen haar zei... je moet heel blij zijn dat je een zoon hebt.
0: Ja, ja. Dat was sowieso al moeilijk, bedoel je?
1: Dat was al heel moeilijk voor haar.
0: Ja.
1: Ja.
0: En de tweede, wat ging daar fout?
1: Nou ja, niet eigenlijk fout, maar... we gingen samen naar de bioscoop en we hadden truffeltjes op, hallucinerende truffels.
0: Aha.
1: En zijn s'avonds bed ingedoken. En ja, het blijkt dan dus als je truffels op hebt, dat de prikpil veel minder werkt.
0: Ah, ja.
1: Dus daardoor is ze toch tussendoor geslopen en zwanger geworden.
0: Ja. En toen kwam mevrouw nummer drie.
1: Mevrouw nummer drie, Ans Lunenburg.
0: Ja, zit naast je op de bank. Dus. Ja. We hebben het net gehoord in het eerste uur. Maar vertel eens, ze vertelde dat jullie elkaar hebben ontmoet via een datingsite.
1: Ja.
0: Hoe kwam je op het idee om dat te doen?
1: Nou, ik was toch wel op zoek naar een relatie. We zijn elkaar eens een keer al tegengekomen op de datingsite. Maar ja, je bladert toch door, je kijkt.

0: rustig geworden, ook omdat ik een dochter had.
1: Ja, dat is waar. Maar je komt toch wel eens een keer in het café of helemaal niet?
0: Ik kwam nog best veel in het café, ja.
1: Maar als bezoeker dan? Geen nieuwe was?
0: Ik had ook dus mijn dochter in co-ouderschap 20 jaar.
1: Oh ja.
0: Dus van vrijdag op vrijdag. Dus ik was altijd, om de weekend was ik vrij.
1: Ja. Ja,
0: en dan was ik dan toch wel op houseparties te vinden en dergelijke. En...
1: Maar daar kwam je niks tegen wat...
0: Nee, nee. Daar kwam ik niks tegen.
1: Gek dan toch eigenlijk, hè? Dat zou je verwachten en dan toch niet.
0: Nee.
1: Maar goed, Hans kwam. En jij dacht van, wat dacht je?
0: Ja, dat is het gewoon. Dat,
1: zomaar ineens? Niet op de foto, neem ik aan.
0: Ja, toch wel.
1: Oh.
0: Ja, ja, dus,
1: ze vertelde net een prachtig verhaal dat je kwam de eerste keer langs en dan ging gelijk weer terug. Hoe zat dat nou precies?
0: Nou, ik had wel eens meer afspraakje gehad van de dating, twee keer.
1: Ja.
0: En dan loop je naar de deur en dan staat er iemand helemaal anders voor.
1: Die je verwacht, ja.
0: Ja, die overeenkomt met de foto van de dating site.
1: Ja, ja.
0: Dus ik ging naar Hans toe en dacht van nou, ik wil het wel zeker.
1: Eerst maar eens even kijken.
0: Dat het klopt.
1: Ja, ja.
0: Dus ik had een bosje bloemen in de auto laten liggen.
1: Nee, ik kom altijd nog terug.
0: Ik denk wel, nou, als het niet klopt, dan neem ik hem weer terug, zet ik hem zelf in de vaas.
1: Ja, ik snap het. Dus je bent twee keer teruggekomen. Eén keer teruggegaan, één keer teruggekomen.
0: Ja.
1: Maar goed, jullie zijn al een behoorlijk tijdje samen intussen.
0: 11 jaar nou.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe valt dat? Ze zitten naast, dus pas op je woorden.
0: Ja, prima.
1: Ik heb net aan haar ook gevraagd, wat houdt jullie samen? Wat houdt jullie relatie in stand, zeg maar?
0: Het samen zijn van op weg, het reizen, wat we meemaken.
1: Ja.
0: En ook gewoon de verbinding die er is. En net, ik heb nog heel veel spullen thuis, qua werk. En Anne woont op een flatje. En ze vindt het ook fijn om op de eigen te zijn. Ik vind af en toe ook nog fijn gewoon om eigen te zijn.
1: Dus jullie latten lekker?
0: Lekker latten. En de tijden die we samen zijn, die vullen we toch mooi aan, denk ik.
1: Ja. De relatie met die dochter, hoe is dat?
0: Die is heel goed.
1: Ja?
0: Ja, ze woont weer bij mij.
1: Hoe komt dat zo?
0: Ja, het was uitgegaan met de vriend.
1: Ah, ja.
0: En,
1: terug naar papa?
0: Terug naar papa.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hoe oud is die intussen?
0: Die wordt nou 27.
1: Oh ja. En hoe zijn de vooruitzichten? Is ze aan het daten? Of?
0: Ze is wel aan het daten. Ze is om een nieuwe vriend.
1: Hoe bevalt het nou, een volwassen dochter thuis? Dat is wel bijzonder, toch?
0: Ja, dat gaat wel heel erg goed.
1: Ja, want die is niet in alle opzichten volwassen. Die heeft zijn eigen leven, eigen ideeën. Eigen vrienden misschien ook.
0: Ja.
1: Maar dat gaat goed.
0: Dat gaat goed.
1: Oké, jullie verstaan elkaar.
0: Ja.
1: Het verhaal van Hans hebben we intussen gehoord. Wat deed jullie nou besluiten om uiteindelijk verder te gaan? Want hoe gaat dat? Je kwam terug met je bosje bloemen. Alsjeblieft, dankjewel. En dan ontstaat er iets prils. Maar wanneer was nou voor jou het puntje? Denk, nou, dit kon wel eens een blijvertje worden.
0: Ja, vrij snel in het begin.
1: Toch al?
0: Ja.
1: En hoe kwam dat dan? Waar zat hem dat in? Ik weet niet.
0: Ik denk ook dat dat het gevoel is.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Jullie zaten wel op één lijn, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar als je nou terugkijkt.
0: Ook het hele mooie vind ik de familieband die ze heeft met de familie.
1: Oh ja, met haar familie bedoel
0: je? Met haar familie, waar ik ook in opgenomen ben.
1: Ja.
0: En ja, dat is gewoon zo warm en zo'n hecht gevoel. Dus dat geeft ook wel een heel stuk verbinding met mij, met Hans. Gewoon warm. Een warm gevoel geeft het gewoon.
1: Bracht het ook de rust in je hoofd terug?
0: Ja, toch wel een heel stuk.
1: Ja.
0: Ja. Niet meer zoekend.
1: Nee.
0: Het is goed. Misschien dat het ook met de leeftijd te maken heeft.
1: Ja, ja.
0: Want je komt op een gegeven moment toch ook in een volgend stadium.
1: Dat had zij ook nodig, begrepen uit het eerste uur. Hè? Zij was ook wel zoekende naar rust en dat soort dingen. Dus misschien dat dat mooi samenviel.
0: Ja.

0: we hebben net Hans haar verhaal gehoord. Hans haar verhaal, zeg je dat? Ja, dat zeg je zo. Die had nogal een rugzakje.
1: Ja.
0: Hoe ging dat? Je had ook het nodige meegemaakt, maar het is niet een vrouw die een blanco leven achter de rug had.
1: Nee, maar dat accepteer je gewoon. Dat stukje denk ik dat ik dat ook wel van mijn vader heb. Dat je daarin mensen gewoon accepteert. Als je toch gevoel voor elkaar hebt, ja, dan pak je dat erbij. Dan ben je er gewoon.
0: Konden jullie verhalen bij elkaar kwijt? Kon zij het verhaal over haar verleden en de problemen?

0: tegenslagen bij jou kwijt.
1: Ja, dat kan ze.
0: Ja. En daar kon je ook mee inleven, denk ik, dan wel. Eén ding hadden jullie absoluut gemeen en dat was de reislust. Waar kwam dat nou vandaan?
1: Nou, mijn dochter was geboren. En die was op een gegeven moment 6 jaar. En mijn oudste zus in Friesland had een camper. En die kon ik dan in de zomer kon ik die lenen. Totdat ik op een gegeven moment toch de mogelijkheid kreeg om zelf een camper te kopen. Ja, dat vond ik toch wel, omdat ik dus daar die ervaring al mee had. Dus dat is dan zeg maar ruim 20 jaar geleden dat ik daarmee ben begonnen.
0: Ja, ja.
1: Met de camper.
0: Ja, een camper, dat is in jouw geval is dat een bijna 40 jaar oude Hummer die je nu hebt.
1: Ja.
0: Dus je bent bijna van de wegenbelasting af.
1: Yes.
0: En daar hebben jullie al heel wat landen mee doorkruist, eigenlijk heel Europa.
1: Ja.
0: Aan welke landen bewaar jij nou bijzondere herinneringen aan? Welk land? Want jullie zijn nogal op wat plekken geweest.
1: Albanië heeft me heel erg getrokken.
0: Een bijzonder land, hè?
1: Dat is een heel bijzonder land.
0: Ja.
1: Ook heel gasvrijheid.
0: Ja.
1: Het fijne is ook dat je nog op de plekken waar het niet zo toeristisch is, heb je langs de stranden, heb je de kleine tentjes zitten waar gedronken en gegeten kan worden. En die hebben dan een stukje grond erbij. Je zet je camper er neer, je plugt hem in de stroom. En ja, het is spotgoedkoop, maar je staat wel lekker nog aan de kust.
0: Het is ongecultiveerd nog, hè? Er is heel veel natuur en zo.
1: Ja, we zijn er nou 2 keer geweest. En vorig jaar merkten we wel de verandering.
0: Toerisme.
1: Ja, dat er meer villa's gebouwd gaan worden, meer flats.
0: Jammer, hè?
1: Ja.
0: Maar heb je aan dat land Albanië dan bijvoorbeeld nou hele specifieke herinneringen, dat je dingen hebt meegemaakt samen?
1: De specifieke ding was eigenlijk dat iedereen zei dat we naar het zuiden moesten. Want dat was dan wel heel mooi aan de kust. We zijn er beland en we hadden op een gegeven moment eigenlijk al zo na 1 dag, 2 dagen van zo snel mogelijk hier weg. Want dat was eigenlijk al gecultiveerd.
0: Ah ja.
1: En daar had je dus van die strandtentjes en ziek, maar je had je ook van die lichtbedjes. Daar liepen de prijzen gigantisch op.
0: Ja, en dat is ook de puurheid is uit zo'n land weg dan, hè?
1: Ja.
0: En ook uit de mensen van, die worden berekenender en die weten hoe ze prijzen moeten vragen en zo.
1: Dat drijft echt puur op toerisme daar in het zuiden.

0: Maar je was ook in Montenegro en nog wat van die landen?
1: Bosnië, Montenegro.
0: Ik heb in begin jaren 60 ben ik met een Land Rover. Ik zat toen bij de voortrekkerspad in de rij. Toen zijn wij door Joegoslavië getrokken. Dat was toen nog Joegoslavië.
1: Ja.
0: En dat was wel heel apart. In elk dorp moesten we Slivovice drinken. Want ja, dan werd je als vorsten onthaald. Maar het was ook nog een heel puur land. Maar toen al met een heleboel verborgen spanning tussen al die volken die er zaten. Hè. Dus de Serviërs en ga ze maar door. Dat verdroeg elkaar toen al niet. En Tito hield dat een beetje bij elkaar. Maar toen Tito viel, brak de pleuris uit.
1: Ja.
0: Hoe heb jij dat ervaren in die landen?
1: Ja, weinig eigenlijk. Het was wel zeer relaxed allemaal. Ja, er was toch wel eenheid geworden, denk ik.
0: Ook in Kroatië geweest, neem ik aan?
1: Ja,
0: Kroatië. Mooi land ook, hè?
1: Ja, het is een mooi land. Maar wel veel te duur aan het worden.
0: Dat is heel toeristisch aan het worden.
1: Dat is heel toeristisch aan het worden.
0: Heeft alles te maken met de zee en alles.
1: Ja.

0: Herman, met zijn oude bak, hè, die humor. Dat betekent natuurlijk wel dat je die technisch gezien ongeveer moet kunnen dromen.
1: Ja.
0: Is dat zo? En waarom nou juist een humorenkamper? Ik bedoel, het is wel geen Concorde Centurion van 8 ton. Maar toch redelijk betrouwbaar, toch?
1: Hij is betrouwbaar. De motor is nou weer up-to-date, zeg maar.
0: Ja.
1: En ja, omdat het dus toch alleen mechanisch is, ja, kan ik er zelf ook nog heel veel aan sleutelen.
0: Is het een Fiat chassis of een Mercedes?
1: Het is een Fiat chassis,
0: okay,
1: met een Peugeot motor.
0: Oh, kijk aan.
1: Maar dat zijn dezelfde soorten motoren, die 2.5 zonder turbo, die vroeger ook in de Fiat en in de Citroën werden geleverd.
0: Ik heb een boot gehad, een tijd lang, 10 jaar, en daar stond een Peugeot motor in. Nooit enig probleem mee gehad.
1: Ja.
0: 1900 of zo, en dat ding bleef gewoon lopen, een dieseltje.
1: Dit is net een trekker, ja, dat soort motoren.
0: Bleef gewoon gaan.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Niet overbelasten, dan blijft het goed in orde.
0: Heb je wel eens meegemaakt dat je toch ineens stond in een van die landen? Hè? We gaan het nog over al die andere landen hebben in de volgende uitzending. Maar dat je denkt, jezus, wat nu? Nou weet ik het even niet meer, wat er nu al mankeert.
1: Ja, dat hebben we wel gehad.
0: Vertel.
1: Met de feestnaren, dat die elke keer kapot gingen.
0: Ja, ja.
1: En, maar ja, er bleek dus dan ook geen goede te zijn. Waar we dan terecht kwamen, was eigenlijk elke keer wel op het goede plek, dat we ook wel weer de mogelijkheden hadden om aan een feestnaar te komen.
0: Dat
1: of
0: wel,
1: dat
0: ja,
1: er plek was om eraan te sleutelen.
0: Ik denk dat je wel sympathie scoort bij vooral armere landen. En dat je met zo'n oude bak aankomt en jullie zijn zelf al op leeftijd, dus je bent niet geëikte toerist, je bent meer een reiziger. Merk je dat ook, dat mensen je dan sympathieker bejegenen?
1: Ja, zeer zeker.
0: Ja.
1: En ook flink wat duimpjes omhoog als ze ons zien rijden. Dit jaar ook, zeg maar, de reis naar Marokko toe. Je merkt toch steeds meer dat er minder oudjes op de weg komen, campers.
0: Ja.
1: Ja, het wordt steeds voller van moderne campers als de oudjes.
0: Ja, moderne wil niet altijd zeggen beter, hè?
1: Nee, die hebben meer last van lekkage en het is allemaal elektronisch.
0: Allemaal computers, in feite.
1: Ja.
0: Toch? Ja, ja. Nou, we maken het niet al te technisch en reclame maken is ook niet de aard van dit programma. Herman, we lopen een beetje naar het eind van dit tweede uur. Toch nog een paar vragen. Ja, wie is Herman Willemsen nou precies? We hebben het nu de afgelopen uur een klein beetje kunnen inschatten. Maar als jij jezelf nou moet omschrijven aan iemand die jou helemaal niet kent, wat teken je dan voor plaatje?
1: Af en toe een druk persoon. Soms kan ik moeilijk luisteren.
0: Oh.
1: Als mensen iets zeggen vanwege het feit dat mijn hoofd het al invult.
0: Ja, ja. Je bent te snel in de gedachten.
1: Ik ben te snel in mijn gedachten.
0: Ja.
1: Dus ik weet ook wel, als er dus gesprekken op gang komen en mensen willen iets zeggen, dat ik eigenlijk al weet wat ze willen zeggen.
0: Ja.
1: Op het eind van, ja, maar dat zo. Dus
0: ja.
1: Dat hele verhalen, ja, dat vind ik soms moeilijk. Omdat ik dus eigenlijk al het eindpunt weet waar ze naartoe willen.
0: Ja, en ik schat je ook wel in als iemand die, als die dan toch in gesprek gaat met wie dan ook, dat het wel ergens over moet gaan, dat gesprek. Geen babbelerij.
1: Nee, ik hou ook wel, politiek vind ik ook wel interessant. En ja, ik kan wel discussiëren over een aantal dingen die voor een ander heel moeilijk is. Of nee, dat hoeft niet. Terwijl ik dat toch wel belangrijk vind.

0: luistert naar RTV Krimpenerwaard. Dit is Het Moment met René van Broekhoven.
1: Herman, ik vraag het elke gast telkens aan het eind van het gesprek voor Het Moment. Hoe kijk jij nou terug op die 70 jaar die nou intussen achter je liggen? Ben je tevreden, gelukkig? Zijn de dingen die je bij nader inzien best wel anders had willen doen? En hoe dan?
2: Als het ging.
1: Nou hoor ik jouw vader, hè?
2: Ja.
1: Het leven gaat zoals het gaat. Het komt zoals het komt.
2: Ja, het gaat zoals het gaat, ja. En ik denk dat ik daar wel... Ja, daar ben ik content mee. Ja. Zoals het heeft gelopen.
1: Maar als je het over zou mogen doen... Zou je dan dingen anders doen? Dat je denkt, nou, dan zou ik toch wel dit of dat of die richting of zo, maar...
2: Ja, dat denk ik wel.
1: Wat zou je dan doen?
2: Dan had ik wel meer standvastigheid willen hebben. Dus niet van dan dat werk en dan dat werk.
1: Minder
2: dat...
1: dwalen bedoel je?
2: Ja, ja.
1: Dus, en wat was het dan geworden? Welke kant op? Wat terugkijkend?
2: Ik denk dan toch de horeca. Dat
1: toch wel?
2: Ja, dat ik dan toch... Ja, we hebben er vroeger wel eens over zitten denken om een eigen zaakje, dit of zus. En dat was misschien dan toch wel... Ja, dat was toch wel een stuk drijfveer in mijn... Ja.
1: Ben je alles net wat te laat tegengekomen? Die hadden het net allemaal achter de rug natuurlijk.
2: Ja,
1: dus alles is... uit je hoofd hebben gepraat. Zo van, oh, dat gaan we niet meer doen. Nou ja, dat wat ermee te maken heeft natuurlijk. Als je nou dit hele verhaal even bij elkaar veegt... en jouw hele leven overziet... daar zitten allerlei memorabele momenten in. Daar gaat dit programma natuurlijk al over. Maar als je nou moet kiezen... wat is dan in dat hele leven wat je achter je hebt liggen... het meest memorabele moment? Dat was beslissend. Dat was een key moment.
2: Dat ik mijn dochter kreeg.
1: Toch?
2: Ja.
1: Want?
2: Ja, dan kom je toch bij een stuk vadergevoel. Dat is een hele andere verbinding als met een bonuszoon. En je voelt je eigen... Ja, het is... Je wordt in één keer teruggeworpen op je plek. Ik heb ook nooit hoogtevrees gehad vroeger. Want ik werkte ook vrij hoog altijd.
1: Oh ja.
2: En, maar zo, toen ik mijn dochter had, kreeg ik hoogtevrees. En ik heb dat later wel aan de arts voorgelegd. En die zei van ja, maar dat is vaak een overlevingsdrang. Want je hebt nou iemand waar je echt voor moet zorgen.
1: Ja.
2: En dan komt er zo die beschermende factor in jou. En dat zorgt dat het kan zijn dat je hoogtevrees krijgt.
1: Bracht het ook rust in je hoofd?
2: Een stukje.
1: Een stukje. Heel zuinig klinkt dit, hè? Bracht het veel onrust in je hoofd misschien? Of?
2: Ja, ook wel natuurlijk. Want je probeert het allemaal zo goed mogelijk te doen.
1: Ja, is dat geluk, denk je?
2: Niet helemaal.
1: Nee, want?
2: Nee, want ik had ook al... Nu begin ik dus een betere relatie met mijn dochter te krijgen.
1: Ja, ja.
2: En ik had eigenlijk wel dieper daarmee willen zijn, zeg maar.
1: Verder daarmee willen zijn.
2: Ja, meer in het begrip kunnen stappen. Maar dat komt ook door het feit dat ik dus luisteren heel moeilijk vind.
1: En je had het druk, hè? Je had druk bestaan.
2: Daar heb ik altijd hectisch in mijn doen en laten.
1: Heb je het wel eens over met je dochter? Van wat vind je mij nou van vader?
2: Heel af en toe.
1: En wat roept ze dan?
2: Ook dat ze dan wel zegt dat ik meer de aandacht wel mag hebben als zij iets vertelt. Want dat kan bij mij heel snel gaan. Boem, boem, boem, boem.
1: Korte aandachtspannen.
2: Ja, maar ze is wel heel gelukkig. Want als ik ook met de vakantie dat ik dan thuis kom, is ze heel blij dat ik er weer ben.
1: En jullie groeien, denk ik dan ook, steeds meer naar elkaar toe.
2: Ja.

0: Purple Lanterns waren dat met My Daughter. En daarvoor hoorden we Jerry Rafferty met Why Don't You Talk To Me. Herman, ik heb het Ans in het vorige uur niet gevraagd, maar meestal doe ik dat wel. En nu dus ook aan jou. We hebben het in deze uitzending over jouw leven gehad. Dit programma heet Het Moment, maar hoe kijk jij nou aan tegen jouw laatste moment?
1: Heel relaxed.
0: Ja?
1: Ja.
0: Komt zoals het komt.
1: Als de tijd daar rijp is dat ik moet gaan, dan... Ja, ik denk dat ik me daar ook heel goed in kan berusten.
0: Niet bang?
1: Nee. Ja, als het nou komt, dan kan ik wel zeggen van... Nou, ik heb toch een mooi leven gehad.
0: Hoe ging dat met jouw ouders? Die zijn op een gegeven moment ook dood gegaan. Hoe heb je dat beleefd?
1: Mijn vader was 66 toen hij een hartverlamming kreeg.
0: Oh ja.
1: Dus 's morgens dood in zijn stoel zat.
0: Dat is vrij abrupt, hè? Wat deed dat met je?
1: Toen hij begraven werd, heb ik afscheid van hem genomen. En ik ben ook als enigste bij hem geweest toen de kist de grond in ging. Want dat was toen net ingevoerd. Dat er dus boven de ceremonie boven het graf werd gehouden. En dan ging iedereen weg en dan lieten ze de kist zakken.
0: Ja.
1: En ik ben specifiek blijven wachten om toch ook de afscheid te geven van... Nou, pap, dankjewel. En ja, en ik
0: vond je het moeilijk?
1: Nee, eigenlijk niet. Want het was zo. En ik, mijn vader op een stukje Indonesische manier is van... Als ik ga, moet jij verder.
0: Ja.
1: En is het aan jou om die draagkracht uit te dragen?
0: Er gaat ook steeds iets verder, hè? Van vader op zoon op dochter en gaat zo maar door. Je draagt er steeds... En je moeder?
1: Mijn moeder is dement geworden. Die is toen ze 84 was gestorven. Maar vrij vroeg dement. En daar heb ik ook wel tijden voor gezorgd, tussendoor zo.
0: Ook niet simpel, hè, voor een dement iemand zorgen?
1: Nee.
0: Is die eigenlijk weggeleiden dan toch?
1: Ja, en ook omdat ze Friesin was. Dat ze dus in de dementie ook Fries begon te praten.
0: Ook
1: dus
0: dat nog?
1: Gaat dan automatisch. Wel erg als je iemand ziet die dus niet meer normaal kan reageren op vragen of dit... of herkenning heeft voor familieleden.
0: Het is ook een soort van doodgaan, hè?
1: Ja,
0: toch?
1: Ja.
0: Je neemt afscheid van iemand die dan nog leeft, maar toch?
1: Ja, terug naar de basis.
0: Ja. Herman, we houden het hierbij. De tijd zit er bijna op. Heel veel dank dat je mijn gast wilde zijn vanavond. Dat jullie mijn gast wilden zijn, Ans ook. Ja, we zien jullie beiden terug in de volgende aflevering van Het Moment. En die zal dan helemaal gewijd zijn aan jullie 6 maanden durende reis door Europa met als eindpunt Marokko. Nou, ik kijk er naar uit en hopelijk doen de luisteraars dat ook. Wie er nog moet werken, die wens ik een goede nacht. En wie er op de rand van zijn bed zit, of er misschien zelfs al in ligt, zeg ik welterusten. En graag tot de volgende week zondagavond van 10 tot middernacht.

0: V. Krimpen-Urbaert.
1: Dit is het nieuws. Het is 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Zo lang mogelijk meedoen, dat vinden we belangrijk bij Rabobank. Dus als ouderen en mensen met een beperking niet meer naar ons kunnen komen, dan komen wij naar hen toe. Voor vragen, advies en om samen te kijken wat er nodig is om zelfstandig te blijven bankieren. Heeft u hulp nodig of iemand die u kent? Neem dan contact met ons op. Of kijk op rabobank.nl/samenbankieren. Een aandeel in elkaar. Rabobank.
4: Altijd Al is Goos Reclamemakers de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen. Van autobelettering tot gevelreclame en van beurswanden tot visitekaartjes. Daarnaast kunt u bij ons terecht voor het restylen van uw logo of huisstijl en nog veel meer. Neem contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak met een heerlijke bak koffie. Kijk op www.goosrm.nl. Goos Reclamemakers, de one-stop-shop voor al uw reclameuitingen.
0: Laatste nieuws en de beste muziek. Dit is RTV Krimpen-Urbaert.

Altijd het actuele nieuws uit onze regio online volgen? Mis niets. En ga naar rtvkrimpenneuwaard.nl.

0: regio-info.
1: Rondom de kerken. Rondom de kerken, het religieuze programma van RTV Krimperenwaard om de zondagmorgen, wordt op zondag 17 mei aanstaande verzorgd door dominee Joas van der Schoot van de protestantse gemeente Haastrecht. Het programma begint om 9 uur en is terug te beluisteren via uitzending gemist.

0: regio-info.
1: Verkeersinformatie op RTV Krimpenerwaard. Dag luisteraars, in de nacht van 18 op 19 mei worden door Rijkswaterstaat werkzaamheden gedaan aan de Algerabrug bij Krimp aan de IJssel. Die nacht is er van 1 tot 5 hinder voor alle doorgaand verkeer. En ook de wisselstrook gaat dicht, deze al vanaf 00:30 tot 17:30. Autoverkeer wordt geadviseerd om gebruik te maken van de alternatieve route via Gouda. Lees alle informatie op rijkswaterstaat.nl/onderhoud-Algerabrug. Het gaat dus om werkzaamheden in de nacht van 18 op 19 mei.

0: Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei, vindt de 62e wieleronde van Lekkerkerk plaats. Ieder jaar weer een reunie van deelnemers en publiek.
1: Een dorpsrondje met een wielerallure. Voor de laatste info met betrekking tot de ronde, ga naar rondevanlekkerkerk.nl.
0: Heerlijk toch, de wieleronde van Lekkerkerk. Op Hemelvaartsdag, 14 mei.